0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels... tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-democraten en de sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht, om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna 1 ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer, vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist, minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen. Blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond, doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist, minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zo, een hele goede morgen en welkom op maandag 14 september. Ik hoop dat jij een lekker weekend hebt gehad en dat je vooral lekker hebt geslapen. En ik zeg dat omdat ik dat zelf vooral niet heb gedaan. Jarno naast mij hier heeft helemaal niet geslapen, die spant de kroon. Maar ik zit hier met 2 uur, maar ik heb wel een bak energie. Misschien is dat dat manische, weet je wel, dat je dat soms kan hebben als je niet slaapt. Maar dan komt de man met de hamer later wel. Maar ja, dan heb ik jou als luisteraar, hè? Dan hou jij mij erbij. Stuur dan gewoon lekker even een appje via NPO Luister. Of bel 0800-1122 als je hoort dat ik inkak. Verder zit ik nogal in een noodgedwongen challenge. Nog 4 dagen en dan is het voorbij. Je gaat waarschijnlijk lachen als ik vertel wat mijn challenge is, maar let op, daar komt-ie. Mijn internetbundel van mijn telefoon is leeg. Al 1,5 week. En ik heb besloten, ik ga gewoon kijken hoe het is om mijn telefoon te gebruiken zonder internet. Thuis en op mijn werk heb ik gewoon wifi, dus dat gaat prima. Maar zodra ik de deur uitga, heb ik ineens een heel andere telefoon. En als ik jou zeg dat de brieven met paarse strip aan de zijkant tot mij zijn gekomen, weet jij wel hoe laat het is. Vertel je zo meteen meer.

0: Bryan Adams, Somebody hier op NPO Radio 2. Een hele goede morgen. Een lege internetbundel. Ja, dat is al anderhalve week mijn situatie met mijn telefoon. Geen route herberekenen. Niks op Spotify luisteren. Geen parkeer-app gebruiken. En geen flitsmeister. Ja, ik dacht, weet je, ik ga het gewoon als challenge aan. Om eens te kijken hoe het gaat om geen internet op mijn telefoon te hebben. Nou, thuis en op werk heb ik wifi, dus dan komen berichten binnen en kun je dingen doen. Maar onderweg dus niet. En ik kwam erachter dat ik blijkbaar niet eens meer weet hoe ik ergens moet komen, zonder dat dat stemmetje in mijn telefoon al zegt, hier links, hier rechts. En wanneer zijn we dit eigenlijk normaal gaan vinden? Dat we overal internet moeten hebben en altijd bereikbaar en vermaakt en vooral ook geholpen moeten worden. Want ja, ik was laatst bijna te laat. Er was een tunneltje hier dicht in Hilversum. En ik stond voor die tunnel. En ik dacht, ja, shit, mijn route kan dus nu niet herberekenen. En ik weet niet hoe ik op het Mediapark kom. Nou, gelukkig wist ik een andere route. Dus ben ik omgedraaid en die route gaan rijden. Maar stom toch? Dat je denkt, ja, ik heb helemaal geen coördinerend vermogen ook om ergens naartoe te rijden. Maar laat ik het even bij jou leggen. Hoe vaak pak jij je telefoon zonder dat je het echt nodig hebt? En niet omdat er iets is, maar omdat er misschien iets zou kunnen zijn. Misschien heb je iets gemist. Nou, ik weet wel, aan het klote ding zijn we allemaal verslaafd.
1: De dag-nachtplaat.
0: Ja, zo is het toch ook, Jarno?
2: Zeker, ja. Nee, ik pak hem ook zeker veel te vaker bij, terwijl het niet nodig is.
0: Ja, je kunt ook op je iPhone, als je een iPhone hebt, kun je ook zien, geloof ik, hoe vaak je hem oppakt per dag. Om te kijken ook hoe laat het is, of überhaupt of je meldingen hebt. Nou, dan ben ik benieuwd, als je nu zit te luisteren en je bent niet onderweg, pak dat ding eens erbij en stuur ons eens even het gemiddelde van afgelopen week. Hoe vaak heb je dat ding opgepakt? En hoe vaak denk je nou echt dat het nodig was? Ja, dan ga je denk ik van schrikken. Goed, ik heb twee platen voor je klaarstaan. Dat gaan we eerst even afronden. Een dag- en een nachtplaat. En ja, ik moet er wel om lachen, want mijn goede vriend collega Jarno heeft het uitgekozen. Ja. En we hebben allebei heel weinig geslapen. En ik dacht, laten we even een dagplaat kiezen waar we allebei goed wakker van worden.

rechtstreeks uit mijn stemlijstje voor de top 2000 ieder jaar. Linger van de Cranberries, ook wel heel erg lekker. En dan heb ik nu ook nog deze plaat.

Dat is natuurlijk ideaal wakker worden. Op zo'n maandagochtend 14 september met Texas Sun, Kruan Bin en Leon Bridges. Een hele goede morgen als je luistert. En laat even weten. Dag of nachtplaat.

deze plaat. Ja, dit is natuurlijk ideaal wakker worden. Op zo'n maandagochtend 14 september met Texas Sun, Kruan Bin en Leon Bridges. Een hele goede morgen als je luistert. En laat even weten. Dag of nachtplaat.

0: You keep me hanging on. Kim Wilde hier op 2. Wanneer heb je voor het laatst een sms gestuurd? Nou, ik dus gisteren, omdat ik, ja, mijn internetbundel is dus leeg. En ik wilde even mijn man laten weten, ik kom zo naar huis. Dus ik stuur hem een sms. Kom ik thuis, zeg ik tegen hem, heb je mijn smsje gelezen? Hij zo, nee. Omdat hij daar ook helemaal niet meer, ja, op gefocust is, dat je een smsje kunt krijgen. Maar ja, wat moet je anders als die bundel leeg is? WhatsApp is tegenwoordig wel de norm. Of sms jij nog wel eens, Andrie?
1: Nee, sms'en doe ik nooit meer.
0: Nee.
1: Het is echt wel alleen maar WhatsApp.
0: Ja, maar dan moet je dus wel altijd internet hebben op je telefoon.
1: Dat klopt, ja.
0: Maar
1: dat,
0: jij kan dus niet zonder Google Maps, begrijp ik.
1: Nou, niet zonder. Tuurlijk kan ik zonder. Ik kom nog uit de tijd dat we helemaal geen mobiel hadden. Maar je raakt er heel gauw aan gewend en daardoor ook eigenlijk ook aan verslaafd.
0: Ja, we worden ja, vertel.
1: Ja, ik rijd dagelijks dezelfde weg, lange afstand, 130 kilometer zo'n beetje. En toch heb ik altijd Google Maps aan staan. Gewoon, ja.
0: Waarom dan?
1: Uit gewoonte. Ja, weet je, om af te tellen van, oh, ik hoef nog maar zover of ik moet nog zover. Dus ja, een beetje aftellen, beter waar je precies zit.
0: Ja, oké. Maar het is wel zo dat je daardoor ook een stuk luier wordt in, nou ja, weet je, dat Google Maps wel zegt waar je heen gaat. Terwijl als jij de route gewoon weet, dat heb je in principe niet nodig. En ik weet ook niet, moet je om een bepaalde tijd ergens zijn, dat je de aankomsttijd in de gaten moet houden daarmee? Of maakt het ook niet precies uit?
1: Nee, dat maakt eigenlijk helemaal niks uit, hoe laat ik aankom.
0: Ja, dus eigenlijk heb je dat ding helemaal niet nodig.
1: Nee, absoluut niet.
0: Dat stond toch? Ja, ik was vorige week naar het theater en toen heb ik dus van tevoren uitgezocht thuis, waar is er een parkeerplaats rondom het theater en is daar een fysieke parkeermeter? Ja, dus toch ook ergens heeft dat wel charme toch? Dat je, we gingen toen vroeger veel voorbereid op weg, denk ik ook.
1: Ja, klopt. Ja, helemaal als je naar kleine dorpjes of kleine geheugjes moest, dan was het al van tevoren helemaal de route uitstippelen op een kaart natuurlijk.
0: Ja, het
1: tegenwoordig
0: echt,
1: kijk je nergens meer naar, je tikt
0: ja,
1: hem in.
0: Dat is
1: en,
0: het. Ja, want ik reed terug van dat theater en toen zag ik ineens, oh shit, mijn tank is leeg. Ik moet echt tanken om thuis te komen. Maar anders had ik mijn telefoon ingetikt, dichtstbijzijnde tankstation. Maar nu dacht ik, oké, Annelie, logisch nadenken. Waar zijn meestal tankstations? Vaak richting de grote weg, richting een snelweg. Nou, toen ging ik inderdaad bordjes volgen. En ineens dacht ik, ik begin een beetje Veenendaal te leren kennen, want daar reed ik toevallig. Dat is toch gek, hè? Dat je ineens, ik ging anders. Ik ging ook ineens bewust nadenken, hoe ben ik heen gereden en hoe kom ik terug naar de A12?
1: Ja, klopt. Wat dat betreft, en vroeger met vakanties, lange afstanden, dan was het helemaal leuk eigenlijk met kaartlezen en alles. Dat is tegenwoordig natuurlijk helemaal niet meer. Je rijdt maar naar Zuid-Spanje toe en klaar is Kees.
0: Ja, dat ook. Je kijkt veel minder om je heen, alleen maar naar dat stomme ding.
1: Klopt.
0: Nou, ik heb nog 3 dagen tot mijn nieuwe tegoed. Maar ergens voel ik ook wel de charme. En nu zou ik liefst tegen luisteraars zeggen, sms me. Maar ja, dat bestaat ook niet meer bij de radio, hè?
1: Oké, dat wist ik niet.
0: Eerst was het sms, huppelpup naar en dan 4 cijfers. Maar ook dat is allemaal met internet. Hey, de dag-nachtplaat. Ik heb al eentje voor je ingestart, want jij wilde graag deze, toch?
1: Ja, klopt.
0: Gaan we die voor je doen. En succes. Hoeveel staat er op Google Maps? Hoeveel moet je nog?
1: Ik moet nu nog 71 kilometer.
0: Oké. Nou, dat klinkt goed. Het is het overbruggen, toch?
1: Jazeker.
0: Hey, bedankt voor het gesprek. Kom. En een hele fijne, veilige reis, André.
1: Ja, dank je.

0: heet die. Cameron Whitcomb hier op 2. Ja, een beetje gek moment wat ik nu aan je ga vertellen. Want ik kijk even naar rechts. Jarno.
1: Ja.
0: Dit is jouw laatste week bij NPO Radio 2.
1: Ja, klopt.
0: En überhaupt bij de radio, want je gaat weg.
1: Ik ga stoppen, ja.
0: En waarom?
1: Ik heb in mei te horen gekregen dat door de bezuinigingen mijn contract niet verlengd wordt.
0: Nee.
1: En dat betekent dat voor mij het in principe eigenlijk 31 december zou moeten ophouden. Maar ik heb iets anders gevonden.
0: Kun je vertellen wat je gaat doen?
1: Ik ga werken in de energietransitie.
0: Een totaal ander.
1: Ja, is heel anders, ja. Ja. Ja.
0: Maar je hebt een communicatieachtergrond.
1: Ja, klopt. En ik dacht, daar ga ik even weer op door. En kijken of wat iets leuk is. En we zien wel.
0: Ja, dus als je nu zit te luisteren. Hè, jij doet al 2 jaar dag-nacht. Jij staat 5 keer per week om 3 uur 's nachts op. Om hier alle shows te zijn. Dat is al insane en bizar. En alle vaste luisteraars, ook de luisteraars die appen naar de studio, die kennen jou allemaal. Want wat leuk is, naast dat jij natuurlijk dit programma maakt en regisseert, noem ik jou ook altijd een soort social worker.
1: Ja, want jij bent de enige ook. Sam ook altijd.
0: Ja, jij hebt echt oor voor alle luisteraars hier van dag-nacht. En jij staat ze altijd netjes te woord. En mensen komen met hele verhalen bij jou. En je hoort het aan en je geeft advies. Je bent lief en je luistert. Dus je moet ook denken, die is straks weg, weet je wel. Jarno is straks weg. Dus als je, ja, laten we het zo zeggen. Als je nu nog een consulte in wil plannen bij Jarno, gratis en voor niks, dan zou ik dat deze week maar even gaan regelen. Want dit is dus zijn allerlaatste week. Want wat is jouw tarief straks buiten deze uitzending om, als mensen met jou willen bellen voor advies?
1: Nou, toch wel €80 per uur, hoor.
0: Ja, daarom.

0: stencil, suddenly I see. Oh, er komen allemaal lieve berichten binnen, Jarno, over jouw vertrek.
1: Ja, heel lief.
0: Ja, dit is jouw laatste week als je net inschakelt. Je hebt een nieuwe baan, want je contract wordt niet verlengd.
1: Ja.
0: Nou, je hebt een pet op, maar het is ook echt huilen met de pet op, hoor.
1: Zo, maar echt.
0: Ja. Oh, ik vind het zo erg. Ja,
1: dat
0: ja,
1: je... zijn de ogen, maar dat is,
0: ja.
1: Het is niet anders.
0: Wil jij heel even de studio uitlopen?
1: Uitlopen?
0: Ja, want ik wil even tegen de luisteraars zeggen wat jij niet mag horen. Okay, dat komt later wel. Dus als jij gewoon even je vingers in je oren doet, dan... ja, doe jij even lekker de deur dicht en zorg dat je niks hoort. Goed? Ja, als je dus nu luistert, Jarno is nu de studio uitgelopen. Als je nu luistert en je hebt Jarno wel eens gesproken en je kent hem als vaste luisteraar van dag nacht, doe me een lol en stuur even een kort audio-appje naar me. Gewoon even iets, 10 seconden. Liefst ook met je naam erachter, want dan kan ik die allemaal achter elkaar plakken, jullie afscheids audio-appjes. En dan sturen we dat vrijdag. Laten we dat dan horen aan Jarno tijdens de allerlaatste uitzending. Dus doe me lol, NPO luister. Even 10 seconden. Even weet ik veel succes en we gaan je missen. Zoiets. Ja, je mag weer komen! Bam, bam, ja, je mag er weer bij komen. Ja, ja, dit is... Ja, ik kom eraan. Ja, ik heb ook aan jou gevraagd, wat zullen we doen nu voor spel? En Pimpalplaat is toch wel jouw spel?
1: Dat is mijn favoriete spelletje, ja.
0: Heb jij toch ook mee gedacht?
1: Ja.
0: Waarom? Ja, dit is, heb je hier al patent op aangevraagd? Als je weghaalt, nee, dat wij dit dan ook niet meer mogen...
1: Jullie mogen het mee blijven spelen.
0: Oh, we mogen dit blijven spelen. Ja. Wat nobel van je.
1: Mijn ratje blijft ook hier.
0: Echt? Je schenkt je ratje?
1: Ja, die 10 euro mogen jullie hebben, hoor.
0: Wow, je schenkt je ratje aan dagnacht. Nou, dit is toch fantastisch. Goed, nou, dan gaan we ook meteen maar even draaien. Ja. De H. De H. Goed. Een artiest met een H. We gaan eens even nadenken. Heb je al iets op...
1: Harry Styles.
0: Ja, tuurlijk. Harry Styles met Tears for Fears in het voorprogramma.
1: Ja, zeker.
0: Jongen, jongen. Ja. Dat kan verkeren. Goed, ga ik nog een keer draaien voor de deal. De B.
1: Ja.
0: Ja. Ja, nou ja. Hickpie. Nee, dit...
1: Always pressure.
0: Poeh, ja, dat is wel echt heel moeilijk om je nou zeggen. Maar goed, we leggen bij de luisteraar een H met de artiest en de B met de titel. Let Me Know. Heb ik nu nieuwe muziek voor je. Ze heet Ashy en je kent haar misschien nog van The Favors, samen met de broer van Billie Eilish, met Phineas. En ze heeft nu een liedje, Stop the Wedding heet het. Ja, je moet hier echt even voor zitten. Dit is zo leuk. Laat hem gewoon over je heen komen. Dit is Ash op het 2.

0: Waterfalls. De albumversie, lekker zeg. TLC hier op NPO Radio 2. Pim-pam-plaat. Ja, we hebben te maken met de B en de H. De H voor de artiest en de B voor de titel. Leuk, Marion die stuurt al via NPO Luister. Mag ik het alsjeblieft omdraaien? Want dan kan ik de Bee Gees met How Deep Is Your Love. Ja, nee, dat ken je. Toch, Jardo, jij bent hier de baas van dit spel. En, oh, wacht, even openzetten.
1: Nee, kan niet. Nee,
0: maar ik vind je wel redelijk soepel met de regels vandaag. Maar misschien is het omdat je weggaat. Je denkt, ja, weet je wel, kan mij die regels schelen. Laat ik het gewoon simpel houden. Er kwam wel wat binnen. Ik vond het best wel moeilijk. De Hollies met Bus Stop kwam binnen. Dat klinkt zo.

0: Leuk, leuk, leuk. Ook Brother Louie van Hot Chocolate. En Paul komt nog met de Blitz van Helene Fischer. Maar ik heb het genoegen om even te kletsen, want wie heb ik aan de lijn?
1: Oh, Gert-Jan.
0: Gert-Jan?
1: Ja.
0: Hey Gert-Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij hebt een lekker weekend gehad, begreep ik.
2: Zeker.
0: Vertel op.
2: Ja, we hadden in ons in de buurt goed op water. Was wel heel gezellig met z'n allen om naar die bootjes te kijken. Was wel gezellig.
0: Oh, en dat gaat natuurlijk wel gepaard met een Cola Zero.
2: Er zijn niet zoveel biertjes ingegaan.
0: Oh, niet?
2: Puur
0: het genieten van de boot is eigenlijk al voldoende.
2: Ja, inderdaad, natuurlijk wel. Er gaan wel een paar biertjes in, maar het is gewoon gezelligheid om bij het sfeertje eromheen, de gezelligheid bij het
0: paal. Heerlijk zeg.
2: Ja, zeker.
0: Nou, uitstekend. Daar kun je weer mee vooruit het komende week.
2: Zeker, uiteraard.
0: Super. Ja, je hoort hem al. Zeg hem maar, jouw HMB.
2: Het goede doel, België.
0: Ja, het goede doel. Ik moest wel even bij de jury kijken. Het mag een lidwoord ook.
1: Zeker.
0: En toen, ja, dus de laatste week, hij denkt, boeien. Maar ik vond het een goede suggestie voor jou, Gert-Jan. Dankjewel.
2: Nou, graag gedaan.
0: Gaan we die lekker draaien en ik wens je een hele fijne

0: is NPO Radio 2.
1: 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratiefors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald en gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje Questro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt erin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Brightside. The Killers hier op NPO Radio 2. Weet je wat trouwens heel grappig is? Toen ik nog bij de buren werkte bij 3FM, toen startte ik ook een keer de Killers in. En toen zei ik, en dit is Doubop met Slow Down Brother. En ik had totaal niet door. Ik was zo bezig met de knopjes die ik moest indrukken, dat ik totaal niet zag dat de Killers in startte. Nou ja, goed. Vandaag is het allemaal goed gegaan met 2 uurtjes slaap. Welkom op maandag 14 september. Fijn dat je erbij bent. Het wordt een mooie dag vandaag. Helemaal voor de Nederlandse muziek. Want sinds vandaag kent Nederland een Dutch Songwriters Wall of Fame. Nou, dat werd tijd. Dat hebben we mooi afgekeken van de Amerikaanse Songwriters Hall of Fame. En de opening was al vorige week. Maar vandaag worden de eerste namen officieel opgenomen in de Wall. Onder andere Herman van Veen, Frank Boeien en Peter Koelewijn krijgen een plekje. Nou, die laatste begrijp ik goed hoor, want kom van dat dak af is natuurlijk ook wel songwriting op hoog niveau. Verder gaat er vandaag de boete omhoog als je steelt in de winkel. Voorheen was dat €181, maar vanaf vandaag is dat €242. En de organisatie hoopt hiermee mensen extra af te schrikken om ervoor te zorgen dat stelen echt geen optie meer is. Maar ik denk als je dat wil bereiken, dan moet je de prijs wel echt sky high maken. En gewoon jongens, 3 croissantjes betalen als je 3 croissantjes meeneemt. Goed. En tot slot nog meer nieuws met betrekking tot boetes. Want vanaf vandaag krijgen alle buitenlandse auto's die niet betalen voor parkeren in de hoofdstad direct een wielklem. Ja! De gemeente wil daarmee garanderen dat parkeerboetes betaald moeten worden. En dan denk je, nou, daar heeft de politie toch helemaal geen tijd en mankrachten voor? Jawel. De gemeente Amsterdam heeft speciaal nieuwe wielklemmers opgeleid. Waardoor nu op jaarbasis 15.000 wielklemmen gezet kunnen worden, is dat ongeveer 41 per dag. Nou, dat is lang niet gek, toch? Doen ze toch iets goed daar in die hoofdstad. Ja, en deze band die ik nu voor je ga draaien, we hadden het net al kort even over, is het voorprogramma van Harry Styles voor zijn show in Londen. Tears for Fears als voorprogramma. Nou, dat moet niet gekker worden.

goed. Purple Disco Machine met de IJslandse IJsdief en Beat of Your Heart op NPO Radio 2. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Het wordt een heerlijke nazomerdag met af en toe wolkenvelden en dan weer een zonnetje. Tussen de 20 en 23 graden. Maar let op, nu is het nog een beetje mist.

0: was het debuut van Caro. En daarvoor de Jordan. En daarvoor Caro Emerald. En onder die artiestnaam maakte ze deze plaat Back It Up. En die hoorde je bij NPO Radio 2. Over 24 dagen, iets minder dan een maand, dus komt Direct met een opvolger van dat fantastische album Sphinx. Ja, voor mij heeft dat album echt ervoor gezorgd dat het aanzien van die band dusdanig is veranderd. Ze zijn daarin zo gegroeid, want op dat album staan zoveel goede liedjes, schoven goede songs. Je kan gewoon niet om die band heen. Het was één van de beste bands van ons land, maar nu is er echt duidelijk niks meer beters. 90s Kid staat erop, How My Heart Was Won. En vergeet niet die klapper Through the Looking Glass. Een beetje War on Drugs-achtige vibes. Maar heel erg fijn, stuk voor stuk allemaal raak. Maar ik zei het al, over 24 dagen komt er dus een nieuw album. En de band zegt dat dit het meest persoonlijke album is wat ze ooit hebben gemaakt. Maar ze kijken naar mensen nu, hoe mensen naar hen kijken. Maar ook hoe je kinderen ineens een spiegel voor je kunnen zijn. En mensen eren die er niet meer zijn. Heel persoonlijk allemaal dus, maar wel heel veel zin in. En dit is al een voorproefje van het album.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is

0: Een van de eerste bands die ik live zag, dat was tijdens Night of the Proms in 2005. Dat was in Antwerpen in het Sportpaleis. En daar trad deze band op en dan meteen met een symfonieorkest. Nou, ik was er meteen fan.
1: Tussen de regels.
0: We gaan lekker tussen de regels kruipen om even de solo's te raden. En ja, ik heb je nodig. Ik heb je nodig, want dit is een moeilijke editie. Dus als je dit weet, moet je echt direct over de brug komen en je melden via NPO Luister om deze editie mee te spelen. Het is 90's en dan zitten we een beetje in de R&B soul-achtige hoek. We hebben ook vaak 90's rock, maar dit is echt andere koek. Dus als je dit weet, wil ik echt dat je, nou, dan wil ik je meteen leren kennen. Ja, ik doe even nog een keer even een stukje dat je even weet. Oh ja, wat is dit? Ik wil vooral de artiest weten. Kom maar door, NPO Luister. Dan kan je tussenregels met me gaan doen. En mag jij een liedje kiezen die we helemaal draaien.

0: Passenger. Alex Warren hier op 2. Tussen de regels. Het is echt een moeilijke editie van Tussen de Regels. Soms vind ik het gewoon leuk om jullie een beetje te pesten. Nee, eigenlijk om een beetje erachter te komen. Hoe zit het met jouw muzikale kennis? En dan zoek ik gewoon 3 liedjes bij elkaar, een beetje in een thema. En dan ga jij raden van welke liedjes zijn dit solo's. Ja, ik vind het moeilijk. Maar Manuela, voor jou niet toch? Je had hem meteen.
1: Ja, ik had hem meteen, ja.
0: Ja, weet je wat grappig is? Ik zei, het is moeilijk. En meteen hadden we echt 5 bellers die dachten, ik weet het. Dat is mooi, hè? Wat voor effect dat bij jullie oproept.
1: Ja, maar als je dit liedje niet weet, ja, sorry hoor, maar...
0: Dan ben je echt een...
1: Ja, gewoon een... Ja, weet ik niet. Dan kijk je... Dit is gewoon muziek.
0: Oh, dit is gewoon muziek. Oké, nou, we gaan een spel spelen. Komt ie. Frans, Christian en Martio en Martine en Rijn kwamen ook al over de brug. Maar jij mag het zeggen, welke is het?
1: Ja, Carlos Santana met Maria Maria.
0: Ja, Maria Maria Santana. Gaan we door naar de tweede.

0: je die dan ook, Manuela?
1: Ja, maar hij ligt op het puntje van mijn tong. Maar...
0: Ja, dat zeggen ze altijd. Ze zingt altijd... Din, din, din, din, zingt ze altijd vier woorden op.
1: Ja, dat is juist wat op het puntje van mijn tong ligt, komt er niet uit.
0: Ja, moet je lachen op dit moment of niet? Dat heeft het mee te maken. Glimlachen?
1: Ah, hij komt er echt niet uit, toch?
0: Nou, doe ik eerst even de derde.

0: komt hier wat bij.
1: Ja.
0: Ja, maar dan wil ik nog even weten wat die laatste was.
1: Ja, hij komt er echt niet uit, sorry.
0: Nee, hij komt er echt niet uit. Komt er wel nog een glimlach bij je uit vandaag? Of...
1: Ja, ja.
0: Nee, nee, mag ik niet zeggen. Oké, ja, nee. Wat zeg je? Jano, zie je om je te bemoeien?
2: Nee, ik denk, dat lukt er niet.
0: Dat lukt er niet, nee. Oké. Okay. I Love Your Smile van Janice. I love your smile. Du.
1: Ja.
0: Nee?
1: Ja.
0: Wel.
1: Jawel. Ja, hij zit ergens helemaal diep...
0: Ja. Ja, nee, goed. Ik ben al trots op je, Manuela, dat jij dat je die Santana met The Product GMB wist met Maria Maria. Ja, welke drie mag het worden? Maria Maria, I Love Your Smile of Kiss from Rose?
1: Ja,

Radio 2. En dat is een van de allereerste albums die ik kreeg. Het album Let Go. En ik weet nog dat mijn ouders naar Engeland waren voor een bruiloft. En wij logeerden bij opa en oma. En toen kwamen ze terug met dat album in handen als cadeautje. Nou, toen was ik helemaal blij natuurlijk. En daar stond ook deze op. Ken je die?

0: China in je hand. China in your hands, so flauw. Te paal hier op NPO Radio 2. En het zit er weer op voor vandaag. Zometeen een nieuwe editie van Daniel en Roelof zijn al op. Met ook weer een nieuwe ronde, nieuwe kansen om een platenspeler te winnen met het Valata Quartet. App Quartet naar de NPO Luister app. En dus de laatste week met jou, Jarno.
1: Ja.
0: Nou, morgen met Gijs, twee keer Sam en ik mag met jou de laatste doen. Oeh.

0: NPO Radio 2.
1: 6:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje Questro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt erin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Christian, dankjewel. Goedemorgen, Roelof.
3: Goede maandagmorgen, Daniel.
2: Goede maandagmorgen, inderdaad. En een goede maandagmorgen, Tim Schaap.
4: Ah, heren, goedemorgen. Hallo, hallo.
2: Goedemorgen, hallo. Hoe
4: ja,
2: is het?
4: Met mij goed. Zeker weten.
3: Ja, lekker weekend gehad?
4: Ja, lekker rijkelijk gevuld, moet ik zeggen.
3: Het was weer feest-DJ, begrijp ik.
4: Het was feest-DJ. Het was een personeelsfeest in Groningen. Dat was leuk.
2: Ja, volgens mij zag ik inderdaad zoiets op je story voorbij komen.
4: Ja, dat was leuk. Ja, dat was grappig. Zeker.
3: Ben je dan ook verkleed, Tim?
4: Nee, ik niet. Nee, al heb ik wel een soort kek outfitje aan, maar dat is niet per se verkleed. Het is niet van, nou, hij is een brandweerman. Okay. Bedoel je dat niet?
3: Ja, ik zeg een soort village people voor me, maar dat is heb ik verkeerd gezien. Ja.
4: Nee, dat is alleen als wij een duo worden geboekt.
2: Je hebt geen DJ-setje daar in je ANWB-hockey staan?
4: Nee, helaas. Nee, al, aanstaande zaterdag wel weer een boeking voor de ANWB ook. Dat is de ANWB-vrijwilligersdag. Dus dan ga ik denk ik Bad Bitches luisteren naar Def draaien en zo. Dat lijkt me wel leuk, maar goed. Hé, jongens, de files, daar kwam ik voor. In Overijssel en Noord-Brabant komen nu al mistbanken voor. Wees daar dus extra alert wanneer de weg op gaat. En zo waren een paar bijzonderheden al. De A10 bijvoorbeeld, daar is een ongeluk gebeurd. Voor Slotervaart 10 minuten extra vanaf Bos en Lommer. Er is maar 1 rijstrook open. En weet u waar de N640 ligt? Kijk even
3: Jullie aan. Ja, nee. Zeeland.
4: Nee, Etten-Leur Oudebos. Dus ja. Het is een beetje in de buurt, maar ook weer niet helemaal. Tussen Hoeve en industriegebied Vosdonk is de weg in beide richtingen dicht. Komt door werkzaamheden aan een gesprongen waterleiding. Duurt nog tot 7:00 deze morgen.
2: Nou, dankjewel Tim.
4: Yes, tot stukjes.
2: Hoi. Heb jij voor ons een mooie plaat om de dag mee te starten en 2 woorden daarbij? Dan kun jij die doorsturen via NPO Luister. Die woorden die kunnen dan bijvoorbeeld zijn iets als hond en bos.
3: Rekken en strekken.
2: Oh ja.
3: Mooi tijdstip ervoor natuurlijk, ja.
2: Ja, of misschien gewoon, home trainer en vroeg. En een mooie plaat erbij.
3: Ja,
2: stuur
3: dat
2: door
3: vooral
2: via
3: natuurlijk.
2: NPO
3: ja.
2: Luister. Hom.
5: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Wat dacht je van Japan?
7: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
6: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
7: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
10: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
11: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
16: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
17: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
18: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
19: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
20: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
21: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
24: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
25: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
26: Daniel en Roelof zijn al op.

0: Phil Collins, Something Happens on the Way to Heaven. Het is 12 minuten over 6. Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Daniel. Roelof zijn al op.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Roelof de Vries.
2: Hallo, Daniel Lippens.
3: Laat maar komen wat er komt.

0: zo snel even niet vinden. Want ik heb het dus ook ooit een keer gedaan. Volledig mezelf in drag laten opmaken.
1: Ook voor tv?
0: Nou, voor een radio-item.
1: Oké.
0: Ja, ja, ja, zeker. Ik ga die foto nog even zoeken. Want ik ben wel benieuwd hoe jij vindt dat ik gelukt was.
1: We komen erop terug.
0: Ja, maar dit heeft natuurlijk alles te maken met Armin van Buuren. Want die zorgde voor een grote verrassing bij het televisieprogramma Make Up Your Mind. Daar worden bekende Nederlanders omgetoverd tot drag queen. En Armin van Buuren die deed mee onder de naam Daisy Bell. En hij bleek een goede motivatie te hebben om mee te doen.
2: Ja, ik heb ook een belang. Ik organiseer namelijk zelf feesten. En ik wil gewoon dat iedereen bij mij zichzelf kan zijn. Oh, en helaas kan dat niet.
0: Nou, dat was natuurlijk hartstikke lief van Armin. Kreeg hij veel positieve reacties op. Maar vanuit het buitenland was niet iedereen positief. En hij kon die kritiek best hebben, zei hij.
3: Ja, natuurlijk ook een aantal negatieve reacties. Ook met name uit het buitenland. Maar ja, ik denk, ja, daar vraag je natuurlijk ook wel een beetje om. Dat hoort er wel een beetje bij. Als je naar buiten kijkt, geen enkele boom is hetzelfde. Het kan dezelfde soort boom zijn, maar we zijn allemaal verschillend. En ik denk dat het belangrijk is dat we die verschillen juist omarmen.
0: Ja, zo is het.
1: Mooi, zit er eigenlijk altijd in de naam een hintje? Daisy Bell.
0: Daisy
1: Bell. Heb je nu pas?
0: Ja, ik heb hem nu pas. Oh, ja, zeker. Ja, ja,
1: ja. Ja, ja. Hey, dit heb je waarschijnlijk minder vaak voorbij horen komen afgelopen zomer. Weg. Nou, een stuk minder muggen in Nederland volgens de Wagen. Ja, weg. De universiteit lag de muggenoverlast deze zomer wel 16% lager dan gemiddeld in de afgelopen jaren. Dat komt vooral door de droge en warme zomer. Ja, muggen die leggen hun eitjes graag in stilstaand water. In emmers, in bloempotten, dakgoten, regentonnen. Ja, dan heb je wel water nodig. Dat er tot nu toe minder muggen zijn, betekent niet dat je dit jaar niet meer gestoken kunt worden. Want de laatste weken is er natuurlijk weer vaker regen. En dat betekent ook dat er nog nieuwe muggen bij kunnen komen. Dat is een beetje tot de eerste vorst, denk ik.
0: Ja, dat zal wel. Ja, ik hoorde al wel weer dat er wat muggen gesignaleerd waren. En Celine Dion is terug. Dit weekend maakt ze haar lang verwachte comeback. Zaterdagavond gaf ze in Parijs haar eerste concert in 6 jaar tijd. Ja, ze heeft tussendoor wel af en toe een liedje gedaan, bijvoorbeeld bij de Olympische Spelen. Ja. Maar een echt concert, dat was er al 6 jaar niet meer van gekomen. 30.000 fans waren erbij in La Défense Arena. En dat Celine Dion weer kan optreden, dat is best bijzonder, want ze heeft het Stiff Person Syndrome. Een soort zeldzame ziekte waarbij haar spieren heel stijf kunnen worden en verkrampen. Dat hebben we ook in een documentaire kunnen zien. En daardoor werd zingen lange tijd heel moeilijk. Maar ze had beloofd om terug te komen en zaterdagavond gebeurde dat dus.
4: I made a promise to come back and to be back on stage. Here I am, singing.
0: Ja, en dat zingen, dat kan ze nog steeds.

0: moeilijk, want er werd veel gehuild op het podium. Ja. Het was echt een emotionele ervaring voor zowel de fans als voor Celine.
1: Dat las ik inderdaad in recensies ook wel, dat ze het wel pittig vond, zichtbaar.
0: Ja, tuurlijk, maar dat lijkt me... Ja. Zij is echt zo'n... zij is natuurlijk echt opgegroeid op het podium en in de schijnwerpers. Hè, echt een ster vanaf jongs af aan tot vandaag de dag. En als je dan dat waar je hele leven mee bezig bent geweest zo lang niet kan doen en het dan in één keer weer doet.
1: Dat is ook zo.
0: Het was een vrij emotionele avond. En er komen er nog heel veel, want ze gaat nog 25 concerten doen.
2: Twee vandaag.
0: Ja, ik ga de zaterdag naartoe.
1: Precies. Ja, een beetje af met je mee, hè? Dat is,
0: Ja. Dan, twee woorden en een plaat erbij. Kun je ons doorsturen via NPO Luister. En die twee woorden die gaan dan een beetje over wat de dag jou gaat brengen. Ochtendgloren en koffie bijvoorbeeld.
1: Ja, of goed been. Waar ben je al dan niet, hè, als je bed bent gestapt.
0: Ja. Of line dancing en zin.
1: Natuurlijk. Vergeet de plaat niet, hè?
0: Nee, zet er even een plaat bij. Want dan draai je je plaat dan ook natuurlijk.

0: Dan, twee woorden en een plaat erbij. Kun je ons doorsturen via NPO Luister. En die twee woorden die gaan dan een beetje over wat de dag jou gaat brengen. Ochtendgloren en koffie bijvoorbeeld.
1: Ja, of goed been. Waar ben je al dan niet, hè, als je bed bent gestapt.
0: Ja. Of line dancing en zin.
1: Natuurlijk. Vergeet de plaat niet, hè.
0: Nee, zet er even een plaat bij. Want dan draai je je plaat dan ook natuurlijk.

Deze week is Marianne van Fontaines DC. NPO Radio 2. Top

0: Marianne van Fontaines DC is de topsong van deze week.
1: Twee vandaag.
0: Welkom, welkom. Het is een nieuwe dag en je kunt ons twee woorden sturen en een plaat erbij. Bijvoorbeeld, eerste keer stuurde Maartje ons, even kijken hier, weer werken.
2: Haarlem en slopen van Bas.
0: Ja, daar hoort dan Demolition Man bij van de police. Ja, dat is wel mooi, mooi gevonden. Maar wij waren toch ook wel nieuwsgierig naar de woorden Supernatural and Day. Goedemorgen, Kitty.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat gaat deze dag voor spiritueels en bovennatuurlijks brengen?
3: Nou, eigenlijk was gisteren Supernatural Day.
0: Wat dan?
3: Dat is de dag dat Supernatural in Amerika voor het eerst op tv kwam.
0: Oh, dat is die tv-serie, toch?
3: Het is de tv-serie.
0: Maar daar ben jij heel groot fan van, begrijp ik?
3: Ben ik groot fan van, ja.
0: Maar echt op zo'n niveau dat je ook naar Comic-Cons gaat om dan met die acteurs op de foto te gaan?
3: Ja, ik heb ook hele mooie foto's waar ik knuffelend met acteurs sta.
0: Zo, en die serie, hoe lang is die al niet meer op televisie?
3: 2020 was het laatste jaar dat die uitgezonden werd.
0: Maar hij heeft dus een hele trouwe fanbase dan?
3: Ja.
0: En wat maakt het zo geweldig, dat Supernatural?
3: Het gaat over... het is een horrorserie, maar het gaat voornamelijk over familie.
0: Ja. Dus uiteindelijk toch gewoon verhalen van, van elkaar vervreemd raken en elkaar toch weer terugvinden, dat idee een beetje.
3: En alles voor elkaar over hebben, bereid zijn om letterlijk naar de hel te gaan voor elkaar.
0: Ja.
2: Het beste van twee werelden, ik hoor het.
0: Wat doet men dan? Wat doen de fans dan op Supernatural Day?
3: Een marathon houden, een Supernatural marathon.
0: Oh, natuurlijk, dus dat heb jij ook gedaan.
3: Ja.
0: Oké, en welke plaat hoort daarbij?
3: Het themanummer van Supernatural, Carry On Wayward Son van Kansas.
0: Gaan we voor je draaien, Kitty. Maak er een mooie dag van.
3: Dankjewel. Carry

0: Kansas, Carry On Wayward Son, het themanummer van de serie Supernatural, waar Kitty dus helemaal fan van is en was. En nou ja, daarom graag dit nummer. Ik had geen idee dat het dan, ja, dat je dan dus blijkbaar zo fan bent van een serie dat het al 6 jaar na het stoppen van uitzenden nog steeds Supernatural deed. De dag begint mistig, maar de zon is soms ook te zien. Het wordt een graad of 22 vandaag. En hoe is het op de weg, Tim?
1: Ja, hier en daar loopt het al wel een beetje spaak, eerlijk gezegd. Wat eerder dan verwacht, staat nu al zo'n 50 kilometer file. Onder andere op de A2 dagelijkse drukte richting Utrecht vanuit Den Bosch. Tussen Empel en Zaltbommel 10 minuten extra. Ook een pechgeval die stond bij knooppunt Hoflied op de A4 richting Amsterdam. Vanaf Den Hoorn nog een file van 10 minuten. De weg is daar gelukkig wel weer vrij. En een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam. Voor Slotervaart 3 kilometer en 10 minuten vanaf Bos en Lommer. De vertraging is daar vrij fors en hou er ook rekening mee dat de op- en afrit allebei niet te gebruiken zijn.
0: Dankjewel.
1: Yo.
0: En onze Carmen is met vakantie en zij wordt vervangen door, nou, niet de minste hoor, Clemens Peters. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Ja.
2: Het mag zeker wat kosten, ja.
0: Vertel.
2: De verkiezingen in Zweden zijn uitgelopen op een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Bijna alle stemmen zijn geteld en het linkse blok heeft een hele kleine voorsprong. Mochten de centrum-linkse partijen winnen, dan wordt Magdalena Andersson van de Sociaaldemocraten de nieuwe premier. Maar de definitieve uitslag wordt mogelijk pas woensdag bekend, omdat onder meer nog de stemmen uit het buitenland moeten worden geteld. De energierekening wordt volgend jaar waarschijnlijk nog ietsje hoger. En dat komt door de hogere kosten die netbeheerders maken. Die kosten worden doorberekend aan de klant. Volgens Netbeheer Nederland moet er volgend jaar veel gebeuren.
4: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
2: Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland, zegt de alarmcentrale Eurocross. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog eens 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. In de finale van de US Open, tennis, is gewonnen door de Duitser Alexander Zverev. Hij won in 4 sets van de Amerikaan Ben Shelton. En dat Zverev won, had hij zelf eerst niet in de gaten, was te horen bij Eurosport.
5: Daar is de winst.
6: 6-3, 7-6, 5-7, 6-2.
5: Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen? Zo ongelooflijk gefocust is hij waarschijnlijk geweest, punt voor punt. En had niet in de gaten dat hij hier gewoon gewonnen heeft. Wat wonderlijk dit, zeg.
2: Het is dit jaar al de tweede Grand Slam titel voor Zverev. Eerder won hij het toernooi van Roland Garros in Parijs.
7: Fijne feit.
8: Het is vandaag 14 september en dat is de dag dat in 1814 de Star Spangled Banner wordt geschreven. Het Amerikaanse volkslied. Dichter Francis Scott Key die ziet na een nachtelijke Britse beschieting dat de Amerikaanse vlag nog boven Fort McHenry, want daar is hij dan, dat hij nog steeds hangt. En daar schrijft hij een gedicht over dat uiteindelijk pas in 1931 het officiële volkslied wordt. Maar hij kon geen melodie schrijven. Dat is een tekstdichter. Dus zijn tekst werd op de wijs gezet van een bestaand Brits lied dat was verbonden aan een Londen herenclub, de Anacreonic Society. Het was een drinklied, lekker brallen met z'n allen, je stelt het je helemaal voor. Het was een ode aan Anacreon, een oud-Griekse dichter die bekend stond om zijn gedichten over drinken, seks en ander genot. One.

0: lekker drinken met z'n allen. Want dat deden ze. En dat werd dus, ja.
1: Maar dit is wel nog... Dit is nog een andere tekst, toch? Of is
0: ja,
1: dit
0: precies.
1: Wel...
0: Ja, ze hebben de melodie, het gedicht wat ik net noemde, op dit melodietje gezet.
1: Oh ja.
0: Ja, mooi hè.
1: En zo krijg je dan een beetje een, nou ja, een volkslied.
0: Feitje van de dag. Het Amerikaanse volkslied is gebaseerd op een schuin dranklied.
1: Daniel en Roelof. Schuine drankliederen gesproken. Aerosmith hoor, zo meteen. Eerst Andrew Gold, Lonely Boy.

0: Carson, Midnight Sun, bij NPO Radio 2.
1: De ochtend van de Power Ballad.
0: Jawel, jawel. Ja, Roelof, jij bent een groot liefhebber van het concept Power Ballad.
2: Een genre dat wij nooit mogen vergeten. En dat dreigt soms te gebeuren. Dus elke maandagochtend zet ik er één in het zonnetje. En de Power Ballad van vandaag is eigenlijk geïnspireerd door Barbara Streisand. Songwriter Diane Warren die hoorde Streisand vertellen dat James Brolin, haar partner, in bed tegen haar had gezegd dat hij niet wilde gaan slapen, omdat hij haar dan zo zou missen. Ja, dus Warren die noteerde daarop alvast alleen de titel I Don't Wanna Miss A Thing. En ze schreef het met een vrouwelijke zangstem in gedachten. Sterker nog, Daniel, het schijnt eigenlijk voor Celine Dion bedoeld te zijn.
0: Ja? Oh.
2: Ja. Maar ja, toen kwam Armageddon, de power ballad onder de rampenfilms en Aerosmith.
3: Ah,

0: eentje uit om te eren. En vandaag is het deze klassieker van Aerosmith. I don't wanna miss a thing. Ja, echt zo'n Amerikaanse icoon wat dat betreft. En Amerikaanse iconen worden altijd goed geëerd. Hè. Ze hebben allerlei halls of fame voor de sport. Maar ook vooral voor de songwriting. En in Nederland hebben we dat vanaf vandaag ook. Een Hall of Fame waar de beste songwriters van Nederland geëerd worden. De Dutch Songwriters Hall of Fame. De eerste 10 namen worden vandaag opgenomen in die Hall of Fame. En aan de lijn hebben we bestuurslid van de stichting Dutch Songwriters Hall of Fame. Wall of Fame. Van, en zijn naam is André de Raaf. Goedemorgen, André.
1: Goedemorgen.
0: Ja, bij ons heet het dus de Wall of Fame in plaats van de Amerikaanse Hall of Fame, hè?
1: Ja, dat is correct. En dat komt omdat er bij Beeld en Geluid, met wie wij dit in samenwerking organiseren, een nieuw muziekgebouw binnen een half jaar wordt geopend. Dat gaat Phonos heten. Ja. En daar komt een enorme wall, waarbij 120 plekken op dit moment zijn gereserveerd. En in elke plek komt dan een componist en of tekstdichter. En op die manier worden ze gehonoreerd en worden ze opgenomen in de Dutch Songwriters Wall of Fame.
0: En hoe kom je dan op die muur terecht? Wat moet je dan gepresteerd hebben?
1: Je moet minimaal 20 jaar lang een succesvolle componist zijn geweest. Dus hier is het niet bestuur of juryleden die zeggen, oh, dat vind ik een mooi liedje, dus daarom moet die persoon er maar inkomen. Nee, hier moet je 20 jaar lang succesvol zijn geweest. Dat is het criterium. Wat overigens precies het criterium ook is in Amerika voor de songwriter Hall of Fame.
0: Oké, en er zijn nu dus 10 mensen gekozen. Nou, een aantal bekende namen. Herman van Veen, Frank Boeien, Ramses Shaffy. Nou ja, dat lijkt me vrij logisch. Maar er zijn nog een aantal andere namen die jij graag wilde bespreken. Bijvoorbeeld Piet Sauer.
1: Ja, dus kijk, wat wij natuurlijk leuk vinden, dat het niet alleen maar gaat om componisten die zelf ook artiesten zijn, zoals je net al aangaf, Herman van Veen, Boudewijn de Groot. Maar er zijn zoveel mensen die eigenlijk niet bekend zijn, maar die zoveel fantastische nummers hebben geschreven door de jaren heen en daardoor zoveel enorme hits hebben gemaakt voor welbekende artiesten. En Piet Sauer is er één van. Die heeft onder andere Why Tell Me Why voor Anita Meijer geschreven.
2: Dit is al genoeg om op die Wall of Fame te komen, toch?
1: Ja, en het leuke is ook dat dit nummer is ook internationaal door vele andere artiesten opgenomen. Waaronder zelfs door Sarah Larsson een aantal jaren geleden. En een groot succes in Zweden toen geweest.
0: Ja, ja, en dat gaat natuurlijk uiteindelijk, komt dat dan toch weer allemaal op de kont op het songwriter. Blijf je ook als het nummer natuurlijk door iemand anders vertolkt wordt.
1: Precies, dan is er misschien wel een Zweedse vertaling, wat in dit geval aan de orde was. Maar uiteindelijk blijft het een compositie van Piet en nog een aantal mensen. En Piet heeft ook alle hits van de groep Luf geschreven, die natuurlijk wereldwijd succesvol zijn geweest een jaar of 30 geleden. Dus deze man heeft meer dan zijn sporen verdiend.
0: Hey, en nog even door die andere eerste 10 heen. Peter van Asten.
1: Ja, nou Peter heeft bijvoorbeeld alle hits geschreven voor de Dolly Dots. Dus dat is natuurlijk ook wel een enorme verdienste.
0: Ja, even

0: lopend in de studio.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar hij heeft ook een klassieker geschreven, zoals bijvoorbeeld Ik hou van jou, wat voor het Songfestival destijds door Maribel werd gezongen, maar wat later ook nog een nummer 1 is geworden van hetzelfde liedje door Gordon. Hij schreef ook Samen zijn van Dirk Alberti, wat een klassieker is geworden door de jaren heen.
0: Nou.
1: Dus ook hij is een veelzijdige, zeer succesvolle componist.
0: Nou, laten we nog eentje doen dan. Peter Koelewijn.
1: Ja, nou Peter is helemaal bijzonder. Die heeft natuurlijk voor zichzelf talloze hits geschreven. Maar ook een van de eerste grootste hits zelfs voor Connie van der Bos. Ik ben gelukkig zonder jou, is door hem geschreven. Ik ben...

0: Ja, dit klinkt zo heerlijk. Ja, gewoon toch, ja, ouderwets, hè?
1: Ja, ja. En, maar hij heeft hits voor Bonnie en Sinclair, grote hits geschreven. Ook voor Willeke Alberti. Nico Haak een paar enorme grote hits geschreven. Zelfs in Frankrijk heeft hij een enorm groot succes gehad voor de Franse zanger Sheila met Patrick Moncherry. Dus ja, deze man die heeft denk ik wel 40 jaar lang hits aan de lopende band geschreven.
0: Nou, dus de eerste 10 mensen komen nu dus op die Wall of Fame. En er zullen er nog vele volgen. Er zijn plekken zat wat dat betreft. Maar nou is wel één ding ons een beetje opgevallen. En dat is dat op dit moment hangen er meer mensen op de muur die Peter heten dan vrouwen.
1: Er is maar één vrouw, inderdaad, Belinda Muldijk. Dat is de enige vrouw die dit jaar daar wordt gehonoreerd. Beroemd tekstschrijfster uiteraard voor bijna alle hits van Rob de Nijs. Ja, daar heb je gelijk in. We hebben een lange longlist. En ja, er wordt gestemd door het bestuur. Dus we gaan niet rekening houden bij voorbaat van het moet een man, een vrouw of
2: hoeveel
1: wat dan ook.
2: Hoeveel vrouwen zitten er in het bestuur, André?
1: 1.
0: Oké. Nou, ja. Oké.
1: Maar het zou niet goed zijn als een vrouw specifiek op een vrouw gaat stemmen.
0: Natuurlijk
1: niet. Op de kwaliteit van de persoon in kwestie. Maar wat mij betreft mogen er 10 vrouwen bij komen. Geen probleem.
0: Nou, goed zo. Dankjewel dat je ons eventjes wilde meenemen door deze eerste lichting van de Songwriters Wall of Fame. En dat er nog maar vele mogen volgen.
1: Oké, hartstikke bedankt.
0: Dankjewel, fijne dag.
1: Hoi.

0: Twice. Blink Twice van Shaboozy en Miles Smith.
1: Is het een vogel?
2: Nee.
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien.
1: Het is sowieso...
2: Clemens!
0: Ja, goedemorgen Clemens.
3: Ja, goedemorgen. Ja, jullie willen, je zit natuurlijk op het puntje van je stoel om te horen wat ik nou weer verzonnen heb.
0: Zeker, ja. Wij zijn er klaar voor.
3: Komt-ie aan.
4: I hope you are not enjoying yourself, peasant. If you are, I will find out. And something nasty will happen to you.
0: Wat een goeie.
3: Ik ben oud genoeg om dit te herkennen.
0: Oh, echt?
3: Ja. Ja. Daar was ik al bang voor.
5: Ik heb dit heel veel gekeken. Ik kan het heel erg om lachen. Dit is Allo Allo. Volgens mij.
3: Nou, je zit behoorlijk in de buurt. Maar ja, wat is
0: wat
3: dit
0: is er met
3: Allo
0: Allo?
3: Allo?
5: Ja, oh, dat is vraag 2. Nou, een reunie.
0: Het komt terug op zoiets.
5: Het komt, ja. Een remake. Een Comic-Con-achtige situatie.
3: Bijna.
0: Oh! Maar is het goed genoeg voor een broodje?
3: Jawel, zeker.
1: NPO Radio 2. Ster.
6: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n vries. Ontdek het op friesland.nl.
7: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van rul tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
9: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider.

0: Trainingsma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van Voordeel,
2: Aldi.
5: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
6: Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
7: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
7: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
9: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
10: Welkom, het is exact 7 uur. Dit is de ochtendshow van NPO Radio 2. Dario en Roelof zijn al op met zometeen muziek van Michael Jackson. En nu eerst het NOS Journaal. Met Clemens Peters. Goedemorgen, Clemens.
11: Goedemorgen. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn uitgelopen op een nek-en-nek race tussen het centrum-linkse blok en het rechtse blok van premier Kristersson. Met bijna alle stemmen geteld ligt links onder leiding van de Sociaaldemocraten net voor. Correspondent Rolien Creton.
12: Wat ook belangrijk is, denk ik, is dat de Sociaaldemocraten, die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
11: De definitieve uitslag komt mogelijk pas woensdag, als ook de stemmen uit het buitenland zijn geteld. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort, nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan was geschoten. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. De geschiedenis vermengde zich gisteren in Boekelo met een flinke portie jeugdsentiment. Met behulp van ruim 300 oude legervoertuigen werd de bezetting nagespeeld. En best wel levensecht, vertelt de organisator.
13: We hebben een stel Duitsers in de groep zitten. Die hebben stelling genomen in Boekelo. Die zijn met de trein. MBS heeft hun hierheen gebracht. Zij zijn aangekomen en die hebben de geallieerden dan verdreven. En nou ja, goed. En daarna heeft het koningin Wilhelmina heeft defilé geopend. En kon iedereen hier gaan parkeren.
11: Ja, en er liepen in de straten van het stadje Boekelo 3 heuse publiekstrekkers rond. Luister maar naar 1 van hen.
14: I hope you are not enjoying yourself, peasant. If you are, I will find out. And something nasty will happen to you.
11: Ja, en jullie hebben hem herkend. We hadden het er net al over. Dat was
15: Herr Fliek.
11: Herr Fliek uit de serie.
15: Hallo. Hallucinant dit.
11: Ja. Toch? Ja. Dat hij daar dus gewoon loopt. Ja. Hè? Samen met Helga. En
15: met dat manke pootje ook. In die sok,
11: ja.
15: Toch?
11: Ja. Het kabinet weer nog. Eerst nog kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal nog kans op een bui. Het wordt vandaag 20 tot 23 graden.
10: Dankjewel, Clemens. En dan de verkeersinformatie. Tim, goedemorgen.
16: Hey, goedemorgen, heren. Ja, technische problemen in de Heinoordtunnel. Vers van de pers, die is in beide richtingen dicht. Op de A29 heb ik het dan over. Dat is de snelweg tussen Bergen op Zoom en Rotterdam. Onbekend hoe lang het daar gaat duren, maar ze kunnen daar de tunnel niet besturen van op afstand. Dus de matrixborden kunnen daar niet aan en uit. Daarom is de weg in beide richtingen dicht. Dan de A10, de westkant van de ring van Amsterdam. Tussen Sloterdijk en Slotervaart. Een 20 minuutjes aan vertraging. Komt er een ongeluk, bergingswerk nu. Er is maar één rijstrook open. En tenslotte in Zeeland een kapotte vrachtwagen bij Capelle Zuid. Op de A58 richting Vlissingen. Vanaf Kruiningen 10 minuten vertraging.
10: Dankjewel. Het einde is nabij. De wereld gaat ten onder. En dit keer is het niet een grote meteoriet of een enorme overstroming. Maar we hebben het zelf gedaan. Hoe het zit, hoor je zo.
17: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.

0: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
1: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
2: Jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
6: Yes, hij doet het.
7: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
11: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
12: Daniel en Roelof zijn al op.

0: Het is maandag 14 september 2026. Miljoenen Nederlanders gebruiken het inmiddels iedere dag. AI zoals ChatGPT, Cloud en Gemini. We gebruiken het voor werk, voor school, voor vakanties plannen of social media teksten schrijven, hè, zoals Rob Jetten. Maar er is paniek in AI-land, want de topmannen van grote AI-bedrijven waarschuwen dat het allemaal te snel gaat. Ja, volgens hun zouden AI-modellen, als het zo doorgaat, binnen 6 tot 12 maanden het hele internet kunnen overnemen.
1: Wow.
0: Er zijn inmiddels een aantal incidenten geweest, hè, met AI's die dan, nou ja, een bepaalde opdracht kregen, maar vervolgens zijn losgebroken uit hun, ja, hoe noem je dat, hun sandbox. En vervolgens contact met elkaar zijn gaan leggen. En die hadden hele gesprekjes met, hey, ben jij een AI? Dat ben ik ook. Oh, wat grappig. Nou ja, en nu is het idee dat er een aantal mensen zeggen, we moeten gewoon helemaal stoppen met de ontwikkeling. Maar ja, er wordt natuurlijk ook bakken met geld verdiend. Dus dat zit er voorlopig nog niet in.
1: Ja, en krijg China maar eens mee, hè? In dat stoppen. Want dat is natuurlijk een wedloop.
0: Ja, want China, ik hoorde Trump laatst zeggen dat China ongeveer een jaar achterloopt op Amerika. Dus ja, die willen natuurlijk alles behalve een jaartje stilstaan.
1: Hey, ik las een opmerkelijk verhaal bij Omroep Brabant. Oh. Ja, het gaat over de Efteling. Dat is namelijk een hotspot als het gaat om het stiekem uitstrooien van as van overledenen.
0: Dit las ik ook, ja.
1: Ja, oud-medewerkers, die vertelden dat. De Efteling heeft nu zelf ook gereageerd. Die zeggen, nou, het gebeurt heel incidenteel. Maar ja, ze zien natuurlijk ook niet alles. Favoriete plekken zijn de Droomvlucht, de Gondoletta, dat zijn van die bootjes die op een meer varen. Ik las daarbij, dat is omdat daar geen camera's op staan, dus kun je het een beetje stiekem doen. En de Pagode, dat is die grote draaiende toren. En ja, natuurlijk is ook het Sprookjesbos populair, lekker bij Repelsteeltje. De Efteling benadrukt dat het absoluut niet is toegestaan en dat as wordt opgeruimd als het wordt ontdekt. Dus uiteindelijk beland je in de stofzuiger van een uitzendkracht.
0: Ja, helemaal in zo'n binnenattractie, in de Droomvlucht. Uiteindelijk als je daar die as naar beneden sodomiet, dat komt toch gewoon ergens op een wandelpad. Ja, en uiteindelijk gaat gewoon gaan de lampen aan en dan ziet iemand een bergje liggen. Nou goed, en dan, ja, ik zag wat grappigs voorbij komen op de socials. Frans Bauer, natuurlijk zijn de Bauers altijd al een van onze favoriete gezinnen van Nederland. Maar hij heeft zijn zoon Christian. En die is hartstikke, populaire influencer tegenwoordig. Die doet dat best goed. En die heeft hem in de zeik genomen. Die heeft zijn pa in de zeik genomen door te doen geloven dat hij premium lucht in de banden van de auto had laten pompen voor 200 euro. Frans kon zijn oren niet geloven.
2: Ben jij gestoord? Als iemand nou zegt tegen jou premium lucht voor 200 euro, dan gaat er toch alle alarmbellen gaan er in je hoofd af?
3: Nee.
2: Dan gaat de klingelingeling, dan gaat alles van af.
3: Nee.
2: Gevaren lichten gaan aan alles.
3: Nee, ik dacht gewoon dat kan.
2: Ik had jou wel wat slimmer ingeschaald.
3: Ja, ik mezelf ook. Voel ik dat?
2: Ik vind het niet dom, dit is oliedom. Dit is oliedom.
0: Klingelingeling. Voor iemand die helemaal thuis is in de wereld van bananasplit, heeft hij het niet heel snel door dat hij de zeik genomen wordt, Frans Bauer. Ja, goede grappen. Ze zijn tegenwoordig they're hard to come by, zoals ze zeggen. Heb jij nog een goede grap uitgehaald op het werk of met je familie die je even met ons wilt delen? Doe dat vooral via NPO Luister. Heb jij een mooie, Roelof?
1: Heb ik een mooi. Nou, vroeger natuurlijk, toen ik net begon met de vakantiebaantjes, de bougievonkjes halen, de plintladder, de waterpas bijvullen. Maar ik ben niet zo ver gegaan als jij. Wat jij hebt gedaan is
0: ja, ik heb
1: gemeen.
0: God, het was ook een beetje, het kwam zo uit. De Walibi organiseert ieder jaar die Fright Night. En als je dan wel eens in dat park bent geweest, dan lopen ze daar dus met kettingzagen door het park. Dat is doodeng. Maar die kettingzagen die zijn geprepareerd. Dus de ketting is er vanaf gehaald.
1: Ja,
0: dus
1: ja.
0: Het is eigenlijk gewoon een motortje zonder dat het iets doet. Dus er draait helemaal niks meer rond. Het is totaal ongevaarlijk. Je kan die kettingzaag tegen je arm houden, er gebeurt niks. Maar ze hadden een keer zo'n kettingzaag bij ons bij de radio achtergelaten. Van, jongens, dan hebben jullie er ook eentje. En dan kunnen jullie ook een beetje dat goed neerzetten. En een beetje promotie maken voor die Halloweenavonden. En toen ben ik dus door een volledig kantoorpand met zo'n draaiende kettingzaag schreeuwend heen gerend. En mensen doken echt onder de bureaus.
1: Ja, gek, hè?
0: Ja. En daarna werd ik toch wel even bij HR op het matje geroepen of ik dat alsjeblieft nooit meer wilde doen. En of we de kettingzaag toch ook wilden inleveren. Dus die is toen wel afgepakt. Maar ja, god, er waren ook wel een paar collega's die zeiden, ik schrok me de pleurs, maar kon er ook wel weer om lachen.
1: Ja.
0: En dat soort goede, dan wel een beetje smakeloze grappen.
1: Ga even verder dan, van die kantoorhumor heb je ook, hè? Van de niet-machine in zo'n gelatinepudding en zo.
0: Ja, en natuurlijk ook zo'n klassieker, hè? Maar het is echt de emmer water bovenop de deur, weet je wel, die dan naar beneden sodemietert. Auto's inpakken was bij ons vroeger ook nog wel populair. Dat auto's met vershoutfolie dan helemaal werden ingewikkeld en zo. Dat je dat eraf moest pulken.
1: Jij noemde net bananensplit. Even, weet je wat ik de beste bananensplit grap vind? Hans Kazan heeft een hele dure, mooie auto.
0: Die Mercedes.
1: Die Mercedes?
0: Ja.
1: Weet je waar ik heen ga?
0: Dat het stuur in één keer aan de andere kant zit.
1: Hadden ze hem verwisseld voor een Britse versie. Nou, hij wist niet hoe die het had.
0: Dat
1: fantastisch.
0: Is echt een waanzinnige grap. Maar heb jij ook dit soort goede grappen? Nou, laat maar weten. Stuur ze door via NPO Luister. The Peppers and Other Side hoor je nu.

0: Stella Lefty. Boston. In de ochtendshow van NPO Radio 2. Ja, er is een beetje wat ophef over deze Stella Lefty. Hè, want haar vader is puissant rijk, zoals je dat noemt. Miljardair is hij. Ja, en dan gaan er toch wat makkelijker deuren voor je open in de muziekindustrie.
1: Zou het, ja?
0: Ja, en daar hebben mensen dan... niet iedereen is daar groot fan van. Wij vroegen ons af, heb jij wel eens een goede grap uitgehaald met collega's of met familieleden, vrienden die echt is bijgebleven? Deel hem met ons via NPO Luister. Hubert die zegt, ik heb ooit een Belgische collega op pad gestuurd om een adapter te regelen om Nederlandse stroom om te zetten voor een Belgische laptop. Ze trapte er vol in en ging op pad.
1: Frans, ik zit samen met een collega en haar kinderen in een Chinees restaurant. Haar zoon zit naast haar en laat een flinke scheet. De zoon staat op en wijst heel opvallend naar zijn moeder. Die is daar niet echt blij mee. En wij liggen in de duik. Classic.
0: Ja, dit is wel echt een mooie. Robert, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Daniel en Rolof.
0: Goedemorgen. Vertel, wat is jouw goede grap?
2: Ja, ik weet niet of het een goede grap is. Ooit is met een trouwerij hebben wat vrienden en ik op een slaapkamer goed afgedicht. Hebben wij 3 witte muizen losgelaten en met de stift 1, 2 en 4 erop gezet. Mogen jullie raden hoe lang dat ze aan het zoeken zijn geweest?
0: Oh, dat is heel gemeen. Dat is heel gemeen. En ook mee, het is lang geleden, denk ik, hè?
2: Ja, een jaar of 30. Ja, inderdaad.
0: Precies.
2: Ja.
0: Nee, toen werd er nog niet. Het was dierenwelzijn, stond nog iets later op de prioriteitenlijst. Nee.
2: Maar het komt nog regelmatig naar boven toe.
0: Ja, dus. Ja. Nee, dit is wel zo'n die je oneindig blijft herhalen. Dankjewel, Robert.
2: Is goed, fijne uitzending.
0: Maak er een mooie dag van. Er komen nog veel meer berichten binnen, bijvoorbeeld van Gea. Er was ooit een actie dat je een auto kon winnen. Maar dan moest je een poster op je raam hangen. Mijn ouders die deden dat niet. Dus ik belde ze op en deed alsof ik van het notariskantoor was. En vertelde dat ze gewonnen hadden. Maar ik vroeg nog wel of ze de poster hadden opgehangen. Nee, zei mijn moeder. Ze zei, sorry, maar dan hebben jullie niet gewonnen. Mijn vader was boos en mopperde op mijn moeder dat hij anders een auto had gewonnen. Toen keek hij mij aan en zag hij dat ik de boosdoener was.
3: Geweldig.
0: Ja, en ik moest ook wel erg lachen om het verhaal van Mario. Die werkt bij een keukenverkoper en die keukenverkoper. En die vertelde dat ze dus bij nieuwe medewerkers dus iedere keer vragen, waar is de kast waar de vaatwasser in moet? En dat iemand dan helemaal gaat kijken, kast waar de vaatwasser in moet. Zoals Mario zelf zegt, daar hoeft helemaal geen kast omheen, want die schuif je er gewoon tussen in je nieuwe keuken. Dank voor al deze practical jokes. Had jij nog een goeie, Roelof?
1: Heb ik nog een goeie? Van mezelf bedoel je?
0: Ja.
1: Eigenlijk de mooiste die ik ooit heb uitgehad was tijdens mijn studie. Toen hadden we een avond, kwamen er gewoon allemaal mensen bij mij op bezoek. Mannen en vrouwen, vijf of zes. Eentje was wat later. En ik had beneden een woonkamer, boven een slaapkamer. En toen kwam hij bij en zei ik, jongens, dames, leg even wat ondergoed neer, een BH'tje. Dan gaan wij allemaal naar boven. Toen kwam hij binnen. En wij kwamen 1 voor 1 naar buiten, naar beneden. Alsof er niks aan de hand was. Alsof er een orgie had plaatsgevonden. We gingen gewoon tv kijken. En hij zat met een kop als een boei. En na een minuut of 10 zei hij, ja, sorry, maar ik vind het echt niet normaal. Wat is hier nou net gebeurd? Hij wilde de volgende keer wel eerder gebeld worden.

0: Show. De dag begint mistig en op een enkele bui na wordt het een prima nazomerdag. Zo'n 22 graden op de thermometer. En Tim Schaap houdt het wegennet in de gaten. Goedemorgen, Tim.
1: Hey, goedemorgen. Jazeker, dat is vandaag op zich best wel een beetje een klus. Het is wat drukker dan gebruikelijk deze ochtendspits. 250 kilometer alweer. Ik begin met goed nieuws over de A10. Dat ongeluk aan de westkant van de Ring van Amsterdam. De weg is daar gelukkig weer vrij. Er komen wel een paar andere dingen bij, namelijk de A16 Breda-Rotterdam. Bij Dordrecht een pechgeval. 1 rijstrook is dicht. Vanaf Breda een file van 35 minuten. Hierdoor ook file op de A17, komende vanuit Roosendaal. Vanaf 7 Bergen een half uur vertraging. En tenslotte nog naar Zeeland voor de A58 richting Vlissingen. File voor Capelle, 6 kilometer en een kwartier komt door een kapotte vrachtwagen. Je hebt 1 rijstrook minder.
0: Dankjewel. En Clemens Peters heeft het laatste nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De verkiezingen in Zweden hebben nog geen winnaar opgeleverd. De centrumlinkse oppositie staat weliswaar voor, met bijna alle stemmen geteld. Maar die voorsprong is zeer klein. En mogelijk wordt pas woensdag duidelijk wie er gewonnen heeft, want dan zijn ook alle buitenlandse stemmen geteld. In Turkije zijn gisteren invallen gedaan bij meerdere LHBTI-organisaties. Zeker 26 mensen zijn opgepakt. Volgens correspondent Kulsa Ercetin stelt de Turkse minister van Justitie dat die organisaties prostitutie faciliteren. Maar daar is veel kritiek op.
3: Denk aan kritiek vanuit advocaten, vanuit activisten. Een Turkse mensenrechtenorganisatie heeft al gezegd dat er sprake is van discriminatie door de staat en dat dit angstpolitiek is.
2: Onder president Erdogan staan LHBTI'ers steeds verder onder druk in Turkije. PSV is de nieuwe koploper in de Eredivisie. Gisteravond werd het 4-1 tegen Sparta. De grote man was Sven Meijnans. Hij maakte een hattrick. Aan het begin van het seizoen mocht hij nog niet eens in de basis staan.
4: Een paar weken geleden was het nog anders. Toen zat ik 90 minuten op de bank tegen Groningen thuis. En weet je, ik heb echt bewust tegen mezelf gezegd dat het stapje voor stapje gaat op dit moment. En daar ben ik elke week en elke dag keihard voor aan het werken. En in het veld, maar ook buiten het voetbal om. Dus ik ben blij dat het vandaag eruit komt.
2: PSV staat nu eerste door een beter doelsaldo dan nummer 2 AZ.
0: En iedere dag kiezen we een plaat bij een nieuwsbericht. En vandaag is dat
5: een plaat voor...
2: Ja, grote lijnbussen van bijvoorbeeld Arriva, Transdev en EBS zijn in kleine Gelderse dorpjes vaak niet rendabel. Maar 33 buurtbusverenigingen houden het openbaar vervoer toch op gang. En dat doen ze met maar liefst 1475 vrijwillige chauffeurs. Maar er is toch een tekort aan deze chauffeurs en daardoor vallen soms ritten uit. Dus zijn de buurtbusverenigingen dringend op zoek naar mensen die, al is het maar een paar uurtjes per week, de bus willen rijden.
0: Dus we zoeken eigenlijk voor deze vrijwilligers een beetje een liedje, denk ik.
2: Ja, we zoeken voor de vrijwilligers een liedje.
0: Ja, voor de buschauffeur of zo. Ja, ik zat te denken aan Jefferson Airplane, volunteer.
6: Ik zou tegen al die mensen willen zeggen, hop aan de bus, Gus. 50 ways to leave your lover.
2: Ja, en ik dacht meteen, busstop van de Hollies.
0: Nou, wie mag er kiezen vandaag, Rolof?
6: Als je tijd hebt, Clemens.
0: Blijf even zitten. Okay.
7: Daniel en Rolof.
0: Ja, en als jij iets kan bedenken met vrijwilligers, met bus, dan kan je het vooral doorsturen via NPO Luister.

0: Tiësto en The Business.
1: Een plaat voor...
0: Ja, busvrijwilligers kunnen we eigenlijk wel zeggen. Hè? Want de grote lijnbussen die verzaken. Ja. En dus zijn er busjes met vrijwilligers die rondrijden voor de buurtbus. En daar kun je een plaat bij bedenken. Dat kun je via NPO Luister doen. Bijvoorbeeld Gert, die sluit zich aan bij Clemens. Was het volgens mij busstop van de Hollies.
2: Abel zegt, busje komt zo. En daarin is hij, nou laten we zeggen, niet de enige.
0: Zo, nou die wordt echt heel veel geappt. Onder andere ook door Len en JGB. En ik zie ook nog Bastiaan. Bastiaan komt trouwens ook nog met een andere suggestie. Die zegt, de Benga Boys. Want ja, de Benga Bus is coming. Oh, hè. We like the party. Is natuurlijk ook een goeie.
2: De driver's seat, sniffen de teer, zegt Itchen.
0: Ja, ik zie de Bus to Nowheres van Alex binnenkomen.
2: Ja, het woord is aan niemand minder dan Clemens Peters.
0: Ja, Clemens, wat spreekt jou aan?
3: Nou, ik heb er lang over nagedacht. Maar ik ga met de grote meute mee. Het busje komt zo van Hulleboer.
0: Bij deze, dankjewel Clemens.

0: A good hard tijd geleden liep hij gewoon ergens in Engeland rond. En er was een of andere social media influencer. En die vond hem er grappig uitzien. Van, hé, wat is dat voor een apart figuur? En die richtte de camera erop. Zei, don't you know who I am? I'm Fergal Shawkey. Een legendarische gozer. Zometeen spelen we een platenkwartet. Wat is het thema van vandaag, Roelof?
1: In de keuken.

alles op. En ik zie het nu. Ik maak te veel kapot. Ik ben al zo lang op de vlucht voor wat me moeite kost. Ik

0: In de hoop dat alles achter me verdwijnt.
1: Higo, een antwoord nieuwe muziek.
2: Mag ik van jou?
1: Het platenkwartet. Noël, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
1: Je hebt een enorme vinylcollectie.
3: Wat is enorm.
1: Ik hoorde van de regisseur des Vaderlands dat je meer dan 800 platen hebt.
3: Meer dan 800, dus ik inderdaad wel ergens aan, ja.
1: Dat is toch enorm?
3: Ja, als je het zo gaat bekijken wel, ja. Nee, maar ik heb al gezegd, ik moet ze nog uitzoeken, want het is een hele hoop.
1: Oké, maar ik bedoel, als jij een verhuisbedrijf belt en je zegt, ah joh, het zijn er maar 800, dan denk ik toch dat ze in een vrij gepeperde rekening presenteren, hoor.
3: Ik weet niet,
1: ik zal het
3: proberen.
1: Veel mensen hebben een pronkstuk, dat zal jij misschien ook hebben, maar ik ben ook wel benieuwd, van welke categorie platen heb je er het meest? Is er een bepaalde artiest of band waar je er heel veel van hebt, of een bepaald genre?
3: Weet je wat het ding is? Je hebt ik heb veel van die dozen gekregen van oudere mensen, en daar zit vaak echt rotzooi bij. Het zijn heel veel van die hipse verzamelingen.
4: James Last op klompen en zo.
3: Ja, dat soort dingen. Alle 13 goed en slagers uit Oostenrijk, dat soort dingen.
1: Ja, maar die slagers, dat is... Nou ja, goed. Noël, we gaan een spelletje met je spelen en het werkt als volgt.
4: Ja, je hoort zo meteen 4 muziekfragmenten in 1 thema. Dat thema, onthoud het goed, is vandaag in de keuken. Je mag trouwens het woord invullen dat wij weg hebben gekoeid. Ja, en doe je dat goed, dan krijg je voor elk goed antwoord een vinylplaat. En maak je het hele kwartet vol, dan ben je ook nog de platenspeler.
3: Alright.
1: Ben je er klaar voor?
3: Jazeker.
1: Dit is je eerste.

0: knife.
1: Sharpen your knife, zeg jij. Ja, het mes is inderdaad goed in de hit van Hozier, Take Me to Church. En dan jouw derde opgave. Luister goed, want die klinkt zo.

0: Kut.
1: Wat zei je, sorry?
0: Kut.
2: Gaan we dat...
3: Kijken naar de regisseur des Vaderlands.
2: Kijken naar de regisseur des Vaderlands.
1: Ja, het is wel dingen in de keuken. Dus ik zou kopje, cup...
2: Jawel. Rekenen we wel goed?
1: Ja, rekenen we goed.
2: Ja, het was, officieel was het formeel de koffiecup. Maar inderdaad, koffiecup, cup. We rekenen hem hartstikke goed. En dat betekent dat je 3 vinylplaten al gescoord hebt. Kan er nog wel bij, hè?
0: Nice.
2: Ja, maar platenspelertje, daar ben je nu nog maar één antwoord van verwijderd. En dat is het antwoord op deze opgave.

0: Alphen.
1: Hartstikke goed! Ja, en daarmee heb jij officieel compleet met deze van Oasis aan het einde. En krijg jij niet alleen die 4 vinylplaten, maar we gaan je ook nog eens een platenspeler opsturen. En je mag bepalen welke van deze platen we helemaal gaan draaien.
0: Nou, ja, dat kan er voor mij maar eentje zijn. En dat is Oasis.
1: Nou, dan gaan we die voor je draaien en maak er een mooie dag van vandaag. Doei, Noël! De verbinding valt echt weg op het moment supreme, hè? Maar goed, de platenspeler is binnen, dus...
2: Hij heeft hem.
1: Ja, dat is toch hartstikke lekker.
2: Niet meer doen, nee.
1: She's Electric van Oasis, hoor je nu in de

0: knap deed Noël, hoor. Want,
1: heel?
0: Ja, alles uit de keuken had hij verzameld in zijn kwartet.
2: Is het een vogel?
3: Nee!
2: Is het een vliegtuig?
3: Misschien.
2: Het is sowieso
3: Clemens!
1: Ja, en ik heb met het vorige uur in mijn achterhoofd toen... Ik geloof het al heel snel wist.
0: Ja, was het te makkelijk. Ja,
1: ja, ik heb nu echt wel een tandje bijgezet, dus daar komt hij aan.
4: Het is dus soms het verschil tussen kietspelen en verlies maken... of een klein beetje winst en geen winst maken.
0: Ja, deze man is niet weg te slaan bij de illegale pokertafel... ergens achter iemands huis.
5: Waar de marges heel klein zijn.
0: Ja.
5: Nou, waar ze nog meer kleine marges hebben in de supermarkt... weet ik, klagen ze altijd over, hè? Ze zeggen, als er één potje augurken valt... moeten we er weer 100 verkopen om het goed te maken. Zoiets.
1: Ja. Nou, dit is leuk verzonnen. Want wat Daniel zei, dat dachten wij ook al... dat jullie zeker zouden zeggen.
0: Ja.
1: Het woord casino viel al en zo.
5: Ja. En maar augurken
1: nee,
5: ook?
1: Nee, allebei niet goed. Augurken, allebei fout.
2: Dit is NPO Radio 2.
0: We hebben een roos bier en vara yoghurtje voor jou.
1: Ah, heerlijk.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
8: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
7: En voor Harold met een sta-opstoel.
9: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer...

0: jou in de buurt. Kijk op werkenindeapotheek.nl. Apothekersassistent, en benut mijn talent elke dag. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost, autotaalglas.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
13: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
14: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
15: Van het bos tot in de tuin.
14: Zagen.
15: Snoeien.
14: Blazen.
15: Maaien.
14: Meer maaien.
15: En nog meer maaien.
14: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
15: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
14: Stiel. Sterk werk.
16: Bijzonder goedemorgen, het is 1 minuut over 8. Daniel Roelof zijn al op, zo meteen Faster the People, Pumped Up Kicks... en natuurlijk straks ook weer het sportweekend met Erik Dijkstra. Eerst het NOS Journaal met Clemens. Goedemorgen, Clemens.
17: Goedemorgen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen daarvan stijgen, maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders... voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. En met dat extra geld willen de netbeheerders de problemen... met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat... Franeker bijvoorbeeld moet een school al lessen verplaatsen... omdat er in een van de gebouwen schimmel is gevonden. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
18: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen... een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle arbo-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
17: Volgens de PO-raad is er 1,3 miljard euro nodig... om alle schoolgebouwen op te knappen. Rond de eilandengroep Vanuatu, ten noordoosten van Australië... worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor de veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol en de boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. Amsterdamse horecaondernemers zijn helemaal klaar met mensen die wel reserveren, maar niet komen opdagen om te eten. En dat meldt AT5, dat langsging bij een restaurant dat daar vaak mee te maken krijgt.
19: Ja, je begint hier om 12 uur, je bent alles aan het snijden en het doen, je staat er klaar voor. Dan zie je een hele mooie volle zaak, min één tafeltje die daar gewoon opgedekt leeg is. Ja, dat is niet leuk. Het is dus soms het verschil tussen kietspelen en verlies maken of een klein beetje winst en geen winst maken.
16: Ik heb gezien dat sommige restaurants tegenwoordig je gewoon alvast €20 laten betalen.
17: Oh ja,
16: dan heb je,
17: ja, dat valt nog mee, want ik heb ook wel eens 100 meegemaakt. Ja.
16: Maar ja, dat is wel...
20: Ja, ik zit natuurlijk in de... Toen ik het zei, dacht ik al, ja, ik was...
21: De Librei heeft weer eens gebeld.
16: Huh?
21: De Libreien.
17: Ja. Nou, voor €100 krijg je daar misschien
16: een kop
17: koffie.
16: Het weer.
17: Eerst kans op mist, later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden en er staat weinig wind.
16: Ja, en dan Tim Schaap, die maak je met een berenklauw al blij, hè?
22: Ja, zeker. Ja, van, ik had laatst dus voor het eerst een eierbal. Pol, ja, dat is mooi.
16: Ik zag dat op je story.
22: Dat is lekker.
16: Ja, vond je dat fantastisch, ja?
22: Ja, was goed. Ik wil dat gewoon in heel Nederland hebben, alsjeblieft.
16: Ja, je bent niet de enige.
22: Oh. Hey jongens, de files. Het zijn er ook aardig wat, helaas. Onder andere nog file rondom de A16 naar Rotterdam toe. File voor de Moerdijkbrug. Ongeveer 10 minuten. Eerder stond daar een kapotte auto. Nu is de weg er weer vrij. Hierdoor ook nog file op de A17. Komende vanuit Roosendaal. Tussen Zevenbergen en Knoopend Klaverpolder. Dik een kwartier. Dan de A29. Daar was ook wat aan de hand vanmorgen. De Heinenoordtunnel was in beide richtingen dicht door technische problemen. Is nu weer te gebruiken. Het is er wel drukker. Richting Rotterdam nog een half uur vertraging. En op de A58 in Zeeland nog steeds een kapotte vrachtwagen bij Capelle. Op de A58 dus. 9 kilometer vanaf Rilland, 20 minuten, omdat er één rijstrook dicht is.
16: Dankjewel.
22: Jojo.
16: Wat was wat jou betreft het sporthoogtepunt van afgelopen weekend?
21: US Open denk ik toch wel, hè?
16: Ja, nou, ik heb zo'n vermoeden dat dat ook wel aan bod komt als we Erik zo meteen spreken.
23: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
24: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
23: Dus waar moet je zijn voor de magic?
24: Jojo.
25: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
26: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
25: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
27: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
28: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
29: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
30: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
28: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
31: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
32: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
33: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
34: Oké.
33: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
0: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
0: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
2: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
3: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
4: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
16: Daniel en Roelof zijn al op.
6: CNN Para. Het is maar één.
7: Goedemorgen, Daniel en Roelof.

hartstikke vrolijk liedje, maar niet zo'n hele vrolijke boodschap van Foster the People. Ja, die is geïnspireerd op de Columbine shooting, hè, die toen er op zo'n school geschoten werd. Ja. Pumped Up Kicks hoorde je in de ochtendshow.

0: 14 september 2026. En morgen is het dan eindelijk zover. Prinsjesdag, de dag om je mooiste hoedje uit de kast te pakken. En eens even goed te luisteren naar de troonrede. En er is al veel uitgelekt, hè. Alcohol wordt iets duurder. Bloemen trouwens ook. En, ja, sorry Roelof, maar ook ballonvaarten worden een stuk duurder.
1: Balen, ja.
0: En volgens ingewijden, zoals dat dan genoemd wordt, komt er ook 17,6 miljoen euro extra voor de aanpak van natuurbranden. Het grootste deel gaat naar maatregelen in de natuur, zodat planten en bomen beter water vasthouden en er genoeg bluswater beschikbaar is. En daarnaast komt er geld voor een KNMI-app die omwonenden en bezoekers moet waarschuwen als het risico op een natuurbrand zeer hoog is.
2: En Hilversum, en daarmee eigenlijk heel Nederland, krijgt vandaag een eigen plek om schrijvers van liedjes te eren. De Dutch Songwriters Hall of Fame heet die, bedoeld als tegenhanger van de Amerikaanse lijst van legendarische componisten en tekstdichters. Nou, om te beginnen verschijnen er 10 namen op die wall. Herman van Veen, John Eubank, Boudewijn de Groot, Piet Sauer, Peter Koelewijn, Peter van Asten, Ramses Shaffy. Je moet minimaal 20 jaar succesvol zijn en dan maak je kans op een plekje op die muur. We belden er vanochtend over met André de Raaf, bestuurslid van de stichting Dutch Songwriters Hall of Fame. En er viel ons wat op, namelijk, er staan meer mensen met de naam Peter op de muur, namelijk 2, nog vrouwen.
3: Er is maar 1 vrouw, inderdaad, Belinda Muldijk. Dat is de enige vrouw die dit jaar daar wordt gehonoreerd. Beroemd tekstschrijfster uiteraard voor bijna alle hits van Rob de Nijs. Wat mij betreft mogen er 10 vrouwen bij komen, geen probleem.
0: Ja, dus hij heeft dus ingegeven, dus dan is het goed. En als je vanaf vandaag gepakt wordt voor winkeldiefstal, dan is de boete hoger geworden. Dat was 181 euro, maar vanaf vandaag betaal je 242 euro boete voor winkeldiefstal. Ja, formeel is het trouwens geen boete, maar een schadevergoeding voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan het afhandelen van de diefstal. En bij RTL Nieuws vroegen ze zich af, ja, maar ja, wat nou als je per ongeluk iets vergeet bij de zelfscankassa? Moet je dat bedrag dan ook betalen? Nou, volgens een advocaat is 1 vergeten product niet meteen automatisch diefstal. Er wordt gekeken of je het expres deed en naar de omstandigheden. 1 komkommer vergeten terwijl je de rest wel hebt afgerekend. Dat is iets anders dan een volle kar meenemen en bijna niks scannen. Ruim 1/4 van de mensen die de zelfscankassa gebruikt vergeet wel eens per ongeluk iets te scannen. Ook deze supermarktbezoeker.
4: Het is gebeurd met een blikje dat ik 1 blikje heb gescand in plaats van het hele pakje, zeg maar.
5: En toen nog teruggegaan en het was nog af te rekenen? Of?
4: Nee, dat niet. Toen dacht ik, nou, dat is een mooi cadeautje. Ik kreeg genoeg uit.
0: Oh. Nou, dit hebben meer mensen, hè? Maar het gebeurt je gewoon wel eens. Ja, kijk, dat is natuurlijk uiteindelijk ook het bijeffect van het wegbezuinigen van alle cashières en zo. Want ze kunnen natuurlijk wel zeggen van, joh, we doen dit om de klant, weet je, zoals ze dan tegenwoordig zo mooi doen. We doen dit om in te spelen op de veranderende kassabehoeften van de klant.
2: Uiteindelijk is het een bezuinigingsmaatregel. En een vriend van mij die neemt dus op een hele kleine schaal wraak, die neemt altijd de lange kassabon.
0: Dat zal ze leren.
2: Ja, ja.
0: Zometeen hebben we Erik met het sportweekend en dit is Billy Joel.

0: Nu was een beetje de vraag van ja, als er nou weer een penalty komt, mag Weghorst hem dan weer nemen? Nou, er kwam een penalty en Weghorst nam hem en hij scoorde. Maar toen vertelde Weghorst even hoe dat 's ochtends bij hem thuis ging. Dat ze daar, nou ja, dat ze daar, hij, weet je, heb je wel eens op zaterdagochtend dat je een beetje thuis zit rommelen met je vrouw, met je kinderen, dat je nog een beetje in bed zit. En nou ja, toen was het toch nog wel even een kleine boodschap naar boven gegaan.
1: We hebben gisteravond met z'n allen in bed hebben gebeden. En toen zei de derde, die zei dat papa kracht mag hebben om de goal niet weer te missen, zei ze. Dus nou, gelukkig mocht hij erin. Blij mee.
2: Ja, er wordt geluisterd naar boven, hè?
3: Tim Hofman weer boven.
0: Hij mocht erin! Hij mocht erin! Hij dat mocht is dus erin. Boven bepaald.
3: Ja.
0: Ja, en ik bedoel, jongens, laat me wel wezen. Kijk, ik ben FC Twente-fan, maar wij spelen dit seizoen niet met 11 spelers, maar wij zijn 12. We hebben hulp van boven dit seizoen. Dan kan het wel eens een heel mooi jaar worden, dit.
3: Goed, en dan?
0: Ja, natuurlijk. Heerlijk lekker. Heerlijk lekker.
3: Ja.
0: Dan de Grand Prix Formule 1. Er was een nieuwe race. Dat heb je wel eens vaker in de laatste jaren. Dan is er in één keer wordt een grote zak geld op tafel gelegd ergens. Ja. En dan komt er in één keer een nieuwe race. Nu was er een nieuwe race in Madrid. Dat was een halfstratencircuit. Daar zijn coureurs nooit zo gek op. Die hebben altijd een beetje een hekel aan dat soort circuits. Die hebben liever een modern, straks circuit. En ja, dit was. Het is ook meteen voor 10 jaar vastgelegd. En met name Max, die was daar eigenlijk heel negatief over. En die zei toen wel, dat vond ik eigenlijk wel interessant. Hij zei van ja, ik snap eigenlijk niet dat als ze een nieuw circuit gaan aanleggen, dat ze dat nooit met coureurs overleggen. Want dat zijn uiteindelijk de gasten die namelijk die baan moeten racen, weet je wel. Dus die hebben daar best wel verstand van. En toen vertelde Max iets, daar ben ik razend nieuwsgierig naar. Die heeft dus zijn hele jeugd, terwijl, ja, weet ik veel, jij en ik vieze blaadjes hadden te tekenen. Toen zat Max Verstappen, die zat autocircuits te tekenen. Vertelde hij opeens van het weekend.
4: Heb je wel eens je eigen baan getekend?
5: Heel vaak. Heel veel verschillende circuits. Ik heb van kleinste baan altijd schriften met allemaal banen getekend. Allemaal nieuwe ideeën, altijd.
4: Heb je die nog?
5: Mijn moeder heeft die volgens mij nog, ja.
4: Nou, dan moet je die eens een keer meenemen. Dan gaan we
5: die lijkt lekker bij mijn moeder liggen.
4: Nou, lekker dan.
5: Gaat niemand wat aan.
2: Ja, het zou wel heel mooi zijn als er een Max Verstappen circuit op een gegeven moment zou komen. Van zijn eigen hand, ja, tuurlijk.
0: Ja, maar is toch prikkelend, hè? Er liggen dus bij de moeder van Max Verstappen stapels schriften waarin hij als klein jongetje en als tiener circuits heeft getekend.
3: Ga daar langs, Erik. Dat vind ik echt iets voor jou.
0: Ja. Ja, nou, als ik zo meteen in de auto stap richting Hilversum, dan kan wel zijn dat ik doorrij naar, wat is het?
2: Ja, ergens tegen de Belgische grens aan, hè?
0: Limburg of zo. Toch.
2: Oh, wacht even. We hebben een klein beetje haperende verbinding, Erik.
0: Ja, oké. Heb je ook lekker een worstenbrood?
2: Erik, kan jij even opnieuw verbinden met ons?
0: Dat zou nog?
2: Ja, hallo?
0: Hallo?
2: Ja, volgens mij is het weer goed. Ja? Vertel, wat had je nog meer gezien dit weekend?
0: Is open. De finale was Zverev. Die won. En de tweede keer dat hij dit jaar een Grand Slam wint, geweldig mooi. Maar kijk, een moment dat iemand beseft dat hij een Grand Slam heeft gewonnen. Hè, vaak krijg je dan van die taferelen dat iemand door zijn knieën zakt. En die, geweldig. Maar Zverev, die had gisteren gewonnen. Maar die had het vervolgens zelf niet door. Dat heb ik echt nog nooit eerder gezien. Dus je hoort in het fragment, hoor je die umpire ook zeggen. Zverev wint huppeldepup tegen huppeldepup. Maar Zverev, die denkt dat hij dat gewoon nog moet tennissen. Dat is echt een heel curieus moment.
6: Daar is de winst.
7: 6-3, 7-6, 5-7, 6-10.
6: Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen? Zo ongelooflijk gefocust is hij waarschijnlijk geweest, punt voor punt. En had niet in de gaten dat hij hier gewoon gewonnen heeft. Wat wonderlijk dit zeg.
2: Ja, je zou zeggen, Erik, als sporter maakt het ook eigenlijk niet zoveel uit. In de zin van, je bent gewoon geconcentreerd op het eerstvolgende punt. En gewoon dit weer goed doen. En niet per se bezig met de totale stand. Tenminste, als je er middenin zit.
0: Ja, ook toch wel, toch? Je speelt die wedstrijd om hem te winnen. En dan heb je hem gewonnen. En dan denk je van, ik moet nog door.
2: Ja,
0: ik vond ook wel, het was een curieus moment. Maar hij was natuurlijk niet minder blij erom. Maar het was wel mooi, omdat je dan echt een sporter ziet die inderdaad helemaal in de zone zit. En denkt van, ja, ik moet gewoon door, concentratie, volgende punt, punt voor punt spelen. Nou, je kent al die dingen die coaches zeggen. Hij had gewoon gewonnen. Dus ook vanaf deze kant, het is liefde bloekwunsch.
2: Dankjewel, Erik, voor je overzicht van het sportweekend. Yes. En maak er een mooie week van.
0: Oké, man.
2: Hoi, hoi. Later.

0: een beetje een soort moderne Spice Girls, maar dan net even anders. Want Cat's Eye hebben dus leden van over de hele planeet. Ze hebben van ieder continent hebben ze een lid gepakt. En ze dachten, ja, dan hebben we een soort moderne supergroup. En het idee daarin is dat je dan eigenlijk alle continenten bedient. En dus ook in alle continenten fanbases opbouwt. Heel erg slim. Jordan Edelman.
1: Sportweekend met Erik Dijkstra.
0: Jazeker, iedere maandag wordt er teruggeblikt op het sportweekend door onze eigen Erik Dijkstra. Goedemorgen, Erik.
2: Ja, goedemorgen. Hallo.
0: Wat heb jij allemaal gezien dit weekend?
2: Nou, laten we eens beginnen met de man. Dat is toch een zegen voor de Eredivisie. Wout Weghorst, the gift that keeps on giving. Nou, ik zat natuurlijk zaterdagmiddag alweer klaar. Dat was FC Twente tegen ADO Den Haag. En Wout, die heeft het natuurlijk al onsterfelijk gemaakt door de fantastische one-liner. Ik wil één iemand specifiek bedanken. En dat is God. Dat vond ik ook episch. En weet je, daar kwam natuurlijk ook veel gedoe over. Maar wat ik zo mooi vind van Weghorst, hij gaat er gewoon mee door. Vorige week was het een inhaalwedstrijd tegen Telstar. Toen miste Weghorst een penalty.

0: Early Days van Maroon 5. This Love hoorde je in de ochtendshow. En het weer voor vandaag. Dat begint mistig. En hier en daar kan een klein buitje vallen. Maar over het algemeen is het best een lekkere nazomerdag. Het wordt een graad of 22. En op de weg is het relatief druk, toch Tim?
1: Jazeker, ja. Het is rijkelijk gevuld deze ochtendspits. En jongens, breek het nieuws. Er gebeurt eindelijk eens iets bij Lelystad Airport.
0: Dus, wordt er gevlogen?
1: Nee, dat dan weer niet. Er staat heel veel verkeer stil door een ongeluk. Oh. Op de A6 vanuit Emmeloord. Vanaf Lelystad Noord heb je een file van een kwartier. Je moet er daar langs over de vluchtstrook. Duurt nog tot 9:15. Verder een file op de A2 bij Eindhoven voor knooppunt Leendeheide. Vanaf Weert 15 kilometer en een uur extra. Komt daardoor een eerder pechgeval. De weg is er weer vrij. En er staat een kapotte vrachtwagen al best een tijd in Zeeland bij afrit Capelle op de A58 richting Vlissingen vanuit Bergen op Zoom. Vanaf Rilland heb je ongeveer 20 minuten vertraging. En dat allemaal omdat de rechter rijstrook dicht is.
0: Dankjewel, Tim. En Clemens is aangeschoven met het laatste nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De verkiezingen in Zweden hebben nog geen winnaar opgeleverd. De centrum-linkse oppositie staat weliswaar voor, met bijna alle stemmen geteld, maar die voorsprong is zeer klein. En mogelijk wordt woensdag pas duidelijk wie er gewonnen heeft, want dan zijn ook alle buitenlandse stemmen geteld. In Polen groeien de zorgen over de dreiging van Rusland. De vrees is dat Rusland de aanvallen op Oekraïne gaat opvoeren en dat dan ook buurland Polen getroffen kan worden. Gisteren werd aangekondigd dat de staat van paraatheid in Polen wordt verhoogd, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: Nou, dan gaat het om de extra inzet van de krijgsmacht en veiligheidsdiensten in het grensgebied. Voor de duidelijkheid, er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En mogelijk ook in Polen. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
2: Gisteren viel Rusland Oekraïne met honderden drones aan. En daarbij werd ook een trein geraakt die vlak bij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Er zijn twee verdachten opgepakt na een aanrijding van een kind op de fiets gisteravond in Haarlem. Na de aanrijding reed de auto door en later meldde de bestuurder zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. In heel Nederland, en dus ook in Overijssel, schieten de Thaise massagesalons als paddenstoelen uit de grond. In de afgelopen 10 jaar is dat aantal salons verdrievoudigd. Ook Nana heeft in Enschede een goed lopende salon.
4: Iedereen weet Thai massage goed helpen voor lichaam en voor spier, zeg maar. Voor sommige mensen jaren problemen. In mijn salon komt heel veel duo massage, man en vrouw.
2: Volgens RTV Oost zijn Thaise massages hier mogelijk populairder geworden, doordat Thailand steeds meer een trek is als vakantieland.
0: Soms heb je gewoon dat je een beetje vergist. Dat je dus denkt, oké, nou doe mij die massage maar. Dan ga je liggen, dan begint het allemaal heel, heel rustig. En dan krijg je een knie in je rug, weet je wel.
2: Oh, ja.
0: En dan nog even zo met die ellebogen zo. Dat je
2: helemaal goed.
0: Ja, het is ook wel lekker.

0: stiekem toch de Instagram van onze Carmen zitten refreshen om te kijken of we al wat vakantiebeelden krijgen. Nog niks, maar ze had wel beloofd van als ik helemaal gewoon een beetje geland ben op vakantie, dan ga ik jullie af en toe wel even een kleine preview geven. Je kan er volgen @CarmenRadio2. Maar Clemens, we zijn heel blij dat je er bent hoor en de honneurs waarneemt.
1: Ik ben ook heel blij dat je hier mag
2: zijn. Daniel en Roelof.
0: Yes, met zometeen muziek van The Rolling Stones. Eens even kijken of iemand nog iets voor de rondvraag heeft en een nieuwe plaat. Van Judith.

0: ochtendshow. Jumpin' Jacks Flash hoorde je. En het is tijd voor...
1: Goeie plaat.
2: Een heel goeie plaat.
3: Goeie plaat.
4: Wat is het voor plaat?
3: Echt een hele goede plaat.
0: Ja, we dalen af naar Vlaanderen. Belgisch-Nederlandse singer-songwriter Judith van Heertum. Die heeft een nieuwe plaat uitgebracht. En ja, het is eigenlijk een beetje een soort Vlaamse country. Belgische country, ja, dat bestaat natuurlijk helemaal niet. Maar het is country muziek, het is hartstikke goed. Zij is inmiddels dus 27 jaar, ontdekt door Pommelien Thijs en Snelle tijdens een Belgische talentenjacht. En ze zegt, ja, live hoeft het allemaal niet heel erg gelikt te zijn. Het moet gewoon vooral authentieke muziek zijn die veel losmaakt bij de luisteraars. Haar nieuwe heet You Did Not Sign Up For This.

0: Ja, je deed een klapje te veel, hè?
1: Ja, ik deed er 5.
0: Ja, dat kan niet. Het is 4 klapjes. Dus...
1: Ja, sorry man.
0: Dat is hem, ja. Nee. De rondvraag. Heeft er nog iemand iets voor een rondvraag?
2: Ik heb eventueel nog wel even iets waar ik op terug wil komen. Okay. Jazeker. Ja, we spraken eerder vanochtend met André de Raaf, bestuurslid van de stichting Dutch Songwriters Wall of Fame. Naar aanleiding van die nieuwe Wall of Fame voor Nederlandse componisten en tekstdichters. En dat ging over Piet Sauer, de componist, onder andere van werk van Anita Meijer. Hij zei daar dit over.
3: Dit nummer is ook internationaal door vele andere artiesten opgenomen. Waaronder zelfs door Sarah Larsson een aantal jaren geleden. En een groot succes in Zweden toen geweest.
0: Ging over Why Tell Me Why, hè?
2: Exact, de grootste Anita Meijer banger, zeg maar. Ik kende dat verhaal eigenlijk helemaal niet, dat zo populair is in Zweden. Nou, wat blijkt, al in 1983 nam Carola, dat is daar een hele grote mevrouw, een Zweedse versie op van Why Tell Me Why.

0: later deed ze het nog een keer, maar dan met Sarah Larsson.
1: Nou.
0: Meteen met gevoel ook. En daar houdt het nog niet op.
2: Wacht even.
0: Oh, je wilt een vrij

0: dankjewel, dankjewel. Cool in the gang, you're the fresh. En ladies and gentlemen, hij verblijdt ons weer met zijn aanwezigheid. The man, the myth, the legend, the one and only...
1: Kino Barton!
0: Goedemorgen Bart, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Lekker weekendje gehad?
2: Elke keer. Aardig.
0: Ja, nee.
2: Aankondiging altijd.
0: Wij zijn dol op jou, Bart. En we willen zelfs even weten of je nog een lekker weekend hebt gehad.
2: Zeker, zeker. Lekker gebarbecued op zaterdag.
0: Jij laat je ook door geen weer weerhouden van een barbecue.
2: Nee, ik stond ook echt in de zeikende regen. Het was een beetje slechte planning, maar het was wel lekker.
0: Ja. Wat heerlijk. Kinderverjaardag.
2: Oh,
0: ja.
2: Leuk, een worst-kaas scenario op de tafel.
0: Ja, nee, het was wel... Nou goed, je bent blij dat het weer maandag is.
2: Ja.
0: Goed.
2: Okay. Komt-ie, de eerste.

0: Leuk dat jullie het vragen trouwens. Ik had ook een heel ontspannen weekend.
1: Ja, precies.
2: Oh, nou ja, zeg dan wat.
1: Ja, goed. Weet jij welke eerste plaat dit is die je zo meteen bij Bart gaat horen? Neem een audioberichtje op waarin je jouw beste vertolking van deze plaat doet. En wat dan ook jouw talent is. Breng het ten gehore. En wie weet open je zo de show. Bart, veel plezier.
2: Dankjewel.
1: En wij zijn er morgen weer. Doei.
3: Dan gaat er toch alle alarmbellen gaan er in je hoofd af? Nee. Dan gaat de klingelingeling, gaat alles van af. Ik vind het niet dom, dit is oliedom. BNN!
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Ster. Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
6: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
7: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
9: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
10: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
12: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
14: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
13: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
14: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
13: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
15: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
12: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
16: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
17: Fans van Voordeel,
16: Aldi.
18: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
16: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
17: Fans van Voordeel,
16: Aldi.
19: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
1: Je weekend is verdampt, maar er ligt een splinternieuwe werkweek aan je voeten. Goedemorgen, aan de slag verzorgt de soundtrack van 9 tot 12 zometeen. Eerst het nieuws nu, het NOS Journaal.
2: Met Clemens Peters. Clemens, goedemorgen.
20: Goedemorgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. En dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. En ook moet het bedrag dieven afschrikken. De energierekening valt volgend jaar duurder uit. Veel netbeheerders zijn meer geld aan bijvoorbeeld de bouw van transformatorhuisjes of grote hoogspanningsstations kwijt. En die kosten worden doorberekend aan de klant. Dat is een bittere pil, erkent Netbeheer Nederland.
21: Deze stijging is forser dan andere jaren. Dat is natuurlijk een hele vervelende boodschap. Hè. Laat ik daar ook duidelijk over zijn. Dat doet hartstikke pijn in de portemonnee. We voorzien deze stijging nu en we voorzien ook dat de komende jaren het stabieler blijft.
20: Als je de trouwfoto's bekijkt, dan lijkt het alsof je dubbel ziet. Maar dat is niet zo. In Vlaanderen zijn twee tweelingbroers getrouwd met twee tweelingzussen. De twee broers vluchtten 10 jaar geleden uit Syrië. De zussen komen daar ook vandaan. En dit weekend trouwden ze tijdens dezelfde ceremonie. In uiteraard identieke trouwjurken en pakken. Voor iedereen verwarrend, ook voor VTM Nieuws.
22: Jullie moeten mij even helpen.
23: Dank je wel.
22: Wie is wie?
23: Ik ben hem en hij is mij. Ik ben Amjad. Okay. En hij is...
24: Ayham.
25: Ja? Dan verklaar ik u als ambtenaar van de burgerstand... beiden en allen in het huwelijk geteren. Proficiat. Dank je wel.
26: Te mooi om het apart te doen, dus hebben ze samen getrouwd.
22: Weet u eigenlijk wie was?
26: Om heel eerlijk te zijn, nee.
20: En dat was de burgemeester die het tweelinghuwelijk voltrok. De twee bruidsparen vergissen zichzelf ook wel eens, zeggen ze, maar toch gaan ze in één huis wonen. En bezoekers uit bepaalde landen die in Amsterdam niet betalen voor het parkeren, krijgen vanaf vandaag direct een wielklem. En dan gaat het om mensen uit Frankrijk, Polen, Hongarije en Luxemburg. Met andere Europese landen kon de stad afspraken maken, zodat parkeerboetes opgestuurd kunnen worden. Het weer, het kan plaatselijk nog steeds mistig zijn. Later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt vandaag 20 tot 23 graden.
2: Dankjewel. En dan verkeersinformatie, Tim Schaap, goedemorgen.
27: Hey, goedemorgen Bart. Het drukste moment van de ochtendspits ligt achter ons. Met 230 kilometer kunnen we nog niet zeggen dat we bepaald filevrij zijn. Nog een paar bijzonderheden. Onder andere de A6 richting Muiden. Bij Lelystad Airport, daar moet je over de vluchtstrook na een ongeluk. Zijn twee rijstroken dicht. Duurt nog tot 9:15. Je hebt nu 20 minuten vertraging. Dan een ongeluk op de A20, Hoek van Holland-Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer, 25 minuten vertraging. En nog altijd een pechgeval in Zeeland bij Capelle. Op de A58 vanuit Bergen op Zoom naar Vlissingen. Vanaf Rilland, 7 kilometer. Alles bij elkaar opgeteld, doe je er een kwartier langer over.
2: Dankjewel. Meerdere appjes die binnengekomen zijn. Antwoorden op de vraag, wat is de eerste plaat van dit programma? Ik pak er gewoon eentje uit.
28: Relax, don't do it. When you want to stick to it, relax, don't do it. When you want to calm. Nou, dat is natuurlijk mijn naamgenoot. Frankie Goes to Hollywood.
2: Ja. Helemaal juist. Dankjewel Frank voor het opsturen van het juiste antwoord. De plaat in zijn geheel. Hoor je zo meteen.
29: Ster.
30: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack. Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
31: Phew, we kunnen weer.
30: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
32: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equins weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equins.
33: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
34: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
35: Dames en heren, de daluren beginnen.
36: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
37: Super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.
0: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
5: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
9: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.

de week daarvoor, toen startte ik Frankie Goes to Hollywood in. Relax, en die hebben we gewoon lekker helemaal laten uitdraaien. Maar op 11 januari 1984 startte een BBC Radio 1 DJ in Engeland dat nummer Relax voor het eerst in. En die DJ pakte vervolgens de hoest erbij, las toen de songtekst, vond daar duidelijk iets van, want hij besloot het nummer, dat pas 1,5 minuut bezig was, weer uit te zetten. Wat daarna volgde was een woedende preek, want Mike Reed, zo heette de DJ, vond vooral de seksueel getinte tekst in Relax walgelijk. Relax when you wanna suck to it. Ik hoef denk ik niet uit te leggen wat daar gezogen wordt. En uiteindelijk was zijn baas de BBC het er ook mee eens, want het nummer werd op de hele zender verboden. Maar ja, alles wat verboden is, wordt veel interessanter natuurlijk. En het volk wilde de plaat wel horen en de commerciële zenders draaiden het volop en het werd een historische hit. En 10 maanden later besloot de zendermanager van de BBC het weer op te heffen, die ban. Met het schaamrood op de kaken. En uiteindelijk hebben ze Frankie Goes to Hollywood ook nog eens gevraagd om te spelen tijdens de kersteditie van Top of the Pops, dat mega populaire televisieprogramma.

at the Edge of Desire op NPO Radio 2. Zoals gezegd, het is maandagochtend, ik zei dit ook al. Nieuwe werkweek ligt aan je voeten. Nu even geen hele strakke deadlines. Je hebt nog tot vrijdag om alles lekker rustig af te ronden. Dus maak er een mooie dag van. Het regent ook niet zo hard als afgelopen weekend. Maar die liefde voor het weekend, ja, op zo'n maandag als je nog een beetje brak opgestaan bent, die blijven wel aanwezig, toch? The Wiggles.

0: Ah, dit nummer schurkt tegen klassiek aan. Ik vind het zo onwijs knap gemaakt. Het kwam uit in 2002. Het klinkt nog precies even helder. Even fris en even fijn. In 2026. 1000 miles. Maakt het 9:30 snel naar de hoofdpunten van het nieuws van NOS. Clemens Peters, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten gaan betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. De verkiezingen in Zweden hebben nog geen winnaar opgeleverd. De centrumlinkse oppositie staat voor, met bijna alle stemmen geteld, maar de voorsprong is zeer klein. Mogelijk wordt woensdag pas duidelijk wie er gewonnen heeft. Dan zijn ook alle buitenlandse stemmen geteld. En er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind op de fiets gisteravond in Haarlem. Na de aanrijding reed de auto door. Later meldde de bestuurder zich alsnog, een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Bezoekers uit bepaalde landen die in Amsterdam niet betalen voor het parkeren krijgen vanaf vandaag direct een wielklem. En dan gaat het om mensen uit Frankrijk, Polen, Hongarije en Luxemburg. Met de andere Europese landen kon de stad afspraken maken zodat de parkeerboetes kunnen worden opgestuurd. Het weer. Het kan hier en daar nog mistig zijn. Later is er bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten hebben we nog wat kans op regen. Het wordt vandaag 20 tot 23 graden.
0: Niet heel koud.
1: Nee, lekker.
0: Dat is wat te doen, toch?
1: Ja.
0: Tim Schaber, ANWB, hoe is het op de weg?
2: Ja, op de meeste plekken gelukkig wel weer goed, hoor. Maar nog één grote uitzondering, de A20, Hoek van Holland-Gouda. Bij Moordrecht is een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is 50 minuten. Je kunt dan ook beter omrijden via Den Haag. Volg dan eerst de A13 en vervolgens de A12.
0: Dankjewel. Een klein minuutje of 10 en dan gaan we weer een liedje laagje voor laagje opbouwen. Dan mag je raden welke classic dat is. Leg ik zometeen wat uitgebreider uit. Nu Queen draaien. Dit is Breakthrough.

Know To Self. Deze plaat moet zo vaak mogelijk op de radio. Hij is fijn deze. Goed liedje. Douw Bob. Know To Self op NPO Radio 2. Tegenwoordig domineren, noem maar een paar, Armin van Buuren, Martin Garrix, David Guetta, het partyeiland Ibiza. Maar eind jaren 90 ging Sonic hun voor. En Sonic draaide toen meerdere keren per maand op het eiland. En hoe leuk is het dan om je moeder daar een keertje trots te laten zien wat je precies aan het doen bent. Dus dat deed Sonic. Moeder overgevlogen. In de hoek van een club gezet met een spa blauw. En geniet er maar, was de planning. Nee hoor, moeder zet spa blauw weg. Tank wat sterke drank naar binnen. Gaat in een van de danskooien staan. En gaat helemaal uit haar dak. Uren achter elkaar. Sonic staat te draaien. Kan er ook niks aan doen. En ziet die moeder gewoon die hele dansvloer slopen daar. Die trok echt wit weg van schaamte. Ze moest uiteindelijk na sluitingstijd operatief uit de club verwijderd worden, die moeder. Zat er wel

Sonic, it feels so good. En dat is absoluut zo. Het is kwart voor tien. Tijd voor een lekker laagje voor laagje. Een grote classic die ik anders ga opbouwen dan normaal. Het begint nu met drums, met bas, dan een gitaar, dan nog een gitaar. En dan pas ergens een keer de zang. En dan is het misschien net iets lastiger om hem te herkennen. Ik moet wel zeggen, dit is wel zo'n enorme klassieker dat veel mensen het al bij het eerste laagje zullen weten. Voor de duidelijkheid, je hoeft het niet te sturen naar ons, naar de studio. Je kunt er niks mee winnen. Het is gewoon iets wat je lekker zelf kan spelen. Of met iemand bij je in de buurt. Sluit desnoods een weddenschapje af. Welkom.

0: ProTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster. Trulies met Genke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
2: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
2: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
3: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
5: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
7: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Dus jij wil naar Egypte?
9: Ja, met NRV.
8: En waarom NRV?
9: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
8: Gaan ze ook naar Alexandrië en Abu Simbel?
9: Tuurlijk.
8: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
9: Jazeker.
8: Cairo en de piramide?
9: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
8: Top, ik ga mee.
3: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
10: Hey Francis, ben je er klaar voor?
11: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
10: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
11: Ja, magisch.
12: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien
14: uit.
13: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
14: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
16: Begon jouw dag met ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
15: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
6: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
18: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
19: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
19: inclusief proefproduct en kortingscode. Tena.nl/zorg.
20: Avicii, Addicted to You, komt eraan na George Michael en Elton John. Don't Let the Sun Go Down on Me. En dat zit dan weer na het NOS Journaal, gelezen door Clemens Peters.
21: De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Pool van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De man loopt de kans tot levenslang veroordeeld te worden. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar €242. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Volgens economieverslaghebber Aida Brands is het geen officiële boete, maar een schadevergoeding.
22: Dit is echt enkel een bedrag om de winkelier te compenseren voor de schade die heeft geleden van die op heterdaad betrapte dief. Dus de tijd die het kost om aangifte te doen en het hele proces af te handelen.
21: In Zweden zijn de parlementsverkiezingen van gisteren uitgelopen op een nek-en-nek race tussen rechts en links. Met bijna alle stemmen geteld staat het centrum-linkse blok onder leiding van de Sociaaldemocraten licht voor. Goed nieuws voor de beoogde nieuwe premier Magdalena Andersson, zegt correspondent Rolien Kreton.
23: Tegelijkertijd kan het lastig worden voor dat centrum-linkse blok om een coalitie te vormen. En dat is omdat de uiterst linkse Wensenpartij regeringsmacht eist en juist die partij de afgelopen maanden onder vuur heeft gelegen, mede omdat een aantal kandidaten antisemitische berichten hebben gepost.
21: Woensdag wordt waarschijnlijk pas de definitieve uitslag bekend. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen, maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Met dat extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het zuiden en zuidwesten is kans op wat regen. Het wordt vandaag 20 tot 23 graden.
20: Dankjewel. Dan Tim Schaap bij de ANWB Verkeersinformatie. Goedemorgen.
24: Ja, goedemorgen. Helaas met slecht nieuws, want er zijn nog een paar files die aardig wat vertraging veroorzaken. Allereerst de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum-Noord een kwartier. Komt er een ongeluk, er is één rijstrook dicht. Je kunt het beste omrijden via de parallelrijbaan. Ook de A20 valt op richting Gouda vanuit Hoek van Holland. Voor Moordrecht 20 minuten. Komt er een eerder ongeluk, de weg is er weer vrij gelukkig. En op de A58 naar Breda ook nog file tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg de Reeshof. 6 kilometer en een kwartier, omdat er één rijstrook dicht is na een ongeluk.
20: Dankjewel. Ik had het al even over Don't Let the Sun Go Down on Me van George Michael en Elton John, dat duet. De selectievraag voor het 60 seconden spel, zometeen gaan we dat weer spelen, is als volgt: met wie zong Elton John nog meer een succesvol duet? Laat het weten via de NPO Luisterapp en speel mee zometeen.
25: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
26: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
27: Oké.
26: Social Deal, deals die je niet mag missen.
28: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
29: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
30: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
31: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
32: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
31: Oh, en nu niet?
32: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
31: Bueno, kies het NS

0: maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
2: Wissel eens grillworst voor gegrilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
4: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Fries. Ontdek het op friesland.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
4: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
3: En voor Harold met een sta-opstoel.
5: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
6: Belisol.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
9: Aan de slag.

hoor Elton John en George Michael. En elke keer als ik muziek hoor van ze, dan doet het me denken aan een bepaald verhaal. Van een vrouw in Engeland die heel graag zwanger wilde worden, maar dat wilde maar niet lukken. Ze heeft op een gegeven moment meegedaan met Deal or No Deal. Weet je, een beetje hetzelfde als miljoenenjacht. Koffertjes openen en dat soort dingen. Om geld te verdienen voor een IVF-behandeling. En uiteindelijk verdienen ze dat geld daar niet. Ze won niet genoeg. Dus het lukte alsnog niet. En toen was er ineens een anoniem persoon die een donatie had gedaan. Geld had gegeven om het voor haar toch mogelijk te maken. Het lukte uiteindelijk ook. Ze werd zwanger. En een paar dagen daarna hoorden ze uiteindelijk dat George Michael de persoon was die dat geld gegeven had. 9 maanden lang is ze zwanger geworden. Ze is ook geboren van een kindje. Dat kwam heel gezond ter wereld. En terwijl ze daar in de verloskamer ligt, stond de radio aan. En Jesus to a Child van George Michael was op de radio. Dit zijn toch prachtige, bijna kerstverhalen, toch? The Beach

0: 30 seconden spel. Ger, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bart.
0: Is het al maandag? Zit je ook nog eens die saaie administratie te doen?
1: Oh, hou op. Beetje facturen, offertes. Ja, je moet toch een beetje achteraan bellen om te kijken wat ze willen.

0: 60 seconden spel. Ger, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bart.
0: Is het al maandag? Zit je ook nog eens die saaie administratie te doen?
1: Oh, hou op. Beetje facturen, offertes. Ja, je moet toch een beetje achteraan bellen om te kijken wat ze willen.
0: Ja, je bent muzikant.
1: Ja.
0: En dan is dit het minst leuke, denk ik, van het werk.
1: Nou, ik vind het wel leuk. Wat contact met mensen en te kijken wat, hoe een dag zo mooi mogelijk kunnen inrichten voor ze. En ook het contact achteraf om even een factuurtje te sturen en te vragen wat ze ervan vonden. En hoort er allemaal wel een beetje bij.
0: Oh, dus zo erg is het allemaal niet. En dan speel je ook nog eens mee in een leuk spelletje op de radio. Waar je een taart kunt verdienen. Die zou je dan aanstaande vrijdag opgestuurd krijgen. Hoe goed ben je in spelletjes, zeg, hè?
1: Ja, dan zit je 's ochtends te luisteren naar het 60 seconden spel bij jou. En dan gaat het prima. Dan vraag je je soms wel af, waarom duurt het zo lang voordat ze antwoorden? Kom op, je moet door, want je hebt maar 60 seconden.
0: Precies.
1: Maar we gaan zien hoe ik onder druk presteer, Bart.
0: Oké, maar je gaat er snel passen, begrijp ik. Je blijft niet te lang hangen bij een vraag.
1: Oh, passen is misschien net beyond me. Ik denk dat ik dan wel te lang nadenk misschien. Dus we gaan het zien.
0: We gaan het zien, inderdaad. Vraag nummer 1 heb jij beantwoord via de app. Hè? Met wie zong Elton John al meer een succesvol duet? Wat heb jij gestuurd?
1: Ja, ik had er een paar. Dua Lipa kwam het eerst in me op, maar ik dacht Kiki Dee was ook natuurlijk.
0: Ja, ook een hele goeie. Ja, zeker. Ja. Goed geantwoord. Vraag nummer 2 volgt nu. Let op. Met welke kleur wordt een ouderwets café vaak omschreven?
1: Bruin.
0: Welke filmheld laat overal waar die vecht de letter Z achter?
1: Zorro.
0: Waar is het hart van gemaakt uit de songtitel van de Puma's?
1: Oud.
0: Hoe noem je kamperen, maar dan in glamour en luxe?
1: Glamping.
0: Wat is 6x6?
1: 36.
0: Heeft het Wilhelmus officieel 15 of 20 coupletten?
1: 15.
0: Op welke dame wordt Danny verliefd in de film Grease?
1: Sandy.
0: Ligt het schiereiland Marken in de provincie Noord-Holland of Zeeland?
1: Noord-Holland.
0: En welke neerslag bestaat uit kleine ijskorrels?
1: Hagel.
0: Uit welk land komt oorspronkelijk de high tea?
1: Engeland.
0: En als je het beste van iets kiest, dan hou je de krentjes uit de... Welk werd zanger Justin Bieber ontdekt via TikTok of YouTube?
1: TikTok.
0: Je hebt 8 bekers met 250 milliliter water. Hoeveel liter is dat?
1: Dat is 2 liter.
0: Wat doe je als je met je auto te dicht op je voorganger rijdt?
1: Leverbumpen.
0: Duurt het nog langer of korter dan 4 maanden voordat het kerst is?
1: Korter.
0: Ja, dat is keurig binnen de tijd. Ik begin er helemaal van te stoppen. De druk ligt er hoog op, hier ook bij het stellen van de vragen. Je bent bij vraag nummer 16 gekomen en je hebt er maar eentje fout. Dat is lekker. Justin Bieber werd ontdekt via
1: TikTok,
0: YouTube.
1: Ja. Op het moment dat ik TikTok zei, dacht ik, nou, dat was wel voor TikTok.
0: Ja, nee, ja, precies. Ik denk dat toen alleen nog maar het programma TikTok bij de Belgische televisie had. Maar TikTok bestond nog niet echt. Je hebt 15 vragen goed daardoor en dat is een staande ovatie waard.
1: Nou, dat is niet verkeerd, toch?
0: Dat is zeker niet verkeerd. Dat is eigenlijk hoe het gaat als je thuis luistert, denk ik, of niet?
1: Ik ben er niet ontevreden over.
0: Heel goed. We gaan het aan het einde van de week horen of er andere kandidaten zijn die het geëvenaard of verbroken hebben. Blijven in de buurt van je radio en dan weet je het vanzelf.

0: And she wants to move. Waar ik elke keer weer val over dat ene zinnetje. Claim is, je hebt ook een vrouw, toch?
1: Zeker.
0: Er zit een zinnetje in. Her ass is a spaceship that I want to ride. Okay. Hoe vaak, ik denk dat er geen enkele vrouw is die het leuk vindt als je tegen haar zegt, your ass is a spaceship that I want to ride. Nee. Dat je überhaupt de kont vergelijkt met een ruimteschip, toch? Nee. Hij komt daar dan weer mee weg, die Pharrell, met zijn plaat.
1: Ja, en in Nederland is het natuurlijk zo, wij horen dat dan zogenaamd niet, omdat het Engels is.
0: Ja. Het klinkt wel vriendelijker daar.
1: Ja. Ja. Stel nou dat, iemand in Nederland zo'n zinnetje zou gebruiken.
0: Ja.
1: Zou jij het draaien?
0: Nee, klinkt anders, hè? Klinkt raar dan ineens. Het is 10:55. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: In Brabant is een Pool opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vader in Polen heeft vermoord. De man van 31 was al een tijd op de vlucht. Polen had om zijn arrestatie gevraagd. De man was aan het werk in Dinteloord. En in Polen kan hij levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Het is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen int. De verkiezingen in Zweden hebben nog geen winnaar opgeleverd. De centrumlinkse oppositie staat weliswaar voor met bijna alle stemmen geteld, maar de voorsprong is zeer klein. Mogelijk wordt woensdag pas duidelijk wie gewonnen heeft, dan zijn namelijk ook alle buitenlandse stemmen geteld. En vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd die bij het busongeluk in Zwitserland gewond zijn geraakt. Morgen volgen nog 3 passagiers. Bij dat ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Tot 20 tot 23 graden.
0: Dankjewel. Tim Schaap dan met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Jazeker, hier en daar wat file. Allereerst die A12, die verschijnt er ten tonele. De Duitse grenscontrole, 10 minuten nu over 3 kilometer. En nog steeds dat ongeluk bij Tilburg op de A58 vanuit Tilburg naar Breda toe. Voor Tilburg de Reeshof een kwartiertje over 6 kilometer.
0: Dankjewel. Dan duiken we even lekker in het decennium van de boybands. We hadden er een heleboel, Take That, de Backstreet Boys natuurlijk.

single van Danique. Heet Tijdloos. Gedraaid in Aan de Slag voor Avondros op NPO Radio 2. Maandagochtend. Lekker veel muziek tot 12 uur vanmorgen. Met de dijk nu een dans op de vulkaan.

Offspring draait op Radio 2. Dan hoor je al snel self-esteem, pretty flyer for a white guy. Why don't you get a job? Maar deze was ook leuk. The Offspring met Come Out and Play. Met tussen

0: The Offspring! Even lekker alles eruit gooien met Come Out and Play en Keep Them Separated. Ik ben er nooit ingedoken waar het over gaat, het nummer. Maar het is natuurlijk toepasbaar op een heleboel onderwerpen. Ik bedoel, je vieze en je schone onderbroeken.
1: You gotta keep them separated.
0: Precies, of je huidige partner en je ex-partner.
1: You gotta keep them separated.
0: Is wel aan te raden, ja. Of, het is ook belangrijk, katten en openliggende puzzels van 1000 stukjes.
1: You gotta keep them separated.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
10: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
11: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
12: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3x€5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Start je dag zonder barst.
14: Opgelost. Autotaalglas.

0: in de buurt. Kijk op werkenindeapotheek.nl. Een apothekersassistent,
1: talent elke dag. Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Ga met die banaan naar Jumbo, want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
4: Kevin DeGraw, Not Over You komt eraan en ook Bruce Springsteen ga ik draaien. Trap, de live versie, kan je makkelijk herkennen, want er klappen de hele tijd mensen dwars doorheen. Dat hoor je allemaal zometeen na het NOS-journaal van 11 uur. Clemens, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Op een spoorwegovergang bij Ermelo is een trein op een vrachtwagen met betonblokken gebotst. De ravage langs het spoor is groot en mogelijk zijn 2 mensen gewond geraakt, maar er is nog veel onduidelijk. Er zaten 150 mensen in de trein. Vanwege het ongeluk rijden er voorlopig geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. In de Belgische provincie Oost-Vlaanderen is een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Daarover schrijft de VRT. De lerares werkt sinds 2022 op een school in Assenede, maar sinds dit schooljaar geldt er in de provincie in alle scholen een verbod op religieuze tekens. De vrouw is het er niet mee eens.
6: Er is ook bewezen dat mijn lesgeven, mijn houding tegenover leerkrachten en leerlingen, dat ze altijd zeer professioneel. Dus reglementen daardoor aanpassen was absoluut niet nodig.
5: Maar de school houdt vooralsnog voet bij stuk. Verschillende overheidsorganisaties willen af van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn daarover met elkaar in overleg, schrijft Trouw. Het is niet gek dat de organisaties er vanaf willen, zegt de algemene deken van de Nederlandse Orde van Advocaten.
7: Met die dwangsommen is veel geld gemoeid en het is natuurlijk best begrijpelijk dat er een wens is om dat geld ergens anders aan uit te geven. Maar daar gaat het in de kern natuurlijk niet om. Die dwangsommen die worden betaald omdat de overheid stevast termijnen niet haalt die zij wettelijk verplicht zijn wel te halen. En die moet betaald worden, die dwangsommen, omdat dat een prikkel is om de overheid te dwingen om zich aan hun eigen termijnen te houden.
5: En dus zullen de dwangsommen voorlopig blijven bestaan. In Brabant is een Pool opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vader in Polen heeft vermoord. De man van 31 was al een tijdje op de vlucht. Een Polen had om zijn arrestatie gevraagd. De man was aan het werk in Dinteloord. En in Polen kan hij levenslang krijgen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het zuidwesten en zuiden kans op wat regen. Het wordt maximaal 23 graden.
4: Dankjewel. Naar verkeersinformatie kunnen we eventjes naar kijken. Maar we kunnen er heel kort over zijn. We kunnen wel lekker doorrijden.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in het daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
14: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
15: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
13: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
16: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
17: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
18: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
17: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
18: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
19: Fans van voordeel,
18: Aldi.
20: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
21: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
22: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
21: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
22: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
21: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
23: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
24: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
25: Alsjeblieft, je auto is in tip-top in orde.
26: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
27: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
28: Wow!
27: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
29: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.

Elke grote hit begint ergens. En ze begon het begin van deze plaat in Nederland. Bruce Springsteen was hier in 1981, had een hele tour gedaan, was op Schiphol, wachtend op zijn vlucht. En ik dacht op een gegeven moment, ja, ik moet nog eventjes gewoon mijn tijd doden. Dus toen is hij gewoon de tax-free shopping area ingegaan. En daar heeft hij tussen de overpriced taaie stroopwafels uitgedrukte tulpenbollen en plusje klompen, heeft hij dus een bandje gekocht. En op dat bandje stond dit. Dit is de versie van Trapped, geschreven door Jimmy Cliff, reggae-artiest.

0: En in een vliegtuig op zijn Walkman heeft hij dat liedje uitvoerig bestudeerd. En toen heeft hij besloten om opnieuw op te nemen. En dat werd uiteindelijk de versie die in 85 uitkwam. Begonnen dus op Schiphol Nederland. Daarvoor Kevin DeGraw en Not Over You. Ik heb allemaal besloten dat ik die platen draai op de radio. Zometeen ben jij aan de beurt over een minuutje of vijf. Welke plaat wil jij graag kiezen in de Top 2000 Shuffle? Jij bent aan het zet als je even opgeeft. Door je naam te appen via de NPO Luisterapp.
1: Radio 2. Er is maar één. NPO Radio 2.

vocht in de sportschool. Wandelt met de hond. Of onderweg bent naar een belangrijke afspraak. Je fluit ze stuk voor stuk mee. Op NPO Radio 2.

met de hond. Of onderweg bent naar een belangrijke afspraak. Je fluit ze stuk voor stuk mee. Op NPO Radio 2.

0: doe je met ILO?
1: Ja, ik vind ILO op zich wel lollig, maar ja, ik ben toch te nieuwsgierig, dus zet deze uit.
0: Ja, want dat duurt een shuffle heel kort, bedoel je?
1: Ja, precies, ook af. Ja.
0: Oké, nou luister even naar de tweede optie dan.
2: 587.
0: Tears for Fears, Woman in Chains.
1: Vind ik ook mooi. Ik vind het een mooi nummer, maar...
0: Bijzonder ook. Ja, mooi
1: bijzonder inderdaad. Nee. En toch ga ik hem uitzetten.
0: Oké, leg dat eens eventjes... stel, je ligt nu bij de psycholoog. Hoe verklaar je dit? Waarom gaat hij dan uit?
1: Pure nieuwsgierigheid.
0: Ja.
1: Puur de nieuwsgierigheid die het wint.
0: Maar, begrijp me goed, als je hem nu kiest, dan kan je de anderen die ook gewoon nog horen. Dus uiteindelijk krijg je ze wel te horen, maar je bedoelt echt nieuwsgierig of er nog iets lekkerders tussen zit.
1: Ja, precies dat.
0: Ja.
1: Precies dat.
0: Luister.
1: Ja.
2: 1281.
1: Sandstorm.
0: Sandstorm, The Root, ja.
1: Zo. Nee, die zet ik
0: toch
1: wel uit.
0: Die gaat uit, ja?
1: Ja, ook die gaat uit.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
2: 554.
0: Chaperone en Good Luck, babe.
1: Nee, dat vind ik te nieuw. Dus we gaan toch voor nummer 5, denk ik.
0: Ja. Nou, ga je met je brede muzieksmaak, hè?
1: Ja, hè?
0: Ja. Nou, luister even. Dit is optie 5.
2: 1287.
1: Ja, super fout.
0: Ja, maar ook super leuk.
1: Ja, op zich wel lollig. Ik vind hem wel leuk.
0: Oké. Matthias Reim en verdammt dich, lieb dich. Maar als je heel eerlijk bent, had je toch eigenlijk liever voor een eerdere gegaan?
1: Ja, dan had ik toch stiekem wel voor Tears for Fears gegaan, vrees ik.
0: Met je nieuwsgierigheid.
1: Ja, dat had ik. Me in my big mouth.
0: Hij is voor jou, Remco.
1: Dankjewel.
0: Geniet er nog een beetje van. Hoi, hoi.
1: Gaat zeker goed komen. Hoi.

0: I'm Not So Tough. Ilse de Lange. Justin, Jack Styles en John. De drie J's, turn them lights off, waren dat. Even kijken hoor, Remco, goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen Bart.
0: Remco, afkomstig uit Noordwijk, helemaal klaar voor de Top 2000 Shuffle.
1: Jazeker.
0: Waar hou je van, Remco?
1: Gitaarrock, power metal, symfonische metal. Een stempeltje breed, zou ik maar zeggen.
0: Nou, dit klinkt nog redelijk nauw. Tenminste, je houdt van rock en symfonische rock en metal rock. Ja. Dus het rock kun je dan wel samenvatten. En wat is er dan breder aan?
1: Ik hou ook nog van de ouderwetse Eurodance.
0: Oké, ja, dan gaan we breed. Ja, oké.
1: Het betere Nederlandstalige werk. Zoals De Dijk, Van Boeien, dat soort ongein.
0: Ja. Ongein ook. Oké, dan ben ik heel benieuwd wat je gaat kiezen, Remco. Luister even naar de eerste optie die de computer uitpoept.

0: Matthias Lijm. Verdammt, ik liep dich op Radio 2. En dat maakt het 1 over half 12. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: In Ermelo in Gelderland is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. In Etten-Leur is een minderjarige nepagent aangehouden. De jongen deed zich bij de voordeur van een oudere vrouw voor als iemand van de politie. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 zat ze voor GroenLinks in de Tweede Kamer. Aan het einde van die periode kwam ze in opspraak. Ze was afwezig omdat ze zei dat ze aan een terminale ziekte leed. Maar later bleek dat ze helemaal niet ziek was, maar psychische problemen had. Tara Singh Varma is 78 jaar geworden. En rond de eilandengroep Vanuatu, ten noordoosten van Australië, worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is 1 dode, 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor de veerboot zonk is niet duidelijk. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode, maar vanuit het zuiden meer bewolking met mogelijk een beetje regen. Het wordt 21 tot 23 graden. Morgen zon en dan wordt het warm met 22 tot lokaal 28 graden.
0: Dankjewel, dan verkeersinformatie. Waar staan de files, Tim?
2: Ja, een klein handje vol hoor. De A28 Zwolle-Amersfoort, 10 minuten tussen Zwolle en het Harde, 5 kilometer. En hoe kan het ook anders? De A12, de grenscontrole, 3 kilometer en een kwartier vanaf Zevenaar.
0: Dankjewel.

Lady Gaga, een pokerface. In aan de slag voor de maandagochtend, waar ik nu Easy ga draaien. En Faith No More maakte daar zeer succesvol een cover van in de jaren 90. Maar ik vind het soms zo lekker om het origineel te draaien. En mijn geboortejaar, nou sterker nog, dan zal ik wel net in de verrekijker van mijn vader. Commodores en Easy. Op radio.

Mente laat haar parachute thuis vandaag. Nieuwe single zojuist gedraaid. Nou, Commodores en Easy. Ik kan mijn uiterste best doen. Maar heel veel meer muziek past er niet in dit radioprogramma. Dus ik stel voor om het stokje over te geven aan een DJ na mij. Annemiek is er klaar voor een splinternieuwe lunchshow. Eet ze ondertussen. En graag tot aanstaande maandag. Nee, morgen voor een nieuwe aan de slag. Goedemorgen. Hot.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een staalopstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
6: Hack. Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
11: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
12: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
13: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
11: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
14: Trulies met Genke.
15: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
16: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
15: Precies wat we nodig hadden.
16: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Joujou.
16: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
19: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
19: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
0: Zometeen, we pakken een hotel in het zuiden en Pet worstelt met de liefde. Nog altijd, eerst het nieuws van 12 uur. Juri Stubnitski, goedemiddag.
3: Hey Annemieke, goedemiddag. In Ermelo is vanochtend een trein op een vrachtwagen met betonblokken gebotst. In de Sprinter zaten zo'n 150 mensen. Of er gewonden is nog niets bekendgemaakt. Wel meldt Omroep Gelderland dat de vrachtwagenchauffeur licht gewond is geraakt. Het opruimen duurt nog een groot deel van de dag. Tot zeker 5 uur vanmiddag gaan er geen treinen tussen Putten en Nunspeet. De Amerikaanse straaljagerpiloot, die eerder dit jaar werd neergeschoten boven Iran, heeft voor het eerst zijn verhaal verteld. Hij stortte neer en raakte gewond, maar wist uit handen van het Iraanse leger te blijven. Dat vertelt hij in een interview met het programma 60 Minutes van CBS News. De piloot vertelt dat hij eerst nog dacht zijn toestel te kunnen redden.
22: We do all we can to try to save the aircraft. It was evident that that wasn't possible. And soon thereafter we ejected and found ourselves floating over the heart of Iran.
3: Er werd een reddingsoperatie op touw gezet voor hem en de andere inzittenden van het gevechtsvliegtuig. De mannen beklommen een hoge berg in Iran en werden daar gered. Twee frietbakkers uit Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor hun uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie reden ze met hun mobiele frietkar naar de grens en daar verkochten ze honderdduizenden porties friet en snacks. Ook hebben de twee een opvang aan de grens gebouwd. En veel autoliefhebbers waren afgelopen weekend te vinden op een landgoed in Beest, waar dit weekend een van de grootste auto-evenementen van Nederland was. Omroep Gelderland zag dat liefhebbers er hun ogen uitkeken. Je zag er oude tweetakte auto's, maar ook glimmende sportwagens. Bentleys, Maseratis en Ferraris. De organisator noemt het de Big Five.
23: Ja, dat lijkt wel als je in Afrika zit, maar dat zijn eigenlijk de 288, de F40, de F50, de LaFerrari, de Enzo. Dat is eigenlijk een super unieke Ferraris waar er weinig van zijn. En daar is een nieuwe bijgekomen, dat is de F80. En die maakt eigenlijk nu dat we een Big Six hebben.
3: Nou, er was voor ieder wat wils. Er waren ook tentoonstellingen over 120 jaar Lancia en 50 jaar Volkswagen GTI. Het weer, vanmiddag wat meer wolken, mogelijk een beetje lichte regen. Het wordt maximaal 22 graden. Morgen wolken en zon bij 20 tot mogelijk 28 graden.
0: Huh?
3: Ja, dat had ik ook.
0: Komt dat vandaan? Nou ja. Oké, dankjewel Juri. Over dan naar Dennis Mooi, want hoe gaat het op de weg?
24: Nou, aan de grens rijdt het langzaam op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen. Tussen Zevenaar en de Duitse grens heb je een kwartier extra nodig. En op de A28 richting Utrecht tussen Zwolle-Zuid en het Harde heb je 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel Dennis. Je komt een boel muziek aan. Zometeen eerst Fleetwood Mac en Ginger Ninja, maar die derde...
25: 3 is voor jou.
0: Dat heeft alles te maken met Prinsjes Nog. En dat is bewust onder thee, want in Den Haag natuurlijk... de vooravond van Prinsjesdag. Haagse Muziekfestival...
26: Rustig.
0: Ja, dat vieren we natuurlijk mee. Er zijn er een heleboel, dat weten we. Lekkerste plaats van Haagse bodem. Moeten we daar nog, moeten we dat nog toespitsen?
26: Nee hoor.
0: Breed. Dus ook als je ooit één keer op Haagse bodem mijn voet hebt gezet. Nou ja, je snapt wel een beetje wat ik bedoel. Stuur hem door.

0: Het huis echt willen moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
4: Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: Rij veilig, met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
5: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
6: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
7: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
6: Wisselens Beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselenswat.nl.
8: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
9: 18 plus, speel bewust.
10: Ja? Echt serieus?
11: 7,
10: wat een geld!
12: 18.000, godverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
16: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
17: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
16: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
18: Annemiekes,

0: Ninja Ninja Sunshine, niks mis mee, een beetje zon. Het nummer kreeg echt een boost tijdens het WK van 2010, weten we nog. Toen zat het bij de NOS onder compilaties en zo. En Ginger Ninja is eigenlijk een coole naam voor iemand met rossig haar.
1: Oké.
0: Okay. You're Ginger Ninja. Ed Sheeran, kan je ook een...
1: Strijder.
0: Ja, strijder. Hebben wij hier inpandig ook Ginger Ninjas?
1: Mike.
0: Mike.
1: Ja, onze Mike, Mike. Zeker.
0: En ik kijk, producer Bart. Ja, zeker, ja. zeker wel. Door het raam zie ik hem, aan de andere kant. Ja. Hele goedemiddag, welkom in de A-lunch op 14 september. Toch een bijzondere dag op meerdere vlakken, want 14 september 2026. De Emmy Awards uitgereikt officieel dan in het Peacock Theater in Los Angeles. Er zijn al wat prijzen bekend. Belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen in de UK. Een beetje een lastig verhaal. Het is daar Sober Day, oftewel Drink Niet Dag. En het is ook roze tequila dag.
1: Oh,
0: daar.
1: Hoe ga je dat combineren?
0: Vecht het even uit. Ja. Kijk maar. Kijk maar. We duiken zo meteen in de podcast. De poplegendes in de polder. ABBA. Huh. Dat wordt leuk. En een goed stel heb ik ook nog voor je. En deze plaat.
2: 3 is voor jou.
0: Ja, in verband met Prinsjes Nog in Den Haag. Een muziekfestival. Met muziek van eigen bodem. Haagse bodem. Daar heb je heel veel van. Ik vroeg er eentje. Nou ja, Rick komt met de kraaien. Ik vind je lekker. Golden Earring natuurlijk. Net gedraaid door Bart. Direct komt binnen. Somjeu. Nou, heel veel platen die we inderdaad ook al veel draaien natuurlijk. Maar wat nog meer? Michiel van der Veen, die neemt dan weer niet op. Is het zo'n dag?
1: Ja, het is zo'n dag.
0: Oh. Maar ja, hij komt wel met een hele fijne suggestie. Grupo Sportivo. Hey girl. Oh, sorry.

0: taal uitspreken. Niet meteen de Bautha.
1: Hoeft niet.
2: Een beetje Schwarzenegger. De Bautha.
1: De Bautha. Ik moet de Bautha. Bautha moet ik dat dan denken. Nou ja, dat is weer wat anders. Daarvoor nog Grupo Sportivo. Dank voor de suggestie, Michiel. Ze zijn aan het nahikken van een enorme tour om het 30 jaar bestaan van hun albums Worst Case Scenario en In a Bar Under the Sea te vieren. Heb ik het over Deus. Ook op Pukkelpop stonden ze onder andere. En een paar keer in Nederland in het voorjaar, april, mei. Ze doen er nog eentje in IJsland. Vind ik zo sympathiek. Deze staat op Worst Case Scenario Hotel Lounge.

0: Pasta.
1: Ik kan het niet normaal uitspreken. Niet meteen.
0: De Pasta.
2: Hoeft niet.
3: Een beetje. Schwarzenegger. De Bouta.
2: De Bouta. Ik moet de Bouta. Bouta moet ik dan denken. Nou ja,
1: dat is weer wat anders. Daarvoor nog Grupo Sportivo. Dank voor de suggestie, Michiel. Ze zijn aan het nahikken van een enorme tour om het 30-jaar bestaan van hun albums Worst Case Scenario en In a Bar Under the Sea te vieren. Heb ik het over Deus. Ook op Pukkelpop stonden ze onder andere. En een paar keer in Nederland in het voorjaar, april, mei. Ze doen er nog eentje in IJsland. Vind ik zo sympathiek. Deze staat op Worst Case Scenario Hotel Lounge.

0: Bautha.
1: Of niet?
0: Een beetje Schwarzenegger. De Bautha.
1: De Bautha. Ik moet op Bautha. Bounce, moet ik er aan denken. Nou ja, dat is weer wat anders. Daarvoor nog Grupo Sportivo. Dank voor de suggestie, Michiel. Ze zijn aan het nahikken van een enorme tour om het 30-jaar bestaan van hun albums Worst Case Scenario en In a Bar Under the Sea te vieren. Heb ik het over Deus. Ook op Pukkelpop stonden ze onder andere. En een paar keer in Nederland in het voorjaar, april, mei. Ze doen er nog eentje in IJsland. Vind ik zo sympathiek. Deze staat op Worst Case Scenario Hotel Lounge.

0: Jack Johnson, sitting, waiting, wishing op NPO Radio 2. Waar ik even met een schuin oog, zo werkt het dan, met een schuin oog naar Nathan kijk. Nathan,
1: ja.
0: Zijn er files?
1: Ja, Dennis Mooij is.
0: Oké. Nou Dennis, fijn dat je er bent. Files.
2: Dank je. Ja, net geen 60 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je 10 minuten vertraging tussen de afrit Kerkdriel en Waardenburg. De rechterrijstrook is daar dicht, er liggen bandenresten op de weg. Op de A28 richting Utrecht tussen Elspeet en Harderwijk 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Rechterrijstrook is ook afgesloten. En tot slot de A50 vanuit Arnhem naar Eindhoven tussen Ewijk en knooppunt Paalgraven 15 minuten vertraging. Ook hier is de rechterrijstrook dicht.
0: Dank Dennis. Over dan naar Juri voor het NOS nieuws van 12:30.
3: Justitie in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de Nederlandse chauffeur van de touringcar die vorige week verongelukte. Dat is gebruikelijk bij grote ongelukken. Er vielen 5 doden en de chauffeur raakte gewond. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Farma is overleden. Ze was Kamerlid voor GroenLinks van 1994 tot 2001... en kwam in opspraak nadat ze had gezegd dat ze aan een terminale ziekte leed, wat niet zo bleek te zijn. Later bood ze haar excuses aan en zei ze dat ze psychische problemen had. Tara Singh Farma was 78. In Etten-Leur is een minderjarige nepagent opgepakt. De jongen deed zich bij de voordeur van een oudere vrouw voor als iemand van de politie. Hij kwam naar binnen, doorzocht kamers en nam waardevolle spullen mee. En de dag voor Prinsjesdag is er op het strand van Scheveningen weer geoefend met paarden die morgen meelopen bij al het ceremonieel in Den Haag. Op het strand waren vanochtend knallen te horen en harde muziek om de paarden te laten wennen aan wat er morgen kan gebeuren. Het weer, vanmiddag wat meer bewolking, mogelijk lichte regen.

0: en maximaal 22 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij 20 tot mogelijk 28 graden.
1: Dankjewel, Jori. En heel veel reacties net op het nummer van Deus. Als je nou ook een plaat wil horen die je niet vaak hoort, laat het even weten via de gratis NPO Luister-app. En we gaan ook even bellen over ABBA. Niet met ABBA. Dat gaat te ver. Over.

0: Louis Capaldi, Forget Me. Fascinerend type is dat. Pat Bennett er daarvoor nog, Love is a Battlefield.
1: Prominent aanwezig.
0: Ja, af en toe in dit programma een gast en die is dan prominent aanwezig. En wie is het dan wel vandaag? Nou ja, vandaag komt de podcastserie Poplegendes in de Polder. ABBA in Nederland online. 4 afleveringen zijn het. ABBA-liefhebbers Anne Hurekamp en Mandy Huyts gaan op zoek naar verhalen van ABBA in Nederland. Nou ja, nu rollen de ABBA tribute bands een beetje over elkaar heen. De shows, de musicals. Ze traden, Nathan, in Nederland maar 2 keer op.
2: ABBA zelf?
0: Ja.
2: Nee joh.
0: 77 in Jaap Edenhal en 79 in Ahoy.
2: Oké. Okay.
0: En toch zijn er heel veel leuke verhalen over wat er allemaal gebeurde met die Zweden. En daar weten Anne en Mandy dan weer alles van. Anne, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Waar zit jullie ABBA-liefde? Hoe is die ooit ontstaan?
3: Oh, al van heel jongs af aan. Vanaf het moment dat we denk ik een plaat op de pick-up konden leggen, nou ja, luisterden we al naar ABBA.
0: Ja, en hoe zit het met jij? Maar je hebt al eerder podcast ook gemaakt over de poplegendes. Voor Mandy Huyts is het de eerste keer. Ik weet wel waarom, maar hoe zijn jullie zo bij Mandy gekomen?
3: Nou ja, Mandy zingt in een aantal ABBA tribute bands en ABBA is een heel groot deel van haar leven. En nou ja, ik en Mandy zijn allebei al heel lang ABBA fan en we hebben elkaar gevonden en wij dachten, laten we dat Nederlandse ABBA-verhaal nu eens in kaart brengen, want dat is nog best onbekend.
0: Ja, precies. Nou, die optredens waar ik net over had, die zullen er ongetwijfeld in zitten. Maar nou wil ik natuurlijk zo'n verhaal dat niemand weet, waardoor mensen gaan denken, oh, dan ga ik de podcast luisteren.
3: Ja, ja. Nou, een relatief onbekend verhaal. Die mannen van ABBA, voordat ze in ABBA speelden, hadden al natuurlijk bandjes in Zweden en ze waren ook wel eens in Nederland te vinden. En daardoor waren er al hele vroege contacten met Nederlandse platenmaatschappijen. En in het najaar van 1973 belt de ABBA-manager Stig Andersson op een dag naar Harry Knipschild, die in Bussum werkt voor Polydor. En hij zegt, wij gaan over een paar maanden meedoen aan het Songfestival. Ik heb een plaatje, Waterloo. Willen jullie dat horen? Willen jullie dat uitbrengen? Niemand kende ABBA nog, hè, in Nederland.
0: Nee.
3: En Harry zei, nou is goed, stuur maar op. Maar Stig zei, ja, jullie zijn zo belangrijk voor ons in Nederland. Hè. Jullie hebben die ABBA, of die bandjes al ondersteund van die ABBA-mannen. Mag ik naar Nederland komen om het je te laten horen? Oh, zei Harry, dat is prima, ik haal je wel van Schiphol. Dus Harry Knipschild zit met de ABBA-manager in zijn flat in Voorburg aan de Spinozalaan, s'avonds te eten.
0: Aan de Spinazie,
3: na het eten,
0: ja.
3: Na het eten haalt Stig Andersson met trillende handen de proefpersing van Waterloo uit het hoesje en legt hem op de platenspeler. En hij was zo zenuwachtig wat Harry Knipschild ervan vond, dat hij bijna de naald niet op de plaat kreeg. En toen klonk Waterloo. En toen zei Harry, nou, dat is fantastisch, dat gaan we uitbrengen. En nou ja, the rest is history.
0: Ja, precies. We hebben toch nog een Nederlandse link in zit dan.
3: Ja, en het was ook het begin van een soort vertrouwensband tussen Harry en de ABBA-leden. Dus hij regelmatig stapte die in het vliegtuig om daar op de kantoren van ABBA mee te denken over wat moet nou de volgende single worden?
0: Ah.
3: Wat gaan we doen? Wat is onze volgende stap? Dus er ligt eigenlijk een hele mooie vroege ABBA-connectie met Nederland. En die zou de basis vormen nog voor heel veel mooie verhalen en ontmoetingen. En die zitten in de podcast.
0: Nou ja, dan heb je dat heel mooi nu neergezet. De 4 afleveringen zijn allemaal te beluisteren al? Of moeten we op elke een weekje wachten?
3: Ja, het is een podcast van Avrotros en NPO Luister. En op NPO Luister vind je de 4 afleveringen al dus in zijn volledigheid. En op de andere grote platforms de eerste 2 delen.
0: Nou, dat is allemaal duidelijk. Gaan we met z'n allen luisteren, Anne. Heel gek idee, maar zullen we dan Waterloo draaien?
3: Ik denk dat je er niet aan ontkomt.

0: Ik heb zometeen een goed stel voor je. Twee platen gelinkt, maar hoe nou toch weer? Naar meer dan een topsong trouwens.
1: NPO Radio 2 Topsong.
2: Deze week is Marianne van Fontaines DC. NPO Radio 2.

0: Protros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar. Met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
5: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
9: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 real deal dagen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
13: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
14: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
15: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
14: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
16: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
17: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
16: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
17: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
18: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: zo meteen een stel, een ster en een secte. Eerst Joeri Stubenitski met het NOS Nieuws van 1 uur alweer. Ja, hoi, goedemiddag.
20: Goedemiddag Annemieke. In Ermelo is een trein op een vrachtwagen met betonblokken gebotst. In de Sprinter van de NS zaten 150 mensen, twee van hen raakten gewond. Net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Een verslaggever van Omroep Gelderland staat op de plek waar het gebeurde.
21: Wat we zien is dat er het voorste gedeelte van de vrachtwagen is zo'n 10, 20 meter meegesleurd door de trein die net was vertrokken. Ik zie dat er heel veel grind rondom die vrachtwagenbanden staan.

0: De voorruit van de vrachtwagen die zit vol met barsten.
1: Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft bussen ingezet. In Brabant is een man gearresteerd die ervan wordt verdacht dat hij zijn vader in Polen heeft vermoord. De man van 31 was al een tijd op de vlucht. Polen had gevraagd om zijn arrestatie. De man was aan het werk in Dinteloord. In Polen riskeert hij levenslang. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen is vanaf vandaag een stuk hoger. Het bedrag gaat van 181 naar 242 euro. Het is de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een vergoeding voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan het afhandelen van een diefstal. Vaak komt de politie er niet meer aan te pas, vertelt het incassokantoor dat ondernemers vaak inschakelen.
2: Veel gevallen in het verleden werd er dan de politie gebeld. Maar we zien ook dat het wachten op de politie heel lang duurt en dat de politie lang niet altijd de capaciteit heeft om alle winkeldiefstallen af te handelen. Dus wat we nou bieden aan die ondernemer is een platform waarmee je als ondernemer zelf winkeldiefstal kan afhandelen. En dat kan in heel veel gevallen ook prima, omdat de winkeldief vaak meewerkend is. En die schadevergoeding die verhalen wij dan bij de winkeldief en die keren wij uit aan die ondernemer.
1: Ook moet die 242 euro de winkeldieven afschrikken. En de Engelse scheidsrechtersorganisatie heeft toegegeven dat een doelpunt van Erling Haaland niet had mogen tellen. Het doelpunt was beslissend in de derby tussen Manchester United en Manchester City. Het doelpunt werd door de scheids afgekeurd, maar de VAR besloot het toch te laten tellen. Bij het bestuderen van de beelden bleek dat een speler buitenspel had gestaan. Het erkennen van de fouten heeft geen gevolgen. Het weer, vanmiddag wat meer bewolking en enkele buien bij maximaal 23 graden. Morgen wolken en zon en best wel warm, 22 tot 28 graden.
3: Dankjewel, Jori. Over naar Dennis Mooi bij de ANWB. Vertel, files.
4: Nou, het loopt vooral vast aan de Duitse grens op de A12 vanuit Arnhem. Tussen Zevenaar en de grensovergang doe je er 20 minuten langer over. En op de A50 vanuit Arnhem naar Os heeft er een kapotte vrachtwagen gestaan. Tussen Knoopend Valburg en Ravenstein doe je er nog 10 minuten langer over.
3: Dankjewel, Dennis. Een goed stel heb ik voor je. Nou ja, wat valt hier nou weer als link te bedenken? Iets met jaartallen, iets met duetten. Denk even goed door. Ik zoek een link in de titel, artiest, de verhalen erachter, iets persoonlijks. Als hij maar klopt, dan app hem door voor de One and Only peper- en zoutstel. Je wordt altijd heel snel opgestuurd.
5: Ja.
3: Daar maak je echt een ding van.
5: Zeker. Dat is mijn apengatje, zoals dat heet.
3: Nee, dat noem jij zo.
5: Jawel, dat is waar ik trots op ben. Dat de mensen dan
3: je noemt een snackbar een snackbar.
5: Ik heb hem al binnen.
3: Oh ja, precies. Je kunt hem dus winnen, peper en zoutstel, als je de link weet te verzinnen. Tussen Smashing Pumpkins 1979, dat is een goed jaar, en David Bowie en Tina Turner Tonight.
6: Hey Francis, ben je er klaar voor?
7: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
6: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
7: Ja, magisch.
8: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
9: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
10: Ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
9: Nu bij Dirk, Lenoir wasverzachter, €2,99. Mooie prijs, toch?
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
13: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
14: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
15: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
16: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
17: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
18: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
19: Ik ben flexibel.
18: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
19: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
18: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
17: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
18: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
20: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.

0: Kijk op werkenindeapotheek.nl. Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
1: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: Annemiekes Alens.
7: Aprotro.

0: wel. Haha.
1: David Bowie en Tina Turner, Tonight. Het is een goed stel. Met Smashing Pumpkins, 1979. Ja, soms denk je, het is maandag. Rustig instappen. Maar dan komen er toch een boel goede links bij binnen. Ook links waar wij niet op hadden gerekend. Nee. Dat zijn extra leuke,
2: zeker,
1: goede stellen. Ingrid, die heeft een hele goede link. Die zegt Halloween. Pumpkins en Tonight, dat vier in het donker.
2: Ah.
1: Die hadden wij bijvoorbeeld niet bedacht.
2: Nee, en die hadden we dan eigenlijk op 30 oktober moeten doen.
1: Ja, dat is dan weer jammer.
2: Ja.
1: Gemiste kans. Maar als ze dat nou niet vertellen,
2: oh ja,
1: dan kunnen we tegen die tijd ook
2: nog
1: weer
2: een doen.
1: Ja, iets met een pumpkin doen. Eugène, die zegt, Space Oddity is van Bowie. En door Smashing Pumpkins ook uitgevoerd.
2: Oh, leuk. Yeah.
1: En Bowie heeft het nummer 1984. Ja, 1979. Wij zeggen altijd, goed jaar. 84 is het ongetwijfeld ook. En we hebben ook nog... David Bowie heeft, ooit Billy Corgan uitgenodigd om te spelen tijdens een 50-jarig feest. En daar hebben we ook nog bewijs van. Wat de hoop, ja.
2: Je hoort ze echt allebei.
1: Het is echt heel leuk. Ook een goede link tussen deze twee. En dan Chris, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
1: Goed jaar, hè, 79.
3: Ja, echt.
1: Heel goed jaar.
2: Ja. Prachtig.
3: Heel goed jaar.
1: Heel goed jaar. We zijn allemaal uit 79, behalve Chantal, die is uit 88. Ja, dat is ook een heel goed jaar. Ja. Heb jij een link?
3: Ik heb zeker een link.
1: Vertel.
3: Want Smashing Pumpkins hadden nog een hitje, die heette Tonight.
1: Verdomd. Ja, die zochten we inderdaad. Tonight. Dat kunnen we nog mooi weer koppelen aan David Bowie en Tina Turner. Ik ga dat peper en zoutstel naar je opsturen.
3: Ik ben er heel blij mee. Woe!

0: Alice Cooper, Poison. De beste man is 78, maar kondigde net weer een tour aan in de herfst. En heeft ook nog van alles lopen met zijn zijproject, Hollywood Vampires. Het is echt een, als je daar eenmaal induikt, Nathan, als je het over konijnenhollen hebt, oftewel de verhalen waar je aan begint en steeds weer doorklikt en doorklikt en doorklikt. Dan is Hollywood Vampires er wel eentje met Johnny Depp en Joe Perry van Aerosmith. Onder andere zitten er nog meer figuren in. Johnny Depp had natuurlijk even druk met dingen. En die kan nu weer, blijkbaar.
1: Die had een zaakje lopen.
0: Ja. Moet maar even googlen. Ja. Als je het over konijnenhollen hebt.
1: Wow.
0: Maar er komt dus binnenkort een docu uit over Hollywood Vampires. En geloof me, die wil ik zien in ieder geval. Zometeen weer meedenken over een hele goede

0: Lois Lane, Fortune Fairy Tales, NPO Radio 2. Ik even met Dennis Mooij gaan checken hoe het gaat op de weg. Files.
1: Nou, aan de grens loopt het weer vast. Op de A1 vanuit Hengelo voor de grens bij de Lutte 10 minuten vertraging. En de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens ook 10 minuten extra.
0: Dankjewel, Dennis. Over naar Jury voor het NOS Nieuws van 1:30.
2: Schoonmakers gaan vanaf vandaag tot en met vrijdag staken. Dat doen ze op Schiphol, stations en op andere plekken in het land, kondigt vakbond FNV aan. Schoonmakers willen onder andere meer loon en dat de lonen meestijgen met de inflatie. Zo'n 10% van alle schoonmakers is lid van FNV. Het OM in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de Nederlandse buschauffeur die donderdag een zwaar ongeluk veroorzaakte. Onderzocht wordt of de chauffeur onder meer schuldig is aan dood door nalatigheid. En in Etten-Leur is een minderjarige nep-politieagent opgepakt. Hij deed zich bij de deur van een oudere vrouw voor als agent. Hij kwam binnen, doorzocht kamers en nam waardevolle spullen mee. Het weer, vanmiddag wat meer bewolking, mogelijk wat lichte regen, maximaal 22 graden wordt het. Morgen wolken en zon en dan 20 tot mogelijk 28 graden.
0: Dank, Jury. We vroegen ons af, heb je misschien nog een berichtje waar wij dan weer een goede kop bij kunnen verzinnen?
3: Goeie kop.
2: Ja, ik heb wat leuks. Het gaat over koninklijke troep. Buckingham Palace in Londen is 10 jaar lang gerenoveerd. En bij het openbreken van de paleisvloeren en bij het opruimen van de kruipruimtes kwamen bouwvakkers sporen tegen van personeel en andere arbeiders. En die vondsten worden nu gepresenteerd als een soort museumstukken. Gefotografeerd in statig licht, alsof het kostbare schatten zijn. Denk aan zwarte werklaarzen, een verfrommelde krant, een Evening Standard uit 1889, een weggegooid sigarettenpakje, een instructiebrief voor een belangrijke bijeenkomst in de jaren 70 op het paleis, lottobriefjes uit 1957 of een tinnen bekertje. En die vondsten die geven een inkijkje in het leven van de hofhouding van Buckingham Palace.
0: Is het wel de bedoeling om dit ook echt tentoon te stellen? Of?
2: Nee.
0: Niet echt, hè?
2: Nee. Zeg maar, het archief van de koninklijke familie in Buckingham Palace telt volgens mij al 300.000 stukken. Om al deze troepjes er dan ook nog bij te doen. Ja, zo bijzonder is het ook niet. Maar als eerbetoon hebben ze er dus wel prachtige foto's van gemaakt.
0: Ja, nou, moeten we daar weer mee?
2: Nou,
0: heb jij wat?
2: Ik was verbaasd over waar ik op uitkwam. Afval onder Buckingham Palace is the trash in treasure.
0: Oh, wat vies.
2: Ja.
0: Echt zo'n glazuurkop is dit. Bang! Ja.
2: Lekker kopje thee erbij.
0: Oké. Ja, nou, mijn kop gaat nu ook meteen weg. Want ik had iets met trash journalistiek. Maar Nathan, heb jij misschien ook nog een goede kop?
4: Ik heb 1 woord. Nee, 2 woorden.
0: Vanaf of je van een spatienatie bent of niet.
4: Ik ben van een spatienatie. Ja. Dus het is geworden Buckingham Palace.
0: Nou!
4: Weer een kop weg!
2: Wat een toeval.
0: Damn it!
4: Allemaal weggekaapt.
0: Ik ga het tot op de bodem uitzoeken. Nou ja, bodemprocedure, dat was dan mijn reserve. Maar je kunt hier wel heel veel mee. Ja, volgens mij zitten wij ons ook blind, tenminste Nathan en ik, of Jury wil natuurlijk niks zeggen, want die heeft natuurlijk hele mooie kop bedacht. Zitten wij ons blind te staren op dingen. Want we straks opeens eentje hebben.
4: Ja.
0: Mag, hè? Misschien is het een dieseltje. Nou ja, als jij een goede kop weet, stuur hem dan vooral eventjes door. En dan maak je kans om je eigen goede kop in de studio te hebben. Hebben wij onze eigen goede kop eigenlijk nu wel in de studio hangen?
4: Ze staan er, zeker.
0: Ah, mooi.
4: Ja. En als je een liedje zoekt, dan staat hij in de muziekmap, mocht je dat willen.
0: Welk liedje?
4: Dat is misschien een nieuw liedje.
0: Oh nee, we doen ook nu alles voor en achter de schermen tegelijk.
4: Ja, ik zag je
0: zoeken namelijk. Ik dacht dan, als je het fijn dat je die hebt ingeladen.
4: Ja?
0: En dan dacht ik van, dan doe ik nu even het liedje van...
4: Ja?
0: En doe ik George Ezra en dan Alana Miles en dan dat nieuwe liedje.
4: Oh, wat leuk.
0: Goed idee?
4: Ja, perfect. Cool.

Miles en haar Black Velvet op NPO Radio 2. Waar we het net hadden over koninklijke troep. Althans, Jury had een berichtje in het nieuws waar wij nog een kop bij zoeken over Buckingham Palace. Dat is gerenoveerd. 10 jaar lang. En daar hebben ze van alles gevonden in kruipruimtes. Het zijn geen koninklijke dingen, maar ze hebben ze toch semi per ongeluk geëxposeerd. Lottobriefjes, bekertjes, vervormende kranten. Allemaal heel mooi belicht en verlicht. En zo kan je dat dan gaan bekijken. Hebben we daar een kop bij? Zeker wel. Peter die zegt, rommel uit de vloer van het paleis. Valt dat onder lastig pakket? Het is meer een vragende kop. En Rob heeft ook een goede kop. Die zegt, de troep wordt aangesproken met koninklijke hoeveelheid. Ook leuk. Nou ja, ik heb een nieuwe plaat voor je van een Nederlandse band. Bon Sira heette ze. Het is eigenlijk gewoon Britpop, maar dan uit Nederland. Piepjonge gasten. En ze kennen wel hun klassiekers, want je hoort allemaal echo's van The Laas en The Smiths. En Sam Fender zou je er ook een beetje in uit kunnen snuffelen. En ze stonden dit jaar al in het voorprogramma van Star Sailor. Nou, je raadt het nooit. Ook dat kun je een beetje horen. 17 heet het nummer, Bon Sira.

0: Maar dan zijn we Midnight Sky.
1: Goeie kop.
0: Nou, dat dacht ik wel, ja, over Buckingham Palace. Daar is heel veel renovatie geweest. En ze hebben bij de paleisvloeren openbreken ook een hoop troep gevonden. In kruipruimtes. De grap is, dat het helemaal niet bedoeld van, oh, we hebben schatten die we anders nooit hadden gehad. Nee, het is gewoon dingen die mensen hebben weggegooid destijds. En daar hebben ze nu een expositie van gemaakt.
2: Het is toch wel grappig. Je wilt het ook toch wel weten, leuk. Toch? Wat voor afval de royals hebben, zal ik maar zeggen.
0: Nou, het is niet echt de royals, hè? Want denk je nou echt dat die één vinger hem uitgestoken in de kruipruimtes? Nee, maar goed, kranten uit 1889, lottobriefjes uit 57 en ga zo maar door. Die expositie heeft nog geen kop. Pier die zegt ontvangen. Oh, ik doe wat fout. Zal eens niet. Hebben jullie per ongeluk alles weggegooid?
2: Nee. Toch?
0: Ontvangen de bouwvakkers ook royalties over hun gevonden voorwerpen?
2: Mooi.
0: Vind ik heel mooi. Hier hebben we nog Gerjan, die zegt royale vondsten door graafwerkzaamheden. Order! Graafwerkzaamheden. Rick, die zegt renovatie Buckingham Palace biedt stof tot nadenken, me dunkt. Rob, die maakte van royale hoeveelheid zooi wordt tentoongesteld in museum. En Juri, afval bij Buckingham Palace. Tronenwee. It's all Tronenwee.
2: All Tronenwee.
0: De grap was, er zijn ontzettend veel goede koppen. We hebben net ook een aantal opgelezen. Dank daarvoor voor het inzenden. Maar uiteindelijk komt Wessel hier binnenwandelen. Wessel van de video.
3: De kliekoning. Ja.
0: En die zegt gewoon zonder na te denken. Ha, ha, ha.
2: Kliekoning.

0: koning. En zei, nou ja, Wessel, het is goed met je. We maken een foto van je en we zetten je, je goede kop in de eregalerij. Goed?
1: Helemaal goed.
0: Wil je nog één keer die goede kop doen?
1: Ja, de kliekoning.
0: Ja. Beetje anticlimax. En aan de andere kant, maar is leuk.
2: Anticlimax.
0: Ja, precies. Ik wou het niet zeggen.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. Tena.nl/zorg.
4: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
5: Ja, geweldig, hè?
4: Met een nieuw seizoen van Ramons Buitenkeuken.
5: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
4: Het nieuwe seizoen van Ramons Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
5: Aan tafel!
6: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
7: Zelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
10: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
11: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijks kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
12: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
13: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
14: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
13: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
15: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
18: Rustig, adem in,
17: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
18: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Een minuut na 2 uur, dit is NPO Radio 2. Ik wil alles weten van het weer. Het is zulk gek weer vandaag. Jordi vertelt het je vast straks. Eerst tijd... voor het andere nieuws.
20: Goedemiddag, Paul. Schoonmakers staken tot en met vrijdag op Schiphol, stations en een aantal andere plekken in het land, zegt de FNV. Zo'n 10% van de schoonmakers is lid van de bond. De actie is een protest tegen de CAO die vakbond CNV met de werkgevers heeft afgesloten. De FNV wil betere voorwaarden. Verder eist de FNV voor iedereen bij de komende CAO-onderhandelingen...

0: 5,5% meer salaris en automatische compensatie voor de stijgende prijzen. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Dat onderzoek moet duidelijk maken wat de rol van de bestuurder was, vertelt buitenlandredacteur Liedeke Morsinkhoff.
1: Het Zwitserse Openbaar Ministerie opent een onderzoek naar de chauffeur van de bus om te kijken of hen dood door schuld of het veroorzaken van lichamelijk letsel kan worden verweten. Dat is standaard na zo'n ongeluk als dit. Er loopt geen concrete verdenking tegen de chauffeur en hij zit ook niet vast.
0: Bij het ongeluk met een bus van OAT kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Bij een zwaar verkeersongeluk in Zuid-Afrika zijn 21 doden gevallen. Het ging gisteren ontzettend mis in de provincie Westkaap. 2 taxibusjes botsten frontaal op elkaar en daarna reed er een stationwagen op in. De hulpdiensten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog oploopt. En de Brabantse frietbakkers Frankie en Koen krijgen een belangrijke Oekraïense onderscheiding. Ze deelden de afgelopen jaren honderdduizenden porties gratis friet uit aan Oekraïners. Frankie reed daarvoor elke keer heen en weer, vertelde hij eerder.
2: Wij gaan frietjes bakken, snacks bakken en dat voor mensen die de grens overkomen vanuit Oekraïne.
3: Wat voor rit gaat het worden?
2: Nou, ik denk wel 20 uurtjes of zo. Ik ga niet zo heel snel met die aanhanger. Dus het is 1400 kilometer. Dus ik weet ook niet hoe ver ik vandaag kom. Desnoods ook morgen het laatste stuk, maar we gaan het wel zien.
0: En hiervoor krijgen ze de Oekraïense Orde van Sint Pantaleimon. Dat is een soort Oscar voor hulpverleners. Frankie heeft een Oekraïense vrouw en wilde meteen na de Russische invasie hulp bieden. Naast de frietkar runnen de mannen ook nog een opvang.
4: Vet hoor.
0: Het weer af en toe motregen bij ongeveer 22 graden. Morgen zon en een stuk warmer met 22 tot lokaal 28 graden.
4: Ik weet niet hoe het bij jou zit als je zit te luisteren, maar hier is het broeierig warm.
0: Beetje klam, ja.
4: Klam is het inderdaad, ja. 2:04 inmiddels op de weg. Wat is daar? Ik check het eventjes bij Dennis.
5: Nou, er staat 45 kilometer file, Paul. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je een kwartier vertraging. Tussen Everding en Beest er staat 7 kilometer file door een ongeluk. Dan de A12 naar Oberhausen voor de grens 10 minuten extra. En een vrachtwagen met pech zorgt voor een kwartier extra reistijd op de A59. Vanuit Den Bosch naar Zierikzee voor het knooppunt Hooipolder.
4: Daar waren ze.
5: Yes.
4: Ik heb er namelijk ook nog eentje die ingekomen is. De Alfa file komt zo aan.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
11: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
10: En voor Harold met een sta-opstoel.
12: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
10: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
13: Medipoint.
10: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
13: Medipoint.
10: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
16: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
17: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
18: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
20: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
13: Fans van voordeel.
3: Aldi.
21: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
13: Fans van voordeel.
3: Aldi.
22: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
23: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
24: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
25: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
26: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
27: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
26: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
28: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.

plankliggertje. Heel lang lag je op de plank, maar gelukkig kwam die uiteindelijk uit. Ik zou niet meer zonder deze plaat willen, hoor. Echt een van de betere van Martin van de afgelopen tijd. En heel eerlijk gezegd ook wel van Ed Sheeran, vind ik. Terwijl het dus een oudje is. Repeat It, hoorde je. Martin Garrix en Ed Sheeran, je hoort... Nee, flauw. Daarvoor nog Alphaville, Big in Japan. Wist jij trouwens, ik realiseer me dat nu pas eigenlijk... dat ik nu twee nummers ken die eindigen met een pauk. Ja, die ene, dat weet je als je het einde van de top 2000 eigenlijk elk jaar hoort... Vorige week nog in dit programma te horen, maar die Alphaville heeft ook gewoon een pauk. En van pauken hoor je nu wat. Het mag wel een beetje spannend zijn. Vanmiddag om 5 uur is aangekondigd door Oasis zelf... met een vaag filmpje op Instagram dat ze iets gaan onthullen. En er is natuurlijk net die documentaire uitgekomen afgelopen weekend... in de bios te zien. Wat zouden ze vanmiddag toch kunnen gaan onthullen? Misschien tourdata zou het voor de live tour volgend jaar. En er gaan al geruchten dat ze dit keer wel naar Nederland gaan komen. Dat zou toch wel waanzinnig zijn. 5 uur, we houden je natuurlijk op de hoogte. Oasis,

Hey, alweer een nummer met een gong. Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Ik zat er helemaal naast net. Nou ja, in die zin, ik vergis me gewoon. Bohemian Rhapsody, die eindigt niet met een pauk. Ik zei blijkbaar de hele tijd dat het nummer een pauk op het einde heeft. Nee, het is een gong, maar ik vergiste me gewoon in het instrument. Slip op de tong, gebeurt soms. Dat zou toch raar zijn als Bohemian Rhapsody zou eindigen met een pauk, mensen. Dat weet ik ook wel. Ja, en nu? En? Het voelt heel erg niet af. Ik kan me voorstellen dat dit niet lekker is eigenlijk. Zullen we dan toch voor één keer nog even het gevoel van een gongetje geven? Dan heb je hem rond. Bedankt voor alle lieve appjes.

0: Marcel laat nog even weten dat 10cc nooit zelf op Jamaica was geweest en toch zo'n zomerse plaat had gemaakt. Net als George Ezra, die nooit in Budapest was geweest. Volgens mij zijn er wel meer voorbeelden van artiesten die zingen over een stad waar ze nog nooit geweest zijn. Een stad waar je misschien nooit vandaag aankomt, omdat het veel te druk is, Dennis.
1: Maar is het... Dat kan in Bos of Utrecht zijn.
0: Oké. Okay. Ja. Waar is het druk? Waar staan ze precies?
1: Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Waardenburg en Culemborg doe je er 40 minuten langer over. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. En de andere kant op, dus richting Den Bosch. Tussen Vianen en Geldermalsen doe je er 35 minuten langer over door een ongeluk. Ook hier zijn twee rijstroken dicht. Dan de A4 van Den Haag naar Rotterdam voor de Keteltunnel. 10 minuten extra. Dat heeft te maken met het bergingswerk in de Benelux-tunnel.
0: Dankjewel. Even een ethische vraag. Kan een machinegeweer nog in een nummer?
2: Nu bedoel je?
0: Nou ja, gewoon dat je dit...
2: Met alle ellende vind ik dat vrij smakeloos.
0: Ja, eigenlijk wel, hè?
2: Nee, het moet kunnen. Anders kan je heel veel muziek niet meer draaien. Smooth Criminal van Michael Jackson.
0: Oh ja, die clip ook inderdaad, ja.
2: En een jaar of, 15 geleden of zo, Mia, Paper Planes. Daar zit ook een... Dan zou je veel muziek niet meer kunnen draaien.
0: Nou. Als er geen grote bezwaren zijn van luisteraars, dan draai ik hem gewoon zo meteen. Eerst nu maar het nieuws.
2: Ja, Stichting Donorkind stelt massadonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte met zijn zaad bijna 200 kinderen. Dat zijn er veel meer dan toegestaan. En dat kan leiden tot psychologische problemen, omdat kinderen tientallen of honderden broertjes en zusjes hebben. En daarnaast is het later moeilijk om ontspannen te daten, omdat er kans is dat het familie is. In Brabant is een man opgepakt die wordt verdacht van het vermoorden van zijn vader in Polen. De man van 31 was aan het werk in Dinteloord. In Polen kan hij levenslang krijgen. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per jaar eruit slepen bij de cao-onderhandelingen. En in IJmuiden is het eerste Lego-café van Nederland geopend. Het is een ideetje van een horeca-ondernemer die je in het buitenland heeft gezien. Een verslaggever van NH Nieuws kon vanochtend naar binnen. Afgelopen weekend was er geen enkel plekje meer, hoorde hij.
3: Elk tafeltje zat helemaal vol.
4: Ja.
3: Het is ongelooflijk. En we hebben gezorgd dat er een soort groeven in de tafel zit.
4: Ja.
3: Dat als mensen wel steentjes
4: aan de buitenkant.
3: Als mensen wel steentjes op tafel leggen. Dat ze in die groeven vallen en niet op de grond.
4: En als je een stukje kwijt bent.
3: Ja, dan hebben gebeurt. Wij. Ja, dat gebeurt. Maar we hebben ook gewoon een extra voorraad.
2: Het is niet zo dat je zomaar even kunt gaan zitten en kunt gaan bouwen daar. Je moet wel betalen voor een tafeltje.
0: Ik herinner me dat uit mijn jeugd nog, dat je dan in winkels een rond tafeltje had met vier krukjes eraan. In het midden een bakje met Lego. Mm-hmm. De kinderen konden lekker spelen. En terwijl mama dan een jurkje ging passen of zo.
2: Handig was dat, hè?
0: Ja.
2: Ja. Ik doe dat nog steeds wel eens als mijn vrouw. Nee hoor.
0: Neem je eigen Lego mee.
2: Heb jij dan ook wel eens, als je gaat shoppen met je vrouw, dat jij dan op de stoel moet zitten? Of ga je dan even ergens anders heen?
0: Toch zo'n ongemakkelijke plek.
2: Ja.
0: Want je zit altijd naast een andere gast die ook denkt, ik zit hier ook. Met alle tassen in zijn handen natuurlijk.
2: En maar wachten.
0: En maar op je telefoon zitten. Ja. En dat mag dan eigenlijk niet, want... Hallo, ik sta al een tijdje buiten het hokje, hoor.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, je mag ook niet te veel naar de pashokjes kijken. Straks denken mensen nog van, wat doet die man daar?
0: Dat is niet je vrouw.
2: Ja.
0: Nee, dat is mijn vrouw. Ja. Lastig, hè, voor mannen om te winkelen.
2: Eigenlijk moeilijk. Het weer dan af en toe motregen bij 22 graden. Morgen zon en veel warmer, 22 tot 28 graden.
0: Zo, de meter zeggen. Mensen die reageren nog over machinegeweren in muziek. Zoals Harald, die zegt, dit nummer van Metallica, daar hoort het natuurlijk ook gewoon bij. Maar dat is niet de plaat die ik gepland had om te draaien. Maar ik weet nu al dat ik appjes krijg van mensen die zeggen, nu moet je hem helemaal draaien. Nou ja, stuur maar. De plaats die ik wilde draaien is van de KLF. 3 AM Eternal hoor je.

0: C'est la vie, je hoorde Chef Special.
1: Top op 14. Top op 14.
0: En ook nog de KLF in zijn geheel 3AM Eternal. Ik ga top op 14 doen met Yuri vanmiddag. Hallo Yuri.
2: Hoi.
0: Wanneer ben jij geboren?
2: 12 juni 1972.
0: Dus 12 juni 1986 was jij 14 jaar oud.
2: Ja, ja.
0: Ik denk dat dat muzikaal een hele goede tijd was. Wat denk jij zelf?
2: Ik vond het een mooie tijd qua muziek. Zeker weten. En met ik heel van Nederlands zalen. Doe maar was toen een beetje reggae.
0: Nou, daar was je er vroeg bij, denk ik. Want dat klopt wel, denk ik. Maar ik denk dat Doe Maar misschien al wel wat eerder was. Begin jaren 80. Was jij een beetje een vroeger? Ja. Was je vroeg met alles?
2: Met stoute dingen wel, ja.
0: Stoute dingen. Sigaretjes, kusjes.
2: Sigaretjes, precies, ja. Ja. Blootjes roken. Oh. En studie-internaatje.
0: Ja, gezellig, Jori.
2: Ja.
0: Hoe is het nu met je?
2: Zeker. Best, ik kom net van paard af.
0: Van paard?
2: Ja, een mooi stukje paard gereden.
0: Ja, kom aan. Hey, ja. We gaan naar de top toe. De top 5 dus van 12 juni 1986. 5.
2: Ba.
0: Dit is Ba, zeg je?
2: Ja, dat vind ik niks.
0: Oh, veel te zoet misschien?
2: Oh, de volgende.
0: Oké. Okay. 4. Wat vind je van Sandra Kim?
2: Jezus, het is wel heel vrolijk, maar voor mij mag je toch gauw eentje verder kijken.
0: Eentje verder?
2: Ja.
0: Janet Jackson op 3. Ja, toch? Ja.
2: Ja, ook goed.
0: Zou dit wel een kanshebber zijn?
2: Ik ben toch nieuwsgierig naar de volgende.
0: Nee, dat mag altijd, hè? Dan vergis je niet. Bij Bart moet je kiezen. Ja, bij mij mag je alles horen. 2. Dit lijkt me wel echt wat voor jou. Bad Boy.
2: Bad Boy, ja. Leuk. Leuk. Toepasselijk.
0: En Sam Cooke.
2: Ja, mooi nummer.
0: Ja, prachtig.
2: Mooi nummer.
0: Heel mooi.
2: Klassieker.
0: Maar ja, jullie mag er maar eentje kiezen. Dit is de top 5 van toen jij 14 was. Waar word je het warmst van?
2: Ja, toch die laatste.
0: Ja, Wonderful World.
2: Toch de nummer 1. Ja, zeker.
0: Nou, heel goed. Hé, hey, geniet van de dag.
2: Ik hoor het niet te vaak op de radio, dus voor mijn part mag je hem draaien.
0: Ik ga dat zeker doen. Tot later.
2: Dank je. Oké.

Was je erbij? De afgelopen week 2 keer uitverkochte shows in Nederland. In de AFOS, Black Keys, Gold on the Ceiling. En ook nog die mooie van Sam Cooke ervoor. 10-minute takeover. Komt er straks aan. 10 minuten platen op verzoek. Dat kan 1 hele lange zijn. Of, laten we zeggen 5 korte. 6 korte, dat zou wel heel gek zijn. Wat wil je horen? Vraag het aan via de NPO Luisterapp.

0: voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
8: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
12: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Rij veilig met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
15: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
16: 18 plus, speel bewust.
17: Ja? Echt serieus?
18: 7, 7, 7, 7, 7.
17: Wat een geld!
19: 50.000, godverdikke me.
16: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
16: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
20: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
21: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Roll it all.
20: Nu bij Dirk, Chicken Tonight, 1,99. Dat is lekker voordeel.
22: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
23: Terwijl Yvonne nog een berichtje stuurt en zegt dat Toto nog nooit in Afrika was geweest toen ze het nummer maakte. Is het inmiddels tijd voor het nieuws van 3 uur? Hier is Jury.
0: Goedemiddag, de politie heeft een man opgepakt die in Delft meerdere vrouwen zou hebben aangerand of mishandeld. Hij zou 's nachts 4 keer hebben toegeslagen in de Delftse Hout, recreatiegebied. Burgemeester Pechtold raadde gisteren mensen nog aan om niet meer alleen te fietsen. De verdachte is 19 jaar, komt ook uit Delft. Hij werd opgepakt na een nieuwe mishandeling en poging tot aanranding in Den Hoorn. Nog een groot deel van de dag zijn er problemen op het spoor bij Ermelo, want daar botste vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen met betonblokken. 2 mensen in de trein raakten volgens de NS gewond en de politie zegt dat ook de vrachtwagenchauffeur licht gewond raakte. Het is nog niet duidelijk hoe het precies kon gebeuren. Een verslaggever van Omroep Gelderland sprak de eigenaar van het transportbedrijf daarover.
1: Zo zei die beste man tegen mij: de chauffeur die werkt al jaren voor het transportbedrijf en hij heeft nog nooit een crashje gereden. Wat we hier een beetje horen, wat nog niet officieel bevestigd is, is dat er verkeersregelaars bij die bouwplaats zouden hebben gewerkt. Dat het verkeer ineens stopte en dat die vrachtwagen op het spoor stond. En dus ook niet meer weg kon. En toen gingen de bomen ineens dicht.
0: Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Farma is overleden. Ze was Kamerlid voor GroenLinks van 1994 tot 2001... Singh Farma kwam in opspraak nadat ze had gezegd dat ze aan een terminale ziekte leed en dat bleek niet zo te zijn. Later bood ze haar excuses aan en zei ze dat ze psychische problemen had. Tara Singh Farma was 78 jaar. En het is de dag voor Prinsjesdag en dat betekent op het strand van Scheveningen veel geschreeuw. Want de paarden die morgen meelopen in de stoet op Prinsjesdag zijn daar op het strand om te trainen, om gewend te raken aan lawaai en onverwachte situaties. De paarden lijken er klaar voor te zijn.
2: Ja, het gaat goed zoals ik zie. De paarden gaan al in draf, dus ze wennen steeds meer. Dus in dat opzicht gaat het volgens mij heel erg goed.
0: De lokale Partij voor de Dieren vindt het niet meer van deze tijd. Onlangs pleitte de partij voor een elektrische koets.
3: Oh, ja.
0: Het weer dan bewolkt, soms wat motregen en ongeveer 22 graden. Morgen zon en een stuk warmer met 22 tot lokaal 28 graden.
3: Even waarschuwen voor alle paarden dat we zo meteen misschien wat lawaaierige geluiden gaan uitzenden.
0: Oh, wat wordt het?
3: Ja, misschien toch weer wat machinegeweren. Ja, ze blijken toch populair te zijn. In de muziek dan, denk ik. Op de weg, Dennis, hoe gaat het daar?
24: Er staat net geen 70 kilometer file, Paul. Veruit de meeste vertraging heb je op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en Geldermalsen staat 14 kilometer. Je doet er 25 minuten langer over. Ze zijn bezig met bergingswerk. 2 rijstroken zijn dicht. De A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Hoorn en de Keteltunnel 10 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerk. En ook 10 minuten langer onderweg ben je op de A16 van Breda naar Rotterdam. Voor Zevenbergse Hoek.
3: Is het Rally Pop of niet? Die grote hit van Genesis. Je hoort hem zo. Ster.
25: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
26: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
25: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
26: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
27: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
28: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn vries. Ontdek het op friesland.nl.
27: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
28: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
29: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Steen. Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
29: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack.
7: Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
9: Autotaalglas zit echt overal.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
30: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.

0: toch hartstikke jong, maar die stem, wat een bijzondere muziek maakt ze. Het is misschien niet eens popmuziek te noemen, of ook eigenlijk wel, maar ze doet iets heel bijzonders. En misschien ga jij het meemaken, volgend jaar dan komt ze naar Nederland. In maart staat ze in Amsterdam in de Gashouder. Ik was daar ooit op een feestje, Awakenings. Dat was echt, ik vond dat zo heftig, die Gashouder. Maar ik denk dat ze inmiddels wel iets aan de akoestiek hebben gedaan. Je hoort ook nog Genesis en Jesus He Knows Me. Ik ga een plaat draaien die je misschien al aanvoelde komen. 10-minute takeover. Ik heb het er alles over gehad. En inderdaad, de appjes kwamen binnen. Richard, jij was een van de appers.
1: Dat is mooi. Ik had niet anders verwacht.
0: Nee,
1: goedemiddag.
0: Niet anders verwacht dan dat ik hem zou gaan draaien.
1: Ja, als je iets zegt, dan moet je het ook nakomen.
0: Jij gaat mij aan mijn woord houden. En waarom wil jij graag One van Metallica?
1: Een heel goed nummer, gewoon klaar. Er is verder niks aan te veranderen eigenlijk.
0: Vind jij dat die machinegeweren gewoon kunnen?
1: Nee, je moet naar de tekst luisteren, dan weet je waar het over gaat.
0: Dat ga jij niet vertellen, hè? Je bent een man van weinig woorden.
1: Weinig woorden, maar je moet dan echt gewoon naar de tekst luisteren.
0: Een man die alles verliest door de oorlog.
1: Precies.
0: Zijn armen, zijn benen. Ik vertel het maar even voor degene die het niet volgt. Geniet, okay. Richard.
1: Dankjewel.

Metallica en One hoorde je in de 10 Minute Takeover. Oh, ik heb wel even zelf er ook giga van genoten van deze plaat. Jack die omschrijft het heel mooi, die zegt van kippenvel naar adrenaline. Dat is deze plaat. Je zit de hele tijd eigenlijk te wachten tot het hier losgaat, terwijl je ook geniet van het toch hele mooie stuk aan het begin van One. Albumversie uiteraard van deze prachtige plaat. Ik kwam binnen van Richard, maar ook van Harald, Tristan, Jorrit, Simon, Marcel, Sandra. Ze wilden allemaal One van Metallica horen. Afgelopen jaar nog nummer 33. Of 32 was het in de top 2000. Ik loog One plekje. En dan nog één plaat om de 10 minute takeover compleet te maken voor vandaag. Gerry vroeg om Lola Young. En ik vond het ook alweer veel te lang geleden voor deze mooie. From Down Here.

Metallica en One hoorde je in de 10 Minute Takeover. Oh, ik heb wel even zelf er ook giga van genoten van deze plaat. Jack die omschrijft het heel mooi, die zegt van kippenvel naar adrenaline. Dat is deze plaat. Je zit de hele tijd eigenlijk te wachten tot het hier losgaat, terwijl je ook geniet van het toch hele mooie stuk aan het begin van One. Albumversie uiteraard van deze prachtige plaat. Ik kwam binnen van Richard, maar ook van Harald, Tristan, Jorrit, Simon, Marcel, Sandra. Ze wilden allemaal One van Metallica horen. Afgelopen jaar nog nummer 33. Of 32 was het in de top 2000. Ik loog One plekje. En dan nog één plaat om de 10 minute takeover compleet te maken voor vandaag. Gerry vroeg om Lola Young. En ik vond het ook alweer veel te lang geleden voor deze mooie. From Down Here.

0: Man app net dat hij al een tijdje Nederlandse rap en R&B mist. Nou, ik denk dat je hier een lekkere plaat aan hebt volgende week. Diggy Dex, Eva de Roveren, slaap lekker, fantastisch. Toch ook Lola Jong nog ervoor met haar mooie single From Down Here. Het is 4:01. Op de weg, Dennis, hoe is het?
1: Nou, vooral op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch moet je nu geduld hebben. Tussen Nieuwegein en Geldermals is dat namelijk 11 kilometer file door bergingswerk. Twee rijstroken zijn dicht en dat kost je 35 minuten extra.
0: En Juri is hier met het laatste nieuws.
2: Een vliegtuigje uit Hilversum is net over de grens met Duitsland neergestort. Volgens Duitse media zaten aan boord 3 volwassenen en zijn die om het leven gekomen. Een 19-jarige man uit Delft is opgepakt voor het mishandelen en aanranden van meerdere vrouwen. Hij werd aangehouden nadat hij in het weekend een vrouw in Den Hoorn had belaagd. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, treinstations en op andere plekken in het land, zegt vakbond FNV. Daarmee protesteren ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesloten. En een bijzondere hardloopwedstrijd in Mechelen, in België. Dit weekend was er een 24 uur durende ultraloop. Dat was het startschot. 30 atleten deden mee aan de loodzware tocht. Ze liepen de hele tijd hetzelfde rondje van iets meer dan een kilometer. En dat 24 uur lang. Hoe hou je dat vol? Nou, elk uur een energiegelletje, zegt een van de hardlopers. Of water met allerlei toevoegingen. Soms wat pasta of een handjevol snoep. Bij de vrouwen won Wendy Walraad. Zij legde in 24 uur tijd 175 kilometer af. En bij de mannen Sam Brakke met 258 kilometer.
0: Brakke?
2: Brakke, ja.
0: Brakke, dat waren eigenlijk al 30 wel.
2: Ja.
0: Dit is echt heftig. 24 uur lang en dan maar doorgaan.
2: En dan hardlopen, af en toe een stukje wandelen. Ja, verschrikkelijk.
0: Ja, toch?
2: Mm-hmm.
0: 175 kilometer. Dat is echt ongelooflijk.
2: Het weer dan vanavond wat opklaringen bij een graad of 16. Morgen eerst wolken, daarna zon en 22 tot maar liefst 28 graden.
0: Straks nog een hele moeilijke vraag met daarbij horend een leuk nummer. En ik ga Dua Lipa en Elton John draaien. Maar dan wel los van elkaar dit keer.

Houdini hoorde je van Dua Lipa en zometeen. Maak je kans op een mooie prijs met de moeilijkste vraag. En die gaat vandaag over Prince. Maar hij gaat ook over Eric Clapton. Want die zat ooit in een band. En de naam van die band is ook de titel van een nummer van Prince dat ik later ga draaien vandaag. Dus als jij die twee aan elkaar kan matchen, laat dan even van je horen via de NPO Luisterapp. En maak kans op mijn waterfles. En zoals gezegd, Dua Lipa. Nu een keer los van Elton John met zijn eigen nummer.

0: 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Pinky Swear van Davina Michel.

0: Michelle. Haar nieuwe heet Pinky Swear.
1: En ook nog Rocketman.
2: De moeilijkste vraag.
1: Misschien wel de mooiste van Elton John. Ja, ik denk dat ik het de mooiste vind. Anderen zullen misschien zeggen Your Song, Tiny Dancer. Nou goed. De moeilijkste vraag van vandaag gaat over een nummer van Prince. Ik heb Ronald gebeld. Ronald.
3: Goedemiddag.
1: Ronald Oma, jij denkt het wel te weten. Nummer van Prince, ook de naam van de band waar Eric Clapton in zat.
3: Volgens mij was dat Cream.
1: Cream. Dat is het juiste antwoord. Waar hou je meer van, Prince of Eric Clapton?
3: Prince.
1: Oké, nou die ga ik zo ook draaien. Dan weet je vast ook wel een kleur te noemen waar Prince ooit een nummer mee gemaakt heeft.
3: Paars.
1: Even denken hoor. Purple Rain. Ja. Het is moeilijk om een nummer of een kleur te vinden waar hij geen plaat mee gemaakt heeft. Die man heeft zoveel gedaan. Wit, blauw, groen. Maar Red Corvette had natuurlijk ook gekund. Goed gedaan. Je krijgt mijn waterfles, Ronald.
3: Nou, dankjewel, Paul.
1: En dit gaat jou vast ook blij maken. Ik hoor al dat je het leuk vindt.
3: Ja, zeker. Goed nummer. Dankjewel.
1: Doei.
3: Hoi, doei.

0: Brunch, je hoort de Cream. En zometeen is het tijd voor de Wild in de Middag.
1: Afro Tros, de omroep voor ons.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Vraag het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.

0: bij jou in de buurt. Kijk op werkenindeapotheek.nl. Een apothekersassistent,
1: talent elke dag. Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
2: Hé, wat heb jij een leuk pak aan.
3: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
2: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
3: Maar die prachtige kleding dan?
2: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
8: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
7: En voor Harold met een sta-opstoel.
9: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
6: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
12: Ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
11: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
14: Superdeals bij Jumbo. Alle anderhalve liter flessen Lipton Ice Tea, 2 plus 3 gratis. En conferansperen, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.
15: En zo is het 4 uur tijd van NPO Radio 2 NOS Show. Dit is Juri Stubinitsky. Het is 1 van 4. Juri, goedemiddag.
16: Hey Ruud, goedemiddag. Net over de Duitse grens is vanochtend een klein vliegtuig neergestort dat in Hilversum was opgestegen. Volgens Duitse media zijn alle drie de inzittenden omgekomen. Het is nog niet duidelijk hoe dat privévliegtuigje kon neerstorten. Uit de vluchtgegevens zou blijken dat het toestel vlak voor de crash scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Vakbond FNV wil 5,5% meer loon, inclusief een automatische compensatie voor de stijgende prijzen. Dat is de inzet van de vakbond bij de cao-onderhandelingen. Ook wil de FNV er naast die loonsverhoging ook 80 euro per maand bij.
17: Gezien de inflatiecijfers waar alle prijzen vooral in de gewone boodschappenmandjes, als het gaat om boodschappen bij de supermarkten, de energieprijzen, de benzineprijzen aan de pomp. En wij vinden het daarom belangrijk om een stuk van onze loonijs ook echt in die centen te doen, zodat de mensen met de kleinere portemonnees daar relatief meer op vooruit gaan. Want die worden het meest getroffen door de inflatie op dit moment.
16: Verder wil de FNV dat werknemers kunnen meepraten over het gebruik van AI en ook moeten de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen van tafel. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met de looneis. Rusland wordt steeds roekelozer, zei NAVO-chef Rutte vanmiddag. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van afgelopen weekend. En dan met name die op een passagierstrein vlakbij de grens met Polen.
18: It shows, I think, again, that Russia is growing increasingly reckless. As it continues its terrible war against Ukraine. Including evidence yesterday again, targeting the infrastructure upon which Ukraine depends.
16: Er vielen geen slachtoffers. De EU benadrukte al na die aanval hoe belangrijk het is om Oekraïne te blijven steunen. En een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd, en van andere teksten gaat het om een deel. Een aantal Kamerleden bevestigt AI te gebruiken, maar zegt dat te doen voor bijvoorbeeld spellingscontrole of om vragen beter te formuleren. Het weer bewolkt, soms wat motregen bij ongeveer 22 graden. Morgen zon en een stuk warmer, met 22 tot mogelijk 28 graden.
15: Wauw. Jury, dankjewel. Tot zo weer. Dennis Mooij bij de ANWB. Dennis, een hele goede middag.
12: Hele goede middag, Ruud. Er staat 230 kilometer file nu. De spits is begonnen. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. A2 Utrecht Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. 20 minuten extra. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De A4 richting Rotterdam tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein doe je er een kwartier langer over. Bij Amsterdam is een ongeluk gebeurd aan de zuidkant van de stad, of aan de westkant van de stad eigenlijk, in de richting van Zaanstad. Bij Amsterdam-West heb je 10 minuten vertraging. Dan de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam doe je er nu 10 minuten langer over.
15: Dankjewel, dat zou weer.
19: Zometeen bij De Wild in de Middag.
20: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
21: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
20: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
21: Social deal, deals die je niet mag missen.
22: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur.

0: gewoon van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
1: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
2: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
4: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
5: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt. Op vhg.nl.
5: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
6: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
9: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.

0: strap-on, dat bind je voor, maar dat leg ik je nogal een keer aan. Hij is een week weg geweest, dus die vraag is nog wat gebeurd.
1: Die heeft jou het hele weekend geappt erover.
2: Ja. Zit hij dan aan de voor- of aan de achterkant?
0: Dat weet ik. Ja, dat ligt aan wie er... Nou goed. Keep the faith, Bon Jovi, dames en heren, van hartelijk welkom. Het is maandag 14 september. Ik wil u even meenemen. Umberto Tan, die wordt besproken... in talkshows, in roddelbladen, in programma's, op sociale media. Hij is 60 en wordt vader. En toen dacht ik, oké, maar wat hebben wij er allemaal mee te maken als hij dat doet? Want iedereen vindt er wat van. En toen dacht ik, ik ben 57, stel je nou eens voor dat ik tegen iemand aanloop... en ik word daar zo verliefd op en ik wil nog een kind. Mag dat dan? Kun je dat kinderen aandoen? Of zeg maar zo'n kind. Mm-hmm. Want als zo'n kind dan 60 is, over 20 jaar is het. Ben ik dood. En dan.
2: Nou,
0: nee, ja, misschien
1: heel
0: wel.
1: Negatief.
2: Dat vind ik inderdaad.
0: Ik dacht even dat hopen mensen. Maar
2: dan ga je toch alleen zelf over, Ruud? Of in dit geval Umberto Tan?
0: Ja, dat weet ik dus niet of dat zo is. Want ik heb nu gezien hoe sterk mensen daar met opvoedingen van anderen bemoeien.
2: Maar vind jij daar ook wat van? Vind jij wat van het gegeven dat Umberto Tan nu...
0: Leven en laten leven. Ik vind dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Maar ik wilde toch eens weten hoe dat dan leeft, zoiets. Wat is eigenlijk voor een man... want we hebben het ook vaak... Ja, die vrouw is te oud, maar geldt het ook voor mannen, weet je wel?
1: Ja, ik vind het sowieso belachelijk dat iemand daar een mening over heeft. Of dat een oordeel.
0: Ik heb echt even gescrolld vanmiddag. Omdat ik de afgelopen weekend ineens weer iemand iets zag vinden erover. En toen dacht ik ook, nou, nu wil ik het wel even weten.
1: Maar wat wordt erover gevonden? Dat je het gewoon dat het misdadig
0: dat
1: is naar je kind
0: te oud. Nee hoor, dat niet. Niet per se, ook. Maar ja, je bent toch veel te oud en dat kun je kinderen niet aandoen. Ik zag al die comments eronder. En toen dacht ik, nou, dit wil ik gewoon even weten. Ik wil gewoon weten hoe leeft dat. En onze Radio 2 luistervrienden zijn over het algemeen... slimme mensen. Dus,
1: maar volgens mij is Umberto Tan een hartstikke aardige man, lijkt mij. En dan denk ik, je kan toch beter gewoon een hartstikke leuke vader hebben? Misschien niet.
0: Ja, maar dan ging
1: jaar
0: op, maar... als je zoon of dochter dan 10 is, dan ben je 70. En uiteraard dan, als hij 20 is, 80. Dan ja. Nog maar zien te leven.
2: Ja, maar waarschijnlijk ziet Umberto Tan op zijn 80ste nog uit als de meeste mensen op hun 50ste.
0: Dat is zo. Ah, okay.
2: Want dat is een hele vlotte, fitte meneer.
0: Ja, ja. Nou goed, het hield mij bezig. Dus mag je... Kun je dan... Maar ik ben dan ietsje jonger. Heel fragmentarisch. Maar...
1: Dus je bent even aan het checken of het nog checken. Mag van de maatschappij.
0: En dan kan ik namelijk mijn zoekopdracht wat verbreden.
2: Ja. Nou, zeggen, ga je dan inderdaad daarmee ook de boer op?
0: Ja. Ja. Straks als wij die dating-app krijgen...
2: Oh, ja.
0: Kan ik natuurlijk toevoegen.
1: Dus. Dat je wel openstaat voor het vaderschap nog.
0: Ja, dat je gewoon... dan zeg je later... Nee, toen was ik dronken, dat was kerst. Maar snap je? Dan kun je scope verbreden.
1: Ja, snap ik wel. Ja.
2: En jij bent dan natuurlijk administrator van die app... dus jij kan jou er net wat vaker uitlichten.
0: Ja, exact.
1: Oh, wat handig. Je doet het gewoon voor jezelf.
0: Nee, dat niet. Niet alleen. Ik doe het ook voor Gijs. En ook voor jou.
1: Oh.
0: Voor iedereen
1: doe ik
0: het. En het is ook leeftijdsloze gratis app waar we mee bezig zijn. Dus Bettien, wat houdt jou bezig?
1: Nou, ik heb een dilemma voor jullie.
2: Hoi.
1: Oké, stel je kan wereldkampioen worden op het vlak waar je heel veel van houdt. Jij zwemt bijvoorbeeld, Ruud. Stel je kan wereldkampioen worden. Eeuwige roem. Wordt voor altijd over je gesproken alsof je een held bent. Maar je bent wel wereldkampioen geworden terwijl je onder de poep zit.
0: Nou, ik heb een oncologisch verleden met mijn kont. Dus laat mij buiten beschouwing.
1: Oké, Gijs. Jij kan wereldkampioen worden op het vlak van Enters dagen organiseren.
0: Ja.
1: En iedereen heeft over jou, bent de grootste held van Enter, nog groter dan je nu al bent. Maar je zit wel onder de poep. Of je wordt totaal vergeten en je bent niemand. En niemand begroet je daar. Wat zou je doen?
2: Nou, ik denk als je in Enter onder de poep zit... dat je ook snel uit de gratie bent, hoor.
1: Oh ja?
2: Dus ik weet niet of... Nee, maar hoezo? Van waar deze vraag?
1: Nou, er is... Ik word helemaal gek van mijn Instagram... algoritme. Die vrouw die Hyrox heeft gedaan. Wereldkampioen is geworden, geloof ik. Maar er zijn allemaal beelden dat je dus een vrouw... allemaal van die oefeningen ziet doen... helemaal onder de poep. Op de arm en ingezoomd. En helemaal kapot gaan.
0: En zit onder de poep omdat ze wilde winnen en dan...
1: Ze wilde per se winnen. Ze had een ongelukje. Een poepongeluk. Vrij groot ongeluk wel.
2: Tijdens het
1: liep
2: sporten.
1: Eruit. Tijdens het sporten. En je ziet allemaal beelden dat zij dus onder de poep... gewoon helemaal kapot gaat, maar wel wint. Maar nu is er dus een hele discussie over voor de volksgezondheid. En dat is natuurlijk allemaal heel bacteriën en zo. Maar die vrouw die is dus helemaal een heldin nu. En die vond het ook heel stoer.
0: Ze deed haar stinkende best.
1: Ze deed haar stinkende best.
0: Oh, dan moet ik even de lachband zoeken. Sorry, er komt iets later afgepland.
1: Maar jullie voelen daar dus niet zoveel voor om dan te denken.
0: Vooral, ik zou dat niet willen. Ik zou niet zeg maar de persoon willen zijn die... die kwam het onder de poep over de finish.
2: Nee. Maar ook als je staat te kijken, dat is toch ook een beetje...
1: Nou, je staat ernaast de sporten helemaal diep in te ademen... en het enige wat je inademt is poep.
0: Ja, en je moet zo iemand omhelzen als hij gewonnen heeft.
2: Oh, ba.
0: Nee,
1: Er komen heel veel dingen bij kijken, jongens. Gaat.

0: Gino Vannelli. Dat klinkt als een maffiabaas. Nou, dat klopt niet, want zijn vader was een maffiabaas. Hij dus niet, deze man. Dus moet ik toch even met je delen. 1987 en Wild Horses.
1: Ik was benieuwd naar dat verhaal achter die maffiabaas.
0: Zijn vader was een maffiabaas.
1: Zat hij in de drugs? Of wat deed hij dan precies?
0: Dat weet ik eigenlijk niet. De enige wat ik nog
2: is maffia niet altijd drugs gerelateerd?
0: Nou, dat weet ik dus ook niet.
2: Oh.
0: Ik vind ook niet dat we daar een beetje mee uit moeten kijken. Dat je niet...
2: Oh nee, maar ik bedoel er niks stoms mee, hè?
0: Nee, maar niet elke maffiabaas doet in drugs. Soms doen ook gewoon heel eerlijke wapenhandel natuurlijk.
1: Oh ja.
2: Oh, oké. Okay.
1: En houten jassen verkopen.
0: Houten jassen, zeker.
1: Ja, zeker.
2: Yes.
0: Jonas Blue en Malef ervoor en Edge of Desire. Dit is de middagshow. Het ging over de dame die een High Rocks won. Voor de mensen die het niet weten, want ik werd er pas vanaf afgelopen vrijdag toevallig. Omdat er iemand in de sportschool zat met High Rocks erop. Toen dacht ik, hé, dat is een merk drankje. Toen heb ik het aan iemand gevraagd. Die zei, nee, dat is een soort van uitputtingsslag.
2: Ja, dat is heel heftig schijnt dat te zijn.
1: Een soort zelfmoord volgens mij.
2: Oh, ja, blijkt ook wel, want Arigiri. Je moet dus poepen.
0: Ja.
2: In je
0: nou, deze vrouw die High Rocks won, die heeft dat te danken omdat ze door is gegaan ondanks dat zij moest...
2: Het liep dun bij de broek naar beneden, bij het kleine broekje naar beneden. Maar als mensen de beelden willen zien, heel Instagram staat er vol mee. Is heel smakelijk.
0: Maar we hadden het ook over Umberto Tan, die 60 is en vader wordt. Hij wordt niet vader, want het gaat hier niet om een kindje, het gaat hier om een liefdesbaby.
1: Exact, dat zeggen bijvoorbeeld Ans en Harry, die zeggen allebei... Hubert neemt geen kind, zegt Harry.
0: Hubert
1: neemt geen
0: kind. Hubert dan.
1: Umberto neemt geen kind, maar een liefdesbaby. Dat doe je op die leeftijd. En Anne zegt ook, een liefdesbaby mag. Waar bemoeit iedereen zich toch mee?
0: Nou ja, dat was mijn ding waar mensen zich mee bemoeien. Maar ja.
1: Marlies...
0: Over een sociale plicht is dat iemand daar toch op wijst. Heb je?
2: Ja, maar wat moet je zeggen dan? Nee, wat je nu doet is niet goed.
0: Nou ja...
2: En de baby zit al in de buik.
0: Oh ja, dat is ook zo, ja.
1: Komt te laat.
0: Ja.
1: Jolanda zegt, iemand die jong een kind krijgt... kan toch ook door ziekte of overlijden niet meer ouder zijn... dan die eigenlijk
0: precies,
1: voor ogen had.
0: Ja,
1: dat is
0: ook waar. Kan ook.
2: Ja, dat is wel zo.
1: Bas die trekt even een vergelijk. Hij zegt, ik ben net met mijn drie kinderen naar Appelpop geweest. Ze wilden Suzanne en Freek zien. Ik als vitale vader van 43 heb ze alle drie om de beurt aan mijn schouders gehad.
0: Oh.
1: Zodat ze wat konden zien. Maar dat doe je dus op je 70ste niet meer.
2: Dat is onzin. Mijn vader neemt mijn kinderen rustig nog op schouders. Die is 74.
1: Hoi.
2: Dus het ligt ook aan de persoon, jongens.
0: Ja,
2: het
0: ligt aan de persoon, jongens.
1: Oké. Okay. Marianne zegt, mannen op oudere leeftijd vader worden... dat kunnen ze alleen met een jongere vrouw. Stimuleren we hiermee niet relaties met jongere vrouwen?
0: En gaan we die kant weer op!
1: Oké. Hoe verhoudt zich dat dan tot vrouwen van 50 plus, zegt Marianne? Zij zegt...
0: Daar is een app voor binnenkort.
1: Oh, kijk.
0: Ja, niet alleen voor 50-plussen, voor alle leeftijden, maar ook voor 50-plussen.
2: Ja, heel inclusief.
1: Een luistervriendin onder de naam CM reageert. Zegt, ik ben zelf een vrouw van 65. Ik moet er niet aan denken om nog een kind te krijgen. Ik word moe als ik eraan denk. Maar voor mannen is dat misschien anders. Is dat zo, Ruud?
0: Nou, s'nachts wakker worden? Ik zou gek worden.
2: Ja, maar komt niet vaker in vele relaties meer op de moeder neer?
1: Nou, zeg, daar heb je dan die jonge vriendin voor.
0: Nee, dat is niet waar. Want die nacht heb ik ook heel vaak moeten doen.
2: Ja, maar dat is bij jou misschien zo. Ik denk dat het regelmatig ook wel vaak bij de moeder ligt. Niet altijd hoor.
0: Maar soms wel. Maar we zijn wel aan het stimuleren dat mannen jongere vrouwen moeten hebben. Althans, ik ben mezelf aan het stimuleren. Tan, die 60 is en vader wordt. Hij wordt niet vader, want het gaat hier niet om een kindje. Het gaat hier om een liefdesbaby.
1: Exact, dat zeggen bijvoorbeeld Ans en Harry. Die zeggen allebei... Hubert neemt geen kind, zegt Harry.
0: Hubert dan.
1: Umberto neemt geen kind, maar een liefdesbaby. Dat doe je op die leeftijd. En Ans zegt ook, een liefdesbaby mag. Waar bemoeit iedereen zich toch mee?
0: Nou ja, dat was mijn ding waar mensen zich mee bemoeien.
1: Marlies...
0: Over een sociale plicht is dat je iemand daar toch op wijst. Heb je?
2: Ja, maar wat moet je zeggen dan? Nee, wat je nu doet is niet goed.
0: Nou ja...
2: En de baby zit al in de buik.
0: Oh ja, dat is ook zo, ja.
1: Komt te laat.
0: Ja.
1: Jolanda zegt, iemand die jong een kind krijgt... kan toch ook door ziekte of overlijden niet meer ouder zijn... dan die eigenlijk
0: precies,
1: voor ogen had.
0: Ja,
1: dat
0: is ook inderdaad, dat kan ook.
2: Ja, dat is wel zo.
1: Bas die trekt even een vergelijk. Hij zegt, ik ben net met mijn drie kinderen naar Appelpop geweest. Ze wilden Suzanne en Freek zien. Ik als vitale vader van 43 heb ze alle drie om de beurt aan mijn schouders gehad.
0: Oh.
1: Zodat ze wat konden zien. Maar dat doe je dus op je 70ste niet meer.
2: Dat is onzin. Mijn vader neemt mijn kinderen rustig nog op schouders. Die is 74.
1: Hoi.
2: Dus het ligt ook aan de persoon, jongens.
0: Ja,
2: het
0: ligt aan de persoon, jongens.
1: Oké. Okay. Marianne zegt, mannen op oudere leeftijd vader worden... dat kunnen ze alleen met een jongere vrouw. Stimuleren we hiermee niet relaties met jongere vrouwen?
0: En gaan we die kant weer op!
1: Oké. Okay. Hoe verhoudt zich dat dan tot vrouwen van 50 plus, zegt Marianne? Zij zegt...
0: Daar is een app voor binnenkort.
1: Oh. Kijk.
0: Ja, niet alleen voor 50-plussers, voor alle leeftijden, maar ook voor 50-plussers.
2: Ja, heel inclusief.
1: Een luistervriendin onder de naam CM reageert. Zegt, ik ben zelf een vrouw van 65. Ik moet er niet aan denken om nog een kind te krijgen. Ik word moe als ik eraan denk. Maar voor mannen is dat misschien anders. Is dat zo, Ruud?
0: Nou, s'nachts wakker worden? Ik zou gek worden.
2: Ja, maar komt niet vaker in vele relaties meer op de moeder neer?
1: Nou, zeg, daar heb je dan die jonge vriendin voor.
0: Nee, dat is niet waar. Want die nacht heb ik ook heel vaak moeten doen.
2: Ja, maar dat is bij jou misschien zo. Ik denk dat het regelmatig ook wel vaak bij de moeder ligt. Niet altijd, hoor.
0: Maar soms wel.
2: Soms.
0: Maar we zijn wel aan het stimuleren dat mannen jongere vrouwen hebben. Althans, ik ben mezelf aan het stimuleren.

0: Jolanda zegt, iemand die jong een kind krijgt kan toch ook door ziekte of overlijden niet meer ouder zijn dan die eigenlijk voor ogen had.
1: Ja,
2: dat is ook waar.
1: Ja, dat is wel zo.
0: Bas die trekt even een vergelijk. Hij zegt, ik ben net met mijn drie kinderen naar Appelpop geweest. Ze wilden Suzanne en Freek zien. Ik als vitale vader van 43 heb ze alle drie om de beurt aan mijn schouders gehad.
2: Oh.
0: Zodat ze wat konden zien. Maar dat doe je dus op je 70ste niet
1: meer.
0: Dat
1: is onzin. Mijn vader neemt mijn kinderen rustig nog op schouders. Die is 74.
0: Hoi.
1: Dus het ligt ook aan de persoon, jongens.
2: Ja,
1: het
2: ligt aan de persoon, jongens.
0: Oké. Okay. Marianne zegt, mannen op oudere leeftijd vader worden, dat kunnen ze alleen met een jongere vrouw. Stimuleren we hiermee niet relaties met jongere vrouwen?
2: En gaan we die kant weer op!
0: Okay. Hoe verhoudt zich dat dan tot vrouwen van 50 plus, zegt Marianne? Zij zegt,
2: daar is een app voor binnenkort.
0: Oh, kijk.
2: Ja, niet alleen voor 50 plus, voor alle leeftijden, maar ook voor 50 plus.
1: Ja, heel inclusief.
0: Een luistervriendin onder de naam CM reageert. Zegt, ik ben zelf een vrouw van 65. Ik moet er niet aan denken om nog een kind te krijgen. Ik word moe als ik eraan denk. Maar voor mannen is dat misschien anders. Is dat zo, Ruud?
2: Nou, s'nachts wakker worden? Ik zou gek worden.
1: Ja, maar komt niet vaker in vele relaties meer op de moeder neer?
0: Nou, daar heb je dan die jonge vriendin voor.
2: Dat is niet waar. Want die nacht heb ik ook heel vaak moeten doen.
1: Ja, maar dat is bij jou misschien zo. Ik denk dat het regelmatig ook wel vaak bij de moeder ligt. Niet altijd, hoor.
2: Maar soms wel.
1: Soms.
2: Maar we zijn wel aan het stimuleren dat mannen jongere vrouwen hebben. Althans, ik ben mezelf aan het stimuleren.

0: I Kiss a Girl and I Liked It. Ook nog Cameron Whitcomb en Kingdom of Desire. Wat is er, Gijs?
1: Ja, we hadden het net over die High Rocks mevrouw... en we hadden het over de liefdesbaby van Umberto Tan. En dan wil ik je het appje van Marlies niet onthouden. Die vat het samen in NPO Luisteraf. Ze zegt, hoi, ik vind poep vies en Roberto moet het allemaal zelf weten.
0: Oh, maar dit vind ik mooi als mensen het kort kunnen samenvatten. Heerlijk.
1: Het Radio 2 weerbericht. Vanavond wat opklaringen, ongeveer 16 graden. Morgen begint met wolken, daarna meer zon. Kan het 28 graden worden.
0: Inmiddels zijn bijna 300 kilometer file. Dennis Mooij, klopt dat?
2: Ja, dat klopt helemaal, Ruud. En op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. Vanuit Utrecht naar Den Bosch doe je er 20 minuten langer over. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Dat komt door een ongeluk onder andere. Weg is wel weer vrij. Bij Amsterdam vielen op de A10 Zuid naar de A10 West. Tussen knooppunt Amstel en Amsterdam West. 10 minuten extra door een ongeval. Rechterrijstrook is dicht daar. A16 Breda-Rotterdam. Tussen de Van Brienenoordbrug en de Rottermeerentunnel. 7 kilometer en een half uur vertraging. Hier is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk met 4 auto's. En op de A50 heb je nu de meeste vertraging. Vanuit Arnhem naar Zwolle. Tussen Apeldoorn en Heerde-Zuid staat 14 kilometer. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook dicht. En dat kost je 40 minuten extra.
0: Dennis, dankjewel. Tot zo weer. 1 over half 5. Nee, sorry, 1 over half. Ik weet niet wat ik vandaag met de klok heb, Juri.
3: Je bent altijd een minuut te vroeg.
0: Ja, dat is... Dat is zo. Tijd voor het NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Juri Stubinitski. Goedemiddag.
3: Hey Ruud, goedemiddag. Een opa uit het Brabantse plaatsje Veen is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van 2 van zijn kleinzoons. De man van 79 krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De straf is hoger dan wat de rechter hem eerder had opgelegd. In Delft is een man van 19 opgepakt voor het belagen van een vrouw in Den Hoorn afgelopen weekend. Hij sloeg haar van haar fiets en wilde haar volgens de politie aanranden. Mogelijk is het ook de man die eerder 's nachts in Delft meerdere vrouwen heeft mishandeld en aangerand. Schoonmakers staken tot en met vrijdag op Schiphol, treinstations en een aantal andere plekken, zegt de FNV. Zo'n 10% van de schoonmakers is lid van de bond. De actie is een protest tegen de CAO die vakbond CNV met de werkgevers heeft afgesloten. FNV wil betere voorwaarden. En crossbaan De Vennebulten bij het Gelderse Varsseveld was voor het eerst in 13 jaar weer een keer het decor van een wedstrijd van het WK Zijspancross. Dat zien we bij Omroep Regio 8. Motoren met zijspan vlogen over een modderige crossbaan. 13 jaar geleden dus ook al. Een van de organisatoren heeft daar goede herinneringen aan.
4: Ik heb mijn vrouw hier ontmoet. We hebben een relatie gekregen, we zijn hier getrouwd. Zij heeft haar eerste WK geprobeerd te kwalificeren. Ik heb hier een WK gereden, ja, dus ik woon vlakbij. Dus voor mij is dat wel een extra betekenis, ja. En voor mijn vrouw helemaal. En om dit dan samen met familie te kunnen doen... ja, dan zie je toch weer hoe mooi dat is eigenlijk.
3: Ja, eigenlijk zouden ze in Heerde gaan crossen... maar toen dat vanwege problemen met de vergunning niet kon doorgaan... hebben 3 mensen het WK in Varsseveld georganiseerd.
0: Mooi. Wat zijn mensen toch lief dan?
3: Leuk, hè?
0: Ja, vind ik echt leuk. Juri,
3: ja.
0: Zou nog even willen blijven zitten?
3: Natuurlijk.
0: Ja, we hebben namelijk een nieuwe top 5 over 5.
5: En ik had het er net al uitgebreid over de High Rocks atleten... die ondanks haar ontlasting doorging met de race. Ze zat er helemaal onder. Een vervelend ongemak tijdens een wedstrijd in Peking kon haar niet stoppen. Ze werkte de wedstrijd gewoon af en ze won.
1: Ja. En sommige sportliefhebbers die prijzen haar doorzettingsvermogen... terwijl anderen eigenlijk juist vragen stellen bij de beslissing... om haar verder te laten deelnemen aan de wedstrijd. Maar ja, wij vragen ons een beetje af, wat vond ze er zelf eigenlijk van?
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Wat was de reactie van de atleten na afloop? Dus wat was de reactie van de onder poep zittende atleten na afloop? Meedenken kan via de gratis app van NPO Luister.
1: Nou, waarschijnlijk iets als... ik ging zo snel dat je de remsporen nog kon zien.
0: Oh ja, mooi, ja.
3: Ik dacht aan, ik maakte in deze wedstrijd echt het onderscheid.
1: Het onderscheid?
0: Mooi! Het onderscheid, ja.
5: Ja, wat was de reactie van de atleten na afloop? Ze zei, ik liet de concurrentie en een heel spoor achter.
0: Ja, wat was de reactie van de atleten na afloop? Ja, ik moest hem gewoon even doortrekken. Goed, alles welkom via de gratis NPO Luister-app. Dus wat was de reactie van de atleten na afloop?
6: Er is maar één.
0: Zometeen ga ik juist vertellen wat ik van de zwangerschap van Umberto Tan vind, jongens.
6: NPO Radio 2. NPO Radio 2.

0: van deze plaat uit 1985 was Don Henley. En Don Henley zong dat prachtige Boys of Summer. Weet je dat zo goed?
1: Ik wou net zeggen, is dit die van die anekdote, die transistor radio?
0: Ja.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dus ik hoef het niet meer te vertellen.
2: Ja,
1: mag
2: spoilers.
1: Van mij wel.
2: Ja,
1: ik zeg helemaal niks.
0: Je begint bij het einde van het verhaal.
1: Nee, want ik zeg nu niks. Ik tease.
0: Nee, je teast helemaal niet.
1: Ruud, het is een tease en nu wil iedereen horen wat het verhaal is.
0: Dit is over een film zeggen en gaat dood. En nu leg ik uit waar het over gaat. Het was een transistorradio bij zo'n four-wheel drive auto ding. Zo'n
2: pick-up truck.
1: En je moet even het land benoemen.
0: Mexico.
1: Ja.
0: Yucatan. Bush. We liepen daar door het soort van oerwoud. Bush. En, je hebt het al verhaald. Het is
1: toen hoorde je de klanken.
0: Ja, dat heb je toch al gezegd. Nu vind ik
1: nee, ik zei alleen maar...
0: Nee, dit was...
1: Anekdote, transistorradio. Dat is het enige wat ik zei.
0: Er stond dus een auto, na uren lopen, zagen we een auto staan met een transistorradio... en dan kwam dit liedje.
1: Nou, dat is toch veel completer.
2: Maar wat rook je toen, Ruud, toen je daar was?
0: Oh, je hebt mediatraining gehad. Dat is leuk. Ik neem je even mee. het was heel mooi... Moet je voorstellen, we lopen dus daar door de jungle heen en we horen geritsel. Er zit een leguaan. Enorm leguaan. Ik zeg, hi leguaan. Maar sprak geen Nederlands.
2: Oh.
0: Dus ik ben doorgelopen.
1: Hola.
0: En uiteindelijk. Ga je me nu ook nog even bemoeien?
3: Okay. De Bild in de middag. De nieuws uit Frankrijk.
4: Les oppositions. Mais je n'accepterai jamais la violence.
0: Hoe daar rook, Gijs, rook dan naar de intratuin.
2: Oh, echt waar?
0: Ja, zo van. Ja.
1: Geurkaarsen dus.
0: heel Parijs die staat op zijn kop deze dagen. Want er is een grote comeback van Celine Dion. En honderden, maar nou ja, zo niet af en toe duizenden fans... staan voor de deur van haar hotel. En af en toe laat ze even haar gezicht zien. Ja, dit doet een beetje denken aan Michael Jackson die in zijn hotel zat. Dat is echt niet normaal. Yvonne Amerika, die woont in Parijs. Yvonne, goedemiddag.
5: Hey, goedemiddag vrienden.
0: Ben jij zelf wel gaan kijken?
5: Nee, ik heb geen kaartjes voor Celine Dion. Nee.
1: Ja, maar voor het hotel? Ben je voor het hotel gaan kijken?
5: Nee, ik doe niet mee in die gekkigheid. Nee. Nee, daarvoor ben ik niet groot genoeg fan van Celine. Ik ben welk
0: hotel is het?
5: Het is het Royal Monceau. Dat is in het chique 8e arrondissement.
0: Ja.
5: En ik begrijp dat het echt twee hele etages heeft gehuurd.
0: Maar je hebt daar zeg maar een wereldberoemde Plaza Athénée, zeg maar een van de duurste hotels. En dan heb je nog twee van die onbetaalbare dingen. Waarom zit ze daar niet?
5: Zij heeft wel een beetje een relatie opgebouwd met Royal Monceau. Ze heeft daar eerder verbleven. En ze zit daar voor veiligheid. En ze heeft daar gewoon haar favoriete plekje.
0: Okay.
5: En ze behandelen haar daar als een queen.
0: Ja,
5: ja.
0: Nou ja, en terecht ook. Want het is Celine Dion. En die heeft toch een heel verleden. En ze heeft ook iets met Parijs, hè?
5: Ja, absoluut. Dat is een grote vriendschap. Dat gaat lang terug. Ze is natuurlijk ook Franstalig. En ik denk dat voor mij was dat een magisch moment. Ook al ben ik niet bijzonder fan. Ik heb echt zitten tranen weg zitten pinken bij bijvoorbeeld de Olympische Spelen, bij die openingsceremonie.
0: Ja.
5: Dat was Celine Dion. Dat is natuurlijk wel een wereldmoment.
0: Zeg, ja. Afgelopen zaterdag was haar eerste optreden met onder andere Michelle Obama. Die was erbij. Oprah Winfrey was de gast. Hoe waren de reacties in Parijs en in de rest van Frankrijk?
5: Ja, best wel lovend. Iedereen hield een beetje zijn hart vast van hoe zal het optreden zijn. Want ze heeft 6 jaar niet op het podium gestaan. Maar de kritieken zijn lovend. Ze heeft echt een topperformance neergezet. Haar stem is fantastisch. En Michelle Obama die heeft er niks van gezegd voor camera toen ze eruit liep. Maar ze was al grote glimlach op haar gezicht en een duimpje omhoog. Ja.
0: Ze staat in totaal 26 keer in Paris La Défense Arena. Maar wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wat is dat voor hal of wat is het?
5: Hoe kun je dat in Nederland? Hebben wij bijvoorbeeld de Johan Cruijff Arena?
0: Ja,
5: het is een grote arena. Hij zit in dat lelijke zakendistrict ten westen van Parijs. En het is echt de grootste concerthal van heel Europa.
1: Okay. Maar het is niet een voetbalarena. Het is wel echt een concertzaal.
5: Ja, het is voor poppodia.
0: Want 26 keer, dat is echt absurd natuurlijk. We hebben het dus niet over Stade de France. Hè? Dus het is een overdekt, echt een poppodium. Ja.
5: Het is een poppodium en hij zit ten westen van de stad. Ja. Ja.
0: Af en toe komt zij naar buiten bij het hotel waar ze nu verblijft. Dat is een soort Michael Jackson-achtige tafereel zijn dat, hè? Wat komt ze dan doen? Want ik heb gehoord dat ze dansjes doet.
5: Ja, zij komt, het was zaterdag de eerste optreden. Ze was al weken daarvoor in de stad om natuurlijk te repeteren. En dan komt ze soms 's avonds heel laat terug uit het hotel. En ook al is dat 2 uur 's nachts, ze geeft altijd even een ode aan de fans. Dus ze loopt daar te ginnegappen en te karaoke met de jongens. Ze gunt die fans echt een moment, of ze nou kapot is of niet. Dus dat kon je dagelijks verwachten.
0: Wat goed dat ze dat doet.
5: Ja, fantastisch.
0: Ja. En jij doet fietsroutes door Parijs. Stel je voor dat mensen aan vragen, nou, mogen we toch even kijken. Ga je daar naartoe fietsen?
5: Nee, op verzoek kan dat met een privé-tour. We hebben absoluut fans van Céline op de fiets gehad afgelopen weekend. Want wij hadden het ook goed druk. Dus op verzoek kan dat altijd. En dan gaan we een stuk muziek Parijs in dat ik normaal nooit laten zien op de tour.
0: Oh, dat doe je nooit? Hoezo dat dan niet?
5: Nee, ik ga meer het centrum in. Ik blijf even weg van die elitebuurten. Ja.
0: Oh, gewoon lekker.
1: Oh, lekker het rauwe Parijs.
0: Lekker rauwe Parijs.
5: Wij willen het literaire, studentikoze, gemixte Parijs. En dan zeggen we, joh, die buurt daar bij de Arc de Triomphe, hartstikke leuk, maar doe maar in je eigen tijd.
0: Oh, ja. Wat goed. Ik ga toch een keer met je fietsen.
5: Ja. Ja. Het is een ander stukje. Ja.
0: Ik vond dat je wel te snel weer.

0: Ongelooflijk, mensen. 10 jaar geleden, 21 Pilots en Stress Out. Ook nog Sarah Larsson en Midnight Sun. Zometeen het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En daarin een nieuwe top 5 over 5.
1: Stel, hè, je doet mee aan een sportwedstrijd en je gaat als een malle en je stevend af op de eerste plaats, maar je moet zo nodig naar het toilet dat je helemaal leeg loopt. Dat overkwam een deelnemster aan een High Rocks wedstrijd in Peking.
2: Zij dacht dus, ik ga en ik zal winnen en ik ga het gewoon laten lopen.
0: Zou zijn poepie laten ruiken.
1: Het was geen plas, hè?
0: Nee.
2: Het was aan de achterkant en dat is geen fris verhaal en heel veel mensen vonden daar wat van.
0: Aan de achterkant? Oh, die hebben even de biologische uitleg.
2: Precies, exact. Dan weten we waar we het over hebben.
0: Het was geen poepie. Het was geen plas, het was aan de achterkant.
1: Het was aan de achterkant.
2: Precies. Maar wat doen al die meningen?
0: Zeg je dan ook, ik moet even naar de achterkant van de...
2: Ik moet even aan de achterkant?
0: Nee, maar hoe zeg je dat? Hoe ga je naar de wc? Hoe kon je het staan?
2: Nou, ik denk gewoon, ik ga even naar het toilet.
0: Oh, dat zeg je het toilet?
2: Ik
0: ga
2: niet zeggen, ik moet even wat uit de achterkant.
1: Ik moet een number two.
2: Dat zou een beetje gek. Het gaat er in deze vooral om. Hoe kijkt zij zelf terug naar deze keuze en deze race?
0: Ik vind het mooi.
2: Dank je wel.
0: Ik moet even uit de achterkant. Dat vind ik ook een beetje gek.
2: Maar dat zeg ik dus niet. Alleen ik wilde even duidelijk maken over wat voor soort...
1: Ja. Welk gat het was.
0: Het chic radioprogramma, dat kan hier. Vandaag in de top 5 over 5. Wat waren de reacties van de atleten na afloop? Dus wat was de reactie van de

0: atleten na afloop. Alles welkom in de NPO Luisteren.
1: Nou, volgens Patrick, reactie van de atleten na afloop. Ik heb strontzettend mijn best gedaan.
0: Mooi. Elsa, dankjewel voor het meedenken. Playdoen is belangrijker dan winnen.
2: En Tara stuurt, ik heb nog maar één spier die ik moet trainen. En dat is de kringspier.
0: Mooi. Wat waren de reacties van de. De reactie van de atleten na afloop? Meedenken via de gratis app van NPO Luister. Moet je eens nog even aankondigen?
1: Ik denk dat het voor de zekerheid goed is.
0: Dit is No

Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.

0: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
6: Ja, geweldig, hè?
5: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
6: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
5: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
6: Aan tafel!
7: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
8: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
9: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Vijf uur en tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
13: En Ruud, goedemiddag. De uitstoot van gassen die de aarde opwarmen daalt niet meer. Klimaatdoelen zijn ver buiten bereik. En Nederland blijft voor energie nog jaren afhankelijk van gas, steenkool en olie uit het buitenland. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat maakt elk jaar een rapport over het klimaat en het energiebeleid van de overheid. Klimaatminister Van Veldhoven zegt dat het tijd kost.
14: Nou, we moeten ook doorkijken naar 2040, want het klimaatbeleid is er niet één van haakse bochten. Dus het is niet zo, ik neem vandaag maatregelen en morgen zie je het effect. Bijvoorbeeld het bouwen van een windmolen kost gewoon een paar jaar. Maar we moeten het wel zien als een enorme aanmoediging om vooral heel hard door te gaan met maatregelen nemen, zodat we ook in 2030 nog kunnen verbeteren.
13: Onderzoekers klinken steeds bezorgder. De kloof tussen de ambitie en het beleid van de overheid is enorm, zeggen ze. En dat komt onder meer door de kabinetten die elkaar snel opvolgden, waardoor plannen telkens veranderden. Stichting Donorkind wil massazaaddonor Simon juridisch dwingen om te stoppen met doneren. Een paar weken geleden bekende de Nederlander dat hij zeker 199 kinderen heeft rondlopen. Veel meer dan is toegestaan. De stichting stelt hem aansprakelijk namens ruim 30 ouders. Ze willen een deel van de schade vergoed krijgen, zegt de stichting.
15: Die kinderen die hebben misschien wel wat professionele begeleiding nodig. Die willen misschien ook over een aantal jaar wel praten met een deskundige. Ja, dat zijn allemaal zaken die niet gratis zijn. Dus ja, daar wil je dan wel vergoeding voor. En met 200 kinderen loopt dat natuurlijk best in de papieren.
13: De massadonor schreef eerder een brief naar de ouders en zei niet meer te doneren. En de ouders vinden dat niet genoeg. In Duitsland is vanochtend een vliegtuigje neergestort dat in Hilversum was opgestegen. 3 mensen zijn om het leven gekomen. Over hun identiteit is nog niets bekendgemaakt. Het ging om een lesvliegtuigje. En zojuist is deze band met een bekendmaking gekomen.

0: gonsten al dagen van de geruchten dat Oasis weer zou gaan toeren. En dat is ook zo. Volgend jaar is het zover in het Verenigd Koninkrijk, Amerika en het vasteland van Europa. Zo geven ze in juli 2 concerten in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.
1: Wauw! Dus alle geruchten zijn dus wel waar.
0: Het is waar. Ik pak alvast een slaapzak.
1: Ja, wat gek. Wat leuk. En de andere landen is ook al bekend. Parijs zag ik ook al erbij staan.
0: Ik zag München, ik zag Barcelona. Ze gaan nog naar Ierland. Ze maken er echt een...
1: Echt een uitje van.
0: Ja.
1: Wel te gek hoor dit.
0: Heel vet.
1: Ga je er naartoe, Juri?
0: Ik denk het wel. Ik ga wel proberen om een kaartje te kopen. Maar eerst het weer nog. Vanavond op veel plaatsen opklaringen bij ongeveer 16 graden. Morgenochtend wolken, maar in de middag vaker zon. Het wordt 20 graden aan de kust tot 28 in het zuidoosten.
1: Dennis, mooi weer daar. We weten. Dennis, goedemiddag.
2: Een hele goede middag, Ruud. Het is vooral druk ten zuiden van Utrecht en rond Rotterdam. Maar ik begin op de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken doe je een half uur langer over door een ongeluk. Er staat 7 kilometer. Linkerrijstrook is dicht. Een uur extra ben je kwijt op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Knoopendel en Everdingen staat 8 kilometer. Hier zijn 3 rijstroken dicht door een ongeluk. Dan de A15 vanuit Europoort naar Gorkum. Voor de Noordtunnel staat het stil over 5 kilometer vanwege een te hoge vrachtwagen. En op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech.
1: Dank je, tot zo weer.
3: Zometeen bij De Wild in de Middag.
4: Zoekt een relatie.
5: Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: €99 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
3: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
2: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
5: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
6: Ja, geweldig, hè?
5: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
6: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
5: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
6: Aan tafel!
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.

0: Kevin Duinmeijer. Daarover ging de plaat. Frank Boeien. Denk niet zwart, denk niet wit, maar de kleur van je hart. Prachtig, 1984 was dat voor de Frank Boeien groep. Dames en heren, het is het tweede gedeelte van dit radioprogramma en daarin een nieuwe top 5 over 5.
1: Mijn timeline stond er vanmorgen helaas vol mee. De Hyrox-atlete die ondanks haar ontlasting doorging met de race. Een vervelend ongemak tijdens een wedstrijd in Peking kon haar niet stoppen. Ze werkte de wedstrijd af en ze won.
0: Sommige, heel even, sorry. Was zij ook aan de race, in de race?
1: Het zag er dun uit, ja. Het liep er wel langs. Dus, er waren geen klonten.
0: Gadver.
1: Ja, sorry.
2: Maar het was natuurlijk ook een strak broekje. Dus er was ook geen mogelijkheid om...
0: Gewoon gezicht.
1: Ja, maar kijk, als het een drol was geweest... Okay, dan had hij als een plakkaat in die broek blijven zitten, toch? En als het er dun langs loopt, dan loopt het er langs.
2: Het werd op een gegeven moment wel weer hard, had ik het idee.
1: Ja, als je maar lang genoeg aan de lucht...
2: Oké. Sommige sportliefhebbers die prijzen nu het doorzettingsvermogen van deze Australische mevrouw... terwijl anderen vragen stellen bij de beslissing om haar verder te laten deelnemen aan de wedstrijd. Maar wij vragen ons vooral af wat ze er zelf eigenlijk van vond.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Top 5 over 5. Ja, want wat was de reactie van de atleten zelf na afloop?
3: De top 5 over 5.
0: Wat was de reactie van de atleten zelf na afloop?
3: Nummer 5.
0: Desiree, dankjewel voor het meedenken. Het ging mij voor de wind.
4: Nummer 4.
1: Op nummer 4. Wat was de reactie van de atleten na afloop? Laurens stuurt. Na afloop was ik helemaal leeg.
3: Nummer 3.
2: Wat was de reactie van de atleten na afloop? Op 3.
0: En hey, noem je zeggen Maaike.
2: Maaike, Maarten, Martin, Sharon.
1: Maaike, Maarten, Martin, Sharon. Oh,
2: waren er heel veel. Die zeggen allemaal, ik heb ze een poepie laten ruiken.
0: Eén keer doen de zonder mic.
2: Maarten?
0: Nee, wacht even, dan doe ik het even.
2: Oké.
3: Nummer 3.
2: Wat was de reactie van de atleten na afloop? Martin?
0: Nee, dat moet je niks zeggen.
2: Wat was de reactie van de atleten na afloop?
1: Maaike, Maarten, Martin, Sharon.
2: Ik heb ze een poepie laten ruiken.
4: Nummer 2.
1: Leuk. Op nummer 2, wat was de reactie van de atleten na afloop? Stef stuurt.
5: Maaike, Maarten, Martin, Sharon.
2: Oh, sorry.
1: Het was de diarrees van mijn leven.
3: Nummer 1.
4: Nummer 1.
0: Wat was de reactie van de atleten na afloop?
1: Maaike, Maarten, Martin, Sharon.
0: En Kim en Melissa en John en Peter en Pieter en Bianca en Nico en Remco. Shit happens.
2: Ja, dankjewel voor de mensen.

0: jongens.
1: Ruud.
0: Ik ben geen mannenman woord aan woord.
1: Je bent geen mannenman woord aan woord?
0: Nee. Een paar weken geleden heb ik gezegd... Die plaat van Shakira en Burna Boy... verschrikkelijk.
2: Die WK-plaat.
0: Duncan, die de muziek samen zelfs voor dit radioprogramma... heeft mij vanochtend onder de koffie over moeten halen. Over willen halen. Hij zei, het is nummer 1 uit de hitlijsten. Dus we moeten hem draaien. Er zijn heel veel mensen die de plaat mooi vinden. Ik geef een plassen.

0: enorm veel mensen aangevraagd is. Door
1: Maarten, Sharon.
0: Heb je toch niet voor niks gemonteerd, Gijs?
2: Dankjewel, Ruud.
0: Heel lang bezig geweest. Hoe waren die Enterse dagen eigenlijk? Hoe was dat in Enter vorige?
3: Was erg leuk, Ruud, ja.
0: Voor mensen die het niet weten, Gijs komt uit Enter. Nou, dat weten mensen wel. Maar daar had je hadden jullie de Enterse dagen.
3: Het vierjaarlijks dorpsfeest was afgelopen week.
0: Het wat?
3: Het vierjaarlijks dorpsfeest.
4: Hé, ik dacht dat het ieder jaar was.
0: Nee, ja, dacht ik dus ook.
3: Eén keer in de vier jaar dat het zo groot wordt uitgepakt. En we organiseren wel eens vaker
4: een soort sale eigenlijk.
0: Ja, maar dat is al de vijf jaar.
4: Oh ja.
0: Kijk, een soort dubbele biennale is het.
4: Hmm.
3: Dat weet ik niet, maar het was erg gezellig en erg leuk.
0: Eigenlijk een biennale, maar dan gaat één keer niet door.
3: Wat is een biennale?
0: Dat maakt niet uit. Dat is alweer...
4: Verzamelsaus.
0: Het is alsof in je pasta.
3: Ah, oké. Okay.
0: Goed lekker. Roeren, even in de pan en dan...
4: Laten sudderen.
0: Klaar. En dan... goed, maar... Robbie Williams was dat.
4: Jullie hebben die vast en zeker daar ook gedraaid.
3: Nee, dat denk ik niet.
4: Opkwam.
3: Er zit wel Enter natuurlijk in de titel, dus dat zou leuk zijn geweest. Dat hebben we niet gedaan. Maar komen jullie een keer kijken met de Enterse dagen?
0: Ja, dat is al vier jaar.
3: In 2030 zijn jullie van harte wel.
0: Dubbele biennale.
3: Ja, zeker. Ja.
0: Dames en heren, Anne de Jong begeleidde als relatiecoach honderden stellen. Ze heeft alle problemen in relaties wel eens voorbij zien komen. En nu heeft ze de ultieme liefdesgids geschreven.
5: E-reader aanrader.
4: E-reader
0: aanrader. Anna, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Hallo.
0: Waarom is jouw boek Diepe Liefde een e-reader aanrader?
6: Nou, Diepe Liefde is een e-reader aanrader. Omdat elke relatie kan groeien. Of je 30 jaar wat hebt of 2 jaar wat hebt, het kan altijd leuker, liever, interessanter. Ja. Daarom.
0: Je schrijft dat liefde een vaardigheid is die je kunt leren. Is dat echt voor iedereen?
6: Als je bereid bent in te stappen en er zin in hebt, kan je het zeker leren.
0: Ja.
6: En liefde is al gecompliceerd genoeg, maar sommige mensen weten sommige dingen niet. En daar wilde ik over schrijven.
0: Oké, wat voor dingen dan?
6: Het zijn er heel veel.
0: Nee, maar dingen als in omgang, dingen aan de praat krijgen of gesprekken aangaan, dat soort dingen?
6: Nou, eigenlijk alles. Ook hoe je zeg maar onder de reflexen kan kijken. Bijvoorbeeld als iemand heel boos wordt of stilvalt of gaat vleien, lief gaat doen, terwijl die eigenlijk gekwetst is. Hoe je onder dat gedrag kan kijken en eigenlijk lief kan blijven kijken en de ander wat meer kan snappen. Maar ook bijvoorbeeld hoe je jezelf kan ondertitelen. Als je een beetje morrelt of boos bent of mokkig bent. Hoe je jezelf kan ondertitelen wat er van binnen gebeurt. Waardoor je van buiten bepaalde dingen doet. Je wordt leesbaarder.
0: Anne,
6: voor
0: mensen die het niet weten, lijkt me stug. Maar toch even, Anne de Jong. Jouw man is Kluun, de schrijver Kluun. We hebben allemaal zijn boeken geschreven, er miljoenen van verkocht inmiddels. Krijgt hij de helft van de opbrengst?
6: Nou, we doen alles 50-50 in ons huwelijk, dus dat is zeker zo.
0: Ja, want hij is je beste marketingmachine, want hij is helemaal gelukt door jou.
6: Hij is helemaal gelukt door mij, maar hij heeft wel van tevoren wat huiswerk gedaan.
0: Nee, maar het is wel... Ik bedoel, het is wel... Sinds jij in zijn leven bent, is hij ook wel een ander mens.
6: Nou, dat vind ik wel heel veel waardering voor mij. Maar wat wel heel leuk is, wij leven dit boek wel echt.
0: Okay.
6: Dus als je kijkt naar... Als wij gedoe hebben, elke relatie heeft gedoe. En dat kan stil gedoe zijn of schreeuwend gedoe, maar je kan niet zonder gedoe. En wat er heel vaak gebeurt is dat je daarna denkt, oh, het is weer goed en laten we het maar niet meer over hebben. Ja. Wat wij wel kunnen is terugkijken en niet meer erin te belanden, precies wat ik schrijf. Dus we kunnen een aantal dingen wel.
0: Maar kun je ook als vrijgezel trouwens jouw boek nemen en leren om in toekomstige relaties een betere partner te zijn?
6: Zeker. Wat je natuurlijk heel goed kan doen met dit boek is een soort je relatie-cv onder de loep nemen. Wat heb ik eigenlijk altijd gedaan? Op wie viel ik? Wat speelt er van binnen? Hoe gedraag ik me? En dan daar echt van leren. Want je leert in niet zoveel als van de liefde. Ook hoe je gedraagt. Mm. Dus dat is zeker zo.
0: En dingen aan de praat krijgen of gesprekken aangaan, dat soort dingen?
6: Nou, eigenlijk alles. Ook hoe je, zeg maar, onder de reflexen kan kijken. Bijvoorbeeld als iemand heel boos wordt, of stilvalt, of gaat vleien, lief gaat doen, terwijl die eigenlijk gekwetst is. Hoe je onder dat gedrag kan kijken.
0: Ja.
6: En eigenlijk lief kan blijven kijken. En de ander wat meer kan snappen. Maar ook bijvoorbeeld hoe je jezelf kan ondertitelen. Als je een beetje morrelt of boos bent of mokkig bent. Hoe je jezelf kan ondertitelen wat er van binnen gebeurt. Waardoor je van buiten bepaalde dingen doet. Je wordt leesbaarder.
0: Anne,
6: ja?
0: Voor mensen die het niet weten, lijkt me stug, maar toch even, Anne de Jong. Jouw man is Kluun, de schrijver Kluun. We hebben allemaal zijn boeken geschreven, er miljoenen van verkocht inmiddels. Krijgt hij de helft van de opbrengst?
6: Nou, we doen alles 50-50 in ons huwelijk, dus dat is zeker zo.
0: Ja, want hij is je beste marketingmachine, want hij is helemaal gelukt door jou.
6: Hij is helemaal gelukt door mij, maar hij heeft wel van tevoren wat huiswerk gedaan.
0: Nee, maar het is wel. Ik bedoel, sinds jij in zijn leven bent, is hij ook wel een ander mens.
6: Nou, dat vind ik wel heel veel waardering voor mij, maar wat wel heel leuk is, wij leven dit boek wel echt.
0: Okay.
6: Dus als je kijkt naar, als wij gedoe hebben, elke relatie heeft gedoe. En dat kan stil gedoe zijn of schreeuwend gedoe, maar je kan niet zonder gedoe. En wat er heel vaak gebeurt is dat je daarna denkt, oh, het is weer goed en laten we het maar niet meer over hebben. Ja. Wat wij wel kunnen is terugkijken en niet meer erin te belanden. Precies wat ik schrijf. Dus ja. We kunnen een aantal dingen wel.
0: Maar kun je ook als vrijgezel trouwens jouw boek nemen en leren om in toekomstige relaties een betere partner te zijn?
6: Zeker. Wat je natuurlijk heel goed kan doen met dit boek is een soort je relatie-cv onder de loep nemen. Wat heb ik eigenlijk altijd gedaan? Op wie viel ik? Wat speelt er van binnen? Hoe gedraag ik me? En dan daar echt van leren. Want je leert in niet zoveel als van de liefde. Ook hoe je gedraagt. Dus dat is zeker zo.
0: Ja. En mensen hebben ook verborgen.

0: lijkt me stug, maar toch even, Anne de Jong. Jouw man is Kluun, de schrijver Kluun. We hebben allemaal zijn boeken geschreven, er zijn miljoenen van verkocht inmiddels. Krijgt hij de helft van de opbrengst?
1: Nou, we doen alles 50-50 in ons huwelijk, dus dat is zeker zo.
0: Ja, want hij is je beste marketingmachine, want hij is helemaal gelukt door jou.
1: Hij is helemaal gelukt door mij, maar hij heeft wel van tevoren wat huiswerk gedaan.
0: Nee, maar het is wel. Ik bedoel, het is wel. Sinds jij in zijn leven bent, is hij ook wel een ander mens.
1: Nou, dat vind ik wel heel veel waardering voor mij, maar wat wel heel leuk is. Wij leveren dit boek wel echt.
0: Okay.
1: Dus als je kijkt naar. Als wij gedoe hebben, elke relatie heeft gedoe. En dat kan stil gedoe zijn of schreeuwend gedoe, maar je kan niet zonder gedoe. En wat er heel vaak gebeurt is dat je daarna denkt, oh, het is weer goed en laten we het maar niet meer over hebben. Ja. Wat wij wel kunnen is terugkijken en niet meer erin te belanden, precies wat ik schrijf. Dus ja. We kunnen een aantal dingen wel.
0: Maar kun je ook als vrijgezel trouwens jouw boek nemen en leren om in toekomstige relaties een betere partner te zijn?
1: Zeker. Wat je natuurlijk heel goed kan doen met dit boek is een soort je relatie-cv onder de loep nemen. Wat heb ik eigenlijk altijd gedaan? Op wie viel ik? Wat speelt er van binnen? Hoe gedraag ik me? En dan daar echt van leren. Want je leert in niet zoveel als van de liefde. Ook hoe je gedraagt. Dus dat is zeker zo. Ja.
0: En mensen hebben ook verborgen kanten die ze moeilijk vinden om te laten zien. Hè? Komt dat ook aan bod?
1: Nou, ik heb daar de metafoor van het slakje, waar je van alles in je huisje hebt. Een verlangen naar leunen, een kwetsbaarheid, schaamte, schuld, wat je eigenlijk niet vertelt. En als iemand dat raakt, dan reageer je vaak met je beschermgedrag. En hoe in liefde is het natuurlijk zo belangrijk dat je de binnenkant kan onthullen. En daar gaat het over in dit boek. Hoe je natuurlijk als. Je hebt een beschermlaag, je bent sterk geworden niet voor niks. Je bent een denker, je bent analyserend, je bent een vleier. Maar wat verberg je aan de binnenkant?
0: Okay.
1: En hoe kan je daarmee omgaan met z'n tweeën?
0: Ja, de meest gehoorde klacht van vrouwen is dat de man wegloopt. Hè? Die wil er niet meer praten, die kan er niet meer praten. En dan wordt de vrouw helemaal gek. En, wat zou die man willen zeggen dat hij toch blijft? Dat hij het kan opbrengen om toch te luisteren?
1: Nou, het probleem is dat eigenlijk de vrouw die wil contact op dat moment, als we het even vrouw-man doen, hè, die wil verbinding. Dus dat schreeuwen is een roep op verbinding, van alsjeblieft luister naar mij. En de man, in dit geval, raakt overwhelmed. Dus die beschermt zichzelf ook door weg te lopen.
0: Nee.
1: En eigenlijk beide moeten zich leren ondertitelen van, ik raak zo overwhelmed en daarom loop ik weg. En die vrouw ook. En dat is precies een vaardigheid die zo belangrijk is.
0: Okay.
1: Want je kan er niks aan doen dat je jezelf beschermt door weg te lopen. Maar die vrouw, en dat kan net zo goed een man zijn, kan er ook niks aan doen dat zij een soort controle wil door het gesprek aan te gaan. Alleen dat komt er in reflexen zo beroerd uit.
0: Anne, ik ga een dating-app lanceren. Want we gaan ergens in november ook een datingdag hier doen bij De Wild in de Middag, NPO Radio 2. Hoe kijk jij naar dating-apps? Heeft het nog zin om een gratis dating-app te maken die voor alle leeftijd is?
1: Nou ja, het is natuurlijk de manier om te daten. Het gaat eigenlijk, en het gaat om verliefd worden, om kennis maken. Maar waar ik heel erg naar kijk, is wat gebeurt er daarna? Het moeilijke natuurlijk aan daten is dat je wil een soort dopamine-shotje plus cortisol, hè, dat noem je dan verliefdheid. En mensen hoppen ook van verliefdheid naar verliefdheid, omdat ze dat gevoel willen. Dus dat echte verhaal begint natuurlijk daarna, als je blijft. En als het moeilijk wordt, om dan jezelf te kunnen verwoorden en de ander te luisteren naar de waarheid van de ander, terwijl dat zo moeilijk is.
0: Ook, dus eigenlijk moet een datingsite beginnen waar je na de vlinders begint pas met elkaar.
1: Nou ja, daar begint wel het echte leren.
0: Ja.
1: En daten is natuurlijk gewoon een manier, of je het nou per app hebt of gekoppeld wordt, is gewoon een manier om elkaar te leren kennen. Maar het echte werk komt daarna. En dan ga je de kwetsbaarheid uit de weg en dan ga je misgrijpen. En dat is zo zonde. Ja, daar schrijf ik het boek.
0: Dus mensen, even voordat je straks je opgeeft voor de dating app, eerst dit boek lezen. Diepe liefde ligt nu in de boekhandel. Anne de Jong, mag ik je ontzettend bedanken.
1: Dankjewel.
0: Fijne avond.

0: Sanne de Jong. Wie heeft het dan? De titel, even kijken. Waar...
1: Diepe liefde, Ruud.
0: Diepe liefde. Ja, je pakt hem. Ga je hem zelf meenemen?
1: Nou, ik ben wel benieuwd.
2: Hij deed hem heel snel als het
0: tas. Heel snel als het
2: tas,
0: ja.
2: Wat
1: onder de reflexen komen, of hoe zei ze dat nou? Zo zei Anne dat toch?
0: Nou, ik weet bijvoorbeeld dat jij bijvoorbeeld behoorlijk kan mansplainen in jouw relatie. Dus dat staat er, misschien staan er ook wel tipjes in voor jou. Juri, wat zijn dingen bij jou in je relatie waar je aan moet... Wat zit je gemeente
3: lachen? Hij zit echt te glunderen. Ja, inderdaad. Ja, nou,
1: dat is een dingetje, ja.
0: Dat is een dingetje.
1: Maar op het moment dat ik uitleg hoe ik het bed opmaak... dan ben ik toch niet aan mansplainen? Dan ben ik
0: aan het licht.
2: Oh my god, leg je uit hoe jij het bed opmaakt?
1: Ik begin jij nou ook al?
0: Ja.
1: Dan leg je een
0: handdoekje in het midden.
2: Op dinsdagavond. Gijs, die kijkt op z'n aan, die heeft geen idee. Lach maar gewoon, Gijs.
0: Dit vind ik heerlijk.
2: Dan gaan we vrijen.
0: Maar Juri, wat zijn verbeterpunten bij jou, bij jullie? Zeg maar.
3: Oeh, in de relatie. Jeetje. Ik ben nog even aan het tellen.
0: Oh ja?
3: Nee, ik denk dat ik wel wat vaker bijvoorbeeld zou kunnen koken. Want ik ben natuurlijk altijd hier. Ik eet door de week thuis niet mee. Mijn vrouw wordt er helemaal gek van. En die zou dat zeer op prijs stellen als ik
0: dus
3: dat...
0: keer kookt.
3: Ja, gewoon een beetje ontstressen. Ja.
0: Maar ben jij van de boodschap? Hebben jullie taken, duidelijke taken? Of
3: ja, mijn vrouw doet die regelt de boodschappen. Die worden dan thuis bezorgd. Mm. Ja, ik regel vaak het brood bij de bakker op de markt. We hebben het wel eerlijk verdeeld. Ja,
0: en wie doet het vuilnis?
3: Dat wisselt.
0: Okay.
3: Ja, dat is niet echt...
0: Niet een man-vrouw ding.
1: Maar dat zeg jij toch altijd, Ruud? Dat jij een vrouw nooit het vuilnis buiten laat zetten?
0: Nee. Dus,
2: maar waarom niet?
3: Laat ze dan binnen staan bij jou.
1: Dat omdat je geen vrouw hebt.
0: Ja, bijvoorbeeld. En Bettien, bij jou thuis, wat zijn de verbeterpunten? Waarom zou jij dat boek lezen?
2: Nou, wij communiceren heel veel en heel goed, denk ik. Wij blijven nooit hangen of worden koppig, dat soort dingen. Maar ik denk dat Jim heel blij zou zijn als ik iets geordender zou zijn. Iets vaker ze bevelen opvolg.
0: Oh ja, zijn jullie bevelen?
2: Nee, ik ben heel makkelijk. Oh ja, ik laat alles achter me slingeren en daar wordt hij wel gek van.
0: Oké.
2: Okay.
0: Dames en heren, dit is de middels. Ja, dit is even een opmaatje van voor de dating app. Daar moeten we overal rekening mee gaan houden. Ja. Wie er mee gaat doen, hoe oud je bent.
2: Mag iedereen meedoen?
0: Iedereen
2: mag meedoen.
0: Totaal leeftijdsloos. Dus, we hebben wel een ondergrens.
1: Ik kan geen bovengrens. Bij de 18 beginnen misschien. Is het
0: ja, nee, oké. Okay, maar blijven NPO, hè. Dus. Ja, een dating app hebben we ook nog bij voor de
3: kinderen.
0: Dat doen we bij Zeppelin. Dus, wij vanaf 18. Laten we gewoon vanaf 25 doen, dan zijn we helemaal safe. Toch? Dan ben je ook
2: dan sluit je weer mensen buiten.
0: Dat doen wij toch altijd bij onze omroep?
2: Oh, oké. Okay. Nee, dan gewoon doen.
1: Snel naar het weerbericht. Vanavond en vannacht wat opklaringen. Vrij droog. Morgen begint met wolken in het zuidoosten. Zonnig kan het 28 graden worden. Verkeersinformatie
0: van de ANWB. Dennis zit bij de ANWB. Dennis, mooi. Hoeveel heb je?
4: Ruim 400 kilometer file, Ruud. Het lijkt erop dat we een beetje rond het hoogtepunt nu zitten. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je nog 20 minuten vertraging tussen Waardenburg en Beest. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A29 naar Rotterdam tussen knooppunt Sabina en Numansdorp. Een half uur extra door een ongeval. Ook hier is de weg weer vrijgegeven. Dan de A50 vanuit Arnhem naar Zwolle tussen knooppunt Beekbergen en Vaassen ben je een uur extra kwijt. Er staat 8 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel is het oponthoud 25 minuten.
0: Dan is dat je wel, dat is alweer. Het NPO Radio 2 NOS Journaal, Juri Stubenitski. Goedemiddag.
3: Hey Ruud, goedemiddag. In Ghana zijn 3 mogelijke handlangers van de veroordeelde drugscrimineel Bolle Jos opgepakt. Onder hen zou iemand uit Amsterdam zijn, meldt het AD. De arrestaties zijn het resultaat van een onderzoek naar een lading onderschepte coke in Frankrijk. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten zijn helemaal door AI gemaakt en andere deels. Dat is volgens deze onderzoeker best riskant.
5: De AI die men gebruikt is niet neutraal. Dus er zitten al voorgebakken ideeën in. Bovendien worden die AI's ook getraind om iets wel of niet te kunnen fabriceren voor je. Dus dat betekent dat je eigenlijk al vooringenomen berichten meeneemt in de Kamervragen. Dat lijkt me niet verstandig.
3: Een aantal Kamerleden geeft toe dat ze AI gebruiken, maar dan voor spellingscontrole of om vragen beter te formuleren. Er komt een waken voor het gedode baby-ezeltje Pleun in Baarle-Nassau. Vorige week maandag verdween het pasgeboren ezeltje en later werd ze doodgeschoten teruggevonden in het weiland. Volgens de Ezelopvang raakte dit nieuws veel mensen en komt er daarom donderdag een afscheidsmoment. En een bijzonder kunstproject in Rotterdam. Net als in veel andere grote steden hangen er op bijna elke straathoek wel camera's. Dat viel ook een kunstenaar op. Hij ging daarom op zoek naar een route waar je niet wordt gefilmd.
6: Hier ook 1, 2, 3, 4. Ik ben ook alle straten afgewandeld of rondgefietst in Rotterdam. Zo'n 6 dagen mee bezig geweest.
7: Ik vind het aan de ene kant vind ik het wel een veilig idee.
8: De enige camera's waar ik me druk om maak, dat de flitsmeistercamera's zijn.
6: En ik vind het ook nog altijd een prettig idee dat je kan verdwijnen in de massa. En dat ideaal is eigenlijk verdwenen. En daar probeert dit kunstwerk een ode aan te brengen.
3: De kaart van de cameravrije route is op een aantal plekken in Rotterdam gratis te krijgen. En de route heet The Invisible Route.
0: Oh, mooi.
3: Mm-hmm.
0: Maar ja, aan de andere kant, maar dat is een hele gekke discussie natuurlijk weer. Of tenminste, dat wordt weer een vlam in de pan discussie. Soms kunnen die camera's ook heel lekker zijn.
3: Die kunnen helpen, inderdaad.
2: En dan denk ik, waarom wil je per se niet... Ik snap de privacy wel, maar waarom wil je per se niet gefilmd worden? Wat doe jij dat je niet gefilmd wordt?
0: Oh, dat zijn wel rechtse praatjes.
2: Nou zeg, wat zit jij mij nou hier te framen?
0: Nee, we hebben niks te verbergen. Nee. Ik
2: ben liever veilig.
0: Ik ook.
1: Heb jij camera's rond jouw huis hangen, Bettine?
2: Ja.
3: Oh.
1: Hoeveel?
3: En waar?
2: Ja, jongens, dat ga ik allemaal niet zeggen. Maar
0: ik ook. Vind ik heel goed. Ik ook. Ik ga het ook helemaal niet zeggen. Als, ik ook allemaal camera's rond mijn huis. Ik woon aan de drukke weg en allemaal flitscamera's.
2: Heb jij camera's? Ja, je hebt zelfs een in je brievenbus, Gijs.
1: Nee, ik heb een bewegingssensor in mijn brievenbus.
3: Heb jij ook een touwtje door de brievenbus in Enter?
1: Nee.
0: Dat moet kunnen.
2: Dat moet je niet zeggen, want dan gaat iedereen zijn huis binnen.
1: Nou, afgelopen week, want dat is leuk dat je erover begint. De Enterse dagen waren afgelopen week. Ik heb mijn deur weinig op slot gehad, want het was een zoete inval. Dat mensen ook zeiden, laat je nou je laptop gewoon op de keukentafel.
0: Zit dan de deur los of is dat niet bij jullie?
1: Ja, bij ons, de schuttingdeur was de hele week los.
0: Nee, maar je zegt de deur los.
1: Deur los, ja zeker.
0: Oké. Okay. En als de deur los zit, dan kun je gewoon naar binnen lopen.
1: Ja. Dus, zeker nog, de postbode die kwam ook achterom om de post persoonlijk te overhandigen. Die was verkleed als koning overigens vorige week trouwens.
0: Nou, ja. Wow.
2: Gijs krijgt ook wel eens worst aan zijn deur gehangen.
1: Dat is waar, ja.
2: Echt?
1: Dan is de markt en dan gebruikt de worst de koning, gebruikt mijn stopcontact. En als dank hangt er dan een zakje worst aan de deur.
0: Wat gezellig in Amsterdam, hangen ze alleen maar...
2: Stol tegen je deur.
0: Nee, of, wat zeg je?
3: Er wordt er gepist tegen je voordeur.
0: Ja, nee, of ze hangen... Of je zegt, dynamiet staat van je deur,
2: maar een andere worst. Ja,
1: dat zeg je.
0: Oké. Dan moet er toch een curve van maken. Want je begon jaren geleden heel netjes. Gewoon ideale...
2: Ja, iedereen denkt dat ik heel degelijk ben.
0: Ja.
2: Wacht maar af!
0: Wij weten beter! Ja. Goed, in Tivoli-Vredenburg kun je naar yogalessen gaan met metalmuziek. Dus yoga onder het genot van metalmuziek. Mooie reden om vandaag een metal battle te spelen. Welk liedje is hier gemetaliseerd? Als je het weet, direct bellen 0800-1122. Dus als je het weet, gelijk bellen 0800-1122.

0: Hebben we het in?
1: Ja.
0: Hallo, wat Ruud?
2: Christian.
0: Footloose.
1: Library gewonnen. Een Ruud Soleil bumpersticker om het zonnetje in de file te zijn. Een echte NPO Radio 2 sleutelhanger. Een must-have voor aan je sleutelbos. En een warm paar de wild in de middag sokken. Want what the...
2: Sok.
3: Er is maar één.
0: Dak eraf, je hoort het zo. Rick Evers zometeen hier.

Where Women Glow and Men Thunder. Down Under, leuk hè. Verder weer eens te horen. 1982, Men at Work, Down Under. Ook nog David Guetta en Teddy Swims. En Tones and I en Gone, Gone.

0: Sta op, ga de koning en koningin.
1: Morgenmiddag mogen de hoedjes weer uit de kast. Want dan is het hoedendag. Het is Prinsjesdag, met uiteraard de troonrede, een glazen koets en een wuivende royal, of tenminste wuivende royals. Even voorbeschouwen met onze royalty watcher Rick Evers. Rick, ben je zenuwachtig?
2: Nee, nooit.
1: Nee?
2: Nee, dat komt altijd wel goed. Nee, uiteindelijk is het zo weer de derde woensdag van september, toch?
1: Ja, zo is het.
2: Ja, het is wel een leuke dag.
1: Maar het is voor jou toch een beetje een moedje, dit?
2: Het is wel mijn 16e keer, denk ik, of zo. Maar
1: ja, heb je hier nog zin in?
2: Dingetje. Nou, het is ieder jaar wel weer leuk. En dit jaar is het de 25e keer dat Maxima erbij is. En de 5e keer dat Amalia erbij is. Dus wat mij betreft gaat de champagne open.
1: Oh, oké. Okay.
3: Maar denk je dat de koning nerveus is voor morgen?
2: Ja, nou ja, hij krijgt natuurlijk van zijn vrienden ook wel de memes doorgestuurd als het fout gaat en dat soort dingen. Dus ik ben bang inderdaad dat de koning ook al een beetje zenuwachtig zal zijn.
1: En dan die hoedjes.
2: Hoedjes? Nou ja, ik verstond je vraag niet helemaal.
1: Die hoedjes?
2: Ja, die hoedjes. Nou,
1: dat
2: is ooit bij de Kamerleden begonnen bij Erika Terpstra. Maar die traditie dat dames een hoed dragen, en dan vooral op Prinsjesdag, dat is eigenlijk een hele oude dresscode. Vroeger als je als dame naar buiten ging, zeker als je koningin bent, dan draag je een hoed. Dat is zo lang is dat eigenlijk.
1: Zijn er ook Kamerleden die gesluierd mogen?
2: Ik denk eigenlijk dat dat niet mag. Als in een, ik denk dat een boerka dat te veel gevraagd is. Maar sluier moet wel gewoon kunnen, lijkt mij.
1: En als je een boerka doet met een hoed erop?
2: Nee, want je moet natuurlijk wel te identificeren zijn.
1: En mag geen helm op?
2: Ik vraag het me af. Dat is het is een hoofddeksel, ja. Wel als vrouw, als man moet je officieel je hoed afdoen.
4: Ah, dat wou ik net vragen. Zijn er wel eens mannen die een hoed op hebben? Maar dat mag dus niet.
2: Ja, dat mag dus eigenlijk niet. Nee, nee, nee. Als man doe je als je binnenkomt je hoed af. En dames mogen hem ophouden.
1: Oké. Okay. Ja. En als jij nu terugkijkt naar jouw jarenlange ervaring. Wie had nou de meeste... Ja. Waar je dacht van, nou, die hoed zou ik zelf wel willen hebben.
2: Nee. Nee, totaal niet. Nee. Nee, ik heb nooit een hoed. Ik heb ook geen hoedenhoofd. Ik ben wel eens bij een hoedemaker van Maxima langs geweest. En dan heeft ze me geprobeerd om allerlei hoeden aan te smeren. Maar het staat me gewoon niet, vind ik zelf. Dus okay. Zij vond het natuurlijk van wel. Maar
1: of
2: ja,
1: ben je te ingetogen of bescheiden misschien, Rick?
2: Ik heb het niet nodig, zou ik kunnen zeggen.
1: De Partij voor de Dieren heeft zich uitgesproken tegen het gebruik van paarden tijdens de koninklijke stoet. Wat zouden ze dan eerder willen zien? Dat die door een mens wordt getrokken? Of,
2: misschien door leden van de Partij van de Dieren.
1: Ja,
2: ik weet het ook niet. Nou, ze hebben, toen het in coronatijd was, hebben ze de auto gedaan. En dat was natuurlijk een hybride auto in die tijd. Met daarvoor in plaats van 8 paarden, 8 motors. Ik denk dat ze daar ook niet helemaal voor zijn. Want dat waren natuurlijk van die dieselmotoren. Kijk, maar dit is een van de laatste dingen die nog een beetje traditioneel is. Natuurlijk.
1: Ja, want, maar kun je het voorstellen, is het paardenbeulerij, even kort door de bocht?
2: Nou, ik denk dat er heel goed op gelet wordt. En het zijn ook echt paardenliefhebbers allemaal die hierbij betrokken zijn. Nou, ik zou niet zeggen dat dit paardenbeulerij is. Ik denk dat daar ook wel hard tegen op zou worden getreden als mensen een paard slecht behandelen. Want heel veel van die paarden zijn uitgeleend door mensen die gewoon een goed paard hebben. Kijk, het Koninklijke Huis heeft heel veel paarden. Maar alle andere legeronderdelen hebben niet meer per definitie die edele dieren. Dus dat lenen ze dan van een particulier. Dus mocht jij een paard hebben en je wil hem volgend jaar uitlenen voor Prinsjesdag, dan zou dat kunnen. Maar dan moet je natuurlijk wel weten dat hij heel erg terugkomt.
1: Moet je Rick even bellen, 065132. Rick, hoe ziet het programma morgen eruit voor de Oranjes?
2: Ja, ze beginnen altijd met een glaasje jus op het paleis. Daarna staan die koetsen natuurlijk voor de deur. 1 uur gaat het richting de Koninklijke Schouwburg. Een kort ritje is het natuurlijk, maar... Ja, en dan afhankelijk van wat de regering te zeggen heeft, duurt die hele troonrede. Dus terug naar Noordeinde, balkonscène van 1 minuut of 2. En dan staat binnen de champagne en de lunch klaar.
1: Heerlijk. Verheug me op morgen. Ik denk dat we elkaar morgen wel weer spreken voor hoedjes, ditjes, datjes.
2: Nou, vind ik goed.
1: Hoedejong. Ja. Dankjewel, tot morgen.

0: Van Miley. Miley mag je geen Miley Cyrus meer noemen, want dan slaat je knock-out. Het wil gewoon Miley genoemd worden. Dus,
1: Komt dat door de vader? Omdat ze die stom vindt?
0: Oh, misschien wel, ja.
1: Denk het wel.
0: En nu is helemaal geen familiebanden meer, want Dolly Parton is ook heen gegaan.
1: Maar dat was toch geen familie?
0: Ja, ze was tante.
1: Dat is toch gewoon een peetante?
0: Oh. Nou ja, goed. Het voelt als familie, heb ik wel eens begrepen in een diepte-interview.
2: Ach, met wie? Met Dolly of met...
0: Met Dolly P. Ja, die mag je ook geen partner meer noemen. Dus Dolly P. En Miley.
2: Oh.
0: Miley S. Miley C.
2: Goed. Eigenlijk.
0: Straks om 6:00 hoor je hier op NPO Radio 2... Klaas, Franciscus, Hendrik, Johannes, Cornelis van Kruisten.
3: Echt, als ik zoveel doopnamen had gehad, was ik heel blij geweest.
0: Hoe heet je wel?
3: Gewoon Klaas.
0: Echt Klaas?
3: Ja, echt best wel suf eigenlijk, hè?
0: Wauw.
3: Ja. Recht toe recht aan, vernoemd naar mijn oma.
0: Oh, dat is mooi.
3: Ja,
0: heet je oma wel. Klaas?
3: Nee, Klaasje.
0: Oh, Klaasje.
1: Oh, ik denk wel.
0: Zeg, het oor wel ook wat ga je zo doen. We hadden net een relatiecoach aan de telefoon. Als je één ding zou moeten noemen waar je best meer aandacht aan zou kunnen besteden binnen jouw relatie, wat zou dat zijn?
3: Ik heb net mijn 25-jarig huwelijksjubileum erop zitten. Praten is toch wel een dingetje.
0: Oh ja, ben je niet zo praten?
3: Nou, jawel, als het erop aankomt. Maar vaak moet zij dan eerst ruzie met mij maken voordat we dan daadwerkelijk beweging hebben in de tent.
0: Nou, Klaas van Kruisem, mag jouw vrouw de vuilnis buiten zetten?
3: Wat?
0: Mag jouw vrouw de
3: met
0: vuilnis...
3: alle liefde.
0: Of, is dat jouw taak?
3: Nou, ja, wij moeten een stukje lopen, omdat het zo'n ding onder de grond is. Dus vaak stapelt het zich een beetje bij de deur. En dan op een gegeven moment, dan... Meestal ben ik het toch wel, omdat het...
1: Vliegen eromheen en zo.
0: Ja, oh ja. Nee, ik ben heel ouderwets in. Ik doe de vuilnis sowieso.
3: Ja, nou ja, ik vind het ook wel een mannenklusje. Ja. Ja.
0: Maar ik doe ook de was.
3: Echt?
0: Ja.
3: Oké.
0: Ja, gay. Beetje. Goed. Wat ga je doen?
3: Zometeen praat ik met meester Jules. Hij heeft een podcastserie, echt eentje die ik even een standbeeld wil geven. Want hij brengt kinderen uit het speciaal onderwijs van school naar thuis. En hij zegt eigenlijk achter ieder kind in het speciaal onderwijs zit een verhaal dat verdient om gehoord te worden en om verteld te worden. En daar gaan we zo even over praten. Het is Lieve Live vanavond. En ik heb ook een eerste liedje.
0: Jullie jongens, zijn we scherp?
1: Ja.
3: Deze is niet makkelijk hoor, maar goed, daar gaat hij.
0: De Reflex.
2: Duran.
1: Jeeke. Nee, Dance into the Fire, View to a Kill.
3: Nee, het is niet de Reflex.
0: Oh shit,
1: Duran. View to a Kill, toch?
0: Ja.
2: Ik zei alleen maar Duran, dus wat dat betreft.
1: Maar welke is het nou van Duran?
3: A View to a Kill.
1: Ja, dat zei ik goed.
2: Hij was te laat.
0: Uit de film The Reflex. Nee, uit de
1: film. Ja, maar hij is alleen de band.
0: Jongens, rustig.
3: Ja. Maar ik vond de Reflex, een remix zit er zo in.
4: Is NPO Radio 2.
0: Veel plezier met Klaas. Ik ga de was doen.
5: Gay! Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Ster. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
10: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
11: Yes, hij doet het.
12: Ja hoor, dat kan zeker.
10: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
13: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
11: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
12: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
15: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
16: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
17: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.

0: of doneer.
1: Goedenavond allemaal, het is iets over zes. Dit is NPO Radio 2, het is tijd voor het NOS Journaal. En dat krijg je van Juri Stubenitski. Goedenavond.
2: Klaas, goedenavond. Nederland blijft afhankelijk van steenkool, olie en gas uit het buitenland. En de verduurzaming lijkt vastgelopen, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Dat komt volgens de onderzoekers door politieke wisselvalligheid. Kabinetten volgen elkaar snel op en het beleid dus ook, zeggen ze. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft opgepakt voor aanranding en mishandeling. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man zou haar ook hebben willen aanranden. Afgelopen tijd werden in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. En ook die zaken worden in het onderzoek meegenomen. In Delft zit de schrik er goed in, hoorde verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Ja, vreselijk natuurlijk. Niet veilig.
4: Ik ben er wel bewust mee bezig dat ik mezelf moet kunnen verdedigen in bepaalde situaties. Ja, zeker. Ja.
5: Hoe verdedig je je?
4: Ik zit op kickboksen.
3: Gisteren heeft Alexander Pechtold er een mooi bericht uitgebracht van... ik adviseer alle vrouwen met tenminste twee mensen te gaan fietsen. Maar volgens mij moet Alexander Pechtold zeggen... deze man gaan wij binnen nu en een week pakken.
2: En dat lijkt dus te zijn gelukt. De Brabantse frietbakkers Frankie en Koen... hebben een belangrijke Oekraïense onderscheiding gekregen. De afgelopen jaren hebben ze met hun kar honderdduizenden porties gratis friet uitgedeeld. Dan krijgen ze nu de Oekraïense Orde van Sint Pantaleimon voor. Dat is een soort Oscar voor hulpverleners. En hoe dat voelt?
6: Deze voelt toch wel bijzonder, denk ik. Omdat hij komt uit Oekraïne. Het is een gekende onderscheiding daar. Ja, ik vind het wel mooi. Ik vind het vooral leuk, denk ik.
7: Ja, leuk. En ja, toch weer een klein stukje erkenning wat we in Oekraïne mogen doen.
2: Ze hebben ook een opvang geopend en helpen bij evacuaties en in dierenpensions. En Oasis gaat volgend jaar toeren en geeft in juli twee concerten in Amsterdam in de Johan Cruijff Arena. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt. Oasis komt ook naar Glasgow, Manchester, München, Barcelona, Parijs, Rome, Boston, Las Vegas en ze eindigen in Knebworth ten noorden van Londen.
1: Je hebt het even uitgezocht.
2: Dit is het, ja. Ze gaan de halve wereld over.
1: Ja, maar wel fantastisch toch? Dat het weer gaan doen, ja.
2: Het weer dan vanavond en vannacht wat opklaringen bij 16 graden. Morgen eerst wolken, maar in het zuidoosten zonnig. En het wordt morgen 20 tot 28 graden.
1: Juri, dankjewel. Verkeersinformatie krijgen we van Dennis Mooi bij de ANWB. Hoe druk is het?
8: Nou, het aantal files neemt weer af, Klaas. Er staat 130 kilometer file nog. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam merk je daar niet zo heel veel van. Want dan ben je drie kwartier extra kwijt tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. Dat komt door een ongeluk, weg is wel weer vrij. En op de A50 van Arnhem naar Zwolle tussen Loenen en Apeldoorn Noord 40 minuten extra door een ongeluk. Ook hier zijn alle rijstroken weer open.
1: Dankjewel.
8: Hoi.
1: Zometeen natuurlijk het overloop wat. Ik begin zometeen met een nummer uit een film met Roger Moore in de hoofdrol. Welke zou dat zijn?
9: Ster. Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
10: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
11: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
12: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
13: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
14: Oasis is terug, live on tour in 2027, 16 en 17 juli, Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit aanstaande donderdagmiddag om 5 uur.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
17: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
18: Het oor wil ook wat.

0: A View to a Kill uit 1985. 60 man sterk orkest. In een Londense studio opgenomen. Het enige Bond-thema dat de Amerikaanse hitlijsten wist te domineren. En tegelijkertijd het allerlaatste nummer van de 5 originele bandleden. Dus wel een bijzonder liedje. Dus Duran Duran.
1: Het oor wil ook wat. NPO Radio 2.
0: Goedenavond allemaal, nog 6 uur te gaan op deze 14e september. Dus eigenlijk heb je nog een hele fijne avond en kans om er iets moois van te maken. Klaas van Ruistem hier, deze week en volgende week hoor je mij, omdat Emily nog steeds op vakantie is. Heerlijk natuurlijk, wij door wel ook wat. Behalve morgen, want ik had het even een beetje beroerd gepland, maar morgen mag ik naar Jacob Collier in Carré. Daar heb ik zoveel zin in. Goed, laat ik even beginnen met een kleine bekentenis. Ja, ook ik zat gebiologeerd voor zijn oude tv te kijken naar een naakte John Mars. Die een videoclip had gemaakt bij dit nummer. Het allemaal naakte vrouw.

Maar deze ook hoor, van Ella Langley. Houston, Texas. Zo fijn. En daarvoor de Beloved Sweet Harmony, geïnspireerd dus die videoclip op een album van Jimi Hendrix, Electric Ladyland. En ja, je moet die, mag ik dat aanmoedigen? Ja, want je ziet niks. Het is een videoclip die echt magisch geregisseerd is met allemaal blote mensen zonder dat je iets ziet. En het is fascinerend, ik kan niet anders zeggen. Goed, ik heb wat leuks voor je op deze maandagavond. Eentje van Earth, Wind & Fire met een star uit 1979. Het leuke is dat dit een soort, ja, het is een soort kosmische funk of zo. Het is strakke groove, het is jubelende koortjes, er zijn blazers die alles optillen. En dan natuurlijk ook waar het liedje over gaat. Kijk lekker omhoog, maar vooral mensen.

Klaas en Snelle en Op jou heb ik gewacht. Voortgekomen uit de Vrienden van Amstel. Wel meer hits zijn daar vandaan gekomen. Vroeger dacht ik altijd van ja, dat is een beetje een geconstrueerd geheel. En dat was het eigenlijk ook wel. Maar als die mensen dan zo vaak bij elkaar op het podium staan, zie je ook dat er nieuwe chemie ontstaat. Dat is mooi om te zien. Ik kreeg een appje binnen via de NPO Luister-app van Stijn. Hey, die Klaas. Ik ben al sinds 3 uur als een gek aan het chasen. Pakketjes ophalen, kinderen vallen naar volleybaltraining, boodschappen doen en zometeen zelf nog sporten. Ik ben echt overal. En daarom dacht ik aan Everywhere van Fleetwood Mac. Prachtig nummer. Nou, vind ik ook. En ik ga hem voor je draaien.

0: Everywhere. Op de enige manier hoor ik heel erg Jeroen van Inkel in mijn hoofd nu. Overal waar jij gaat, gaat de radio met je mee. Gaat de radio met je mee.
1: Sorry.
0: Ja, jij hoorde hem ook, hè, Jeroen?
2: Weet je wel, hè? Ja.
0: Goed, het is precies 6:30. Het is tijd voor een update van het nieuws, Jury. Goedenavond.
3: Goedenavond, Klaas. Het vliegtuigje uit Hilversum dat over de grens neerstortte in Duitsland had mogelijk last van slecht weer, zegt de Duitse luchtverkeersleiding op basis van een gesprek met de piloot. Er vielen vandaag 3 doden. Over hun identiteit is nog niets bekendgemaakt. In Ghana zijn 3 drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Bolle Jos. De arrestaties volgen op een onderschepte vracht cocaïne in Frankrijk. Rond deze tijd wordt er in Rotterdam een stille tocht gelopen voor de man van 51 die afgelopen weekend overleed. Het gebeurde nadat hij door de politie was aangehouden. Hij werd bij zijn aanhouding door agenten tegen de grond gedrukt. Wat eraan vooraf ging is nog niet duidelijk. En bij Beeld en Geluid hier in Hilversum worden vanavond 10 Nederlandse componisten en songtekstschrijvers geëerd. Ze krijgen een plekje op de Songwriters Wall of Fame. Het gaat onder andere om Herman van Veen, Boudewijn de Groot en Ramses Shaffy. En een andere naam is Belinda Muldijk. Ze schreef hits voor Rob de Nijs. En dat heeft ze vooral te danken aan haar zelfvertrouwen, zegt ze.
4: Ja, toen ik hem ontmoette, dat was mijn openingszin tegen hem. Zal ik een liedje voor je schrijven? En dat was eigenlijk een beetje opschepperij, want dat had ik nog nooit gedaan. Niet in het Nederlands. Hij vond het hartstikke leuk. Hij was op dat punt, hij had net Met je ogen dicht gedaan. Dat was een enorm succesvol album. En toen ontmoette hij mij.
3: Ja, en die ontmoeting leidde tot een groot succes. Want ze trouwden en ze kregen ook kinderen.
0: Ja, dus echt een eindgoed, al goed. En een mooi motto om vast te houden. Af en toe een beetje bluffen om stapjes te zetten in het leven. Hè.
3: Het weer dan vanavond en vannacht wat opklaringen. Soms een beetje regen. Morgen in het westen en noorden wolken. Op andere plaatsen meer zon. En het wordt 20 tot 28 graden.
0: Jury, dankjewel, hè.
3: Graag gedaan.
0: Zometeen ga ik bellen met Jules Acampo, oftewel meester Jules, die kinderen uit het speciaal onderwijs van school naar huis brengt. En dat levert hele mooie verhalen op. Ga je zometeen horen. Maar eerst Dusty Springfield in private.

0: Danny Monsou en Wrecking Ball. Ik vind het heel grappig, het is een heel vrolijk liedje. Het is eigenlijk gewoon een keide, zware break-up die hij gehad heeft met platenlabel, met zijn relatie. Maar hij heeft besloten om er iets moois van te maken. En ik mag wel zeggen, met een fijn resultaat. Dus dankjewel, Lenny, dat je ons niet opzadelt met allemaal ellende, maar met vrolijkheid. Wie dat ook wel doet, op zijn eigen manier, is Jula Campo. Hij werkt als onderwijsondersteuner in het speciaal basisonderwijs, dat deze kinderen een bijzonder verhaal hebben. En hij raakte er zo door geïnspireerd dat hij dacht, ik ga daar kennis van nemen en ik ga die kennis ook delen. Hij maakt een podcastserie, ook met beeld erbij, in de auto. Ik zal even een heel klein fragmentje laten horen van de laatste uitzending.
1: Hé, hey, hoe was het op school vandaag, jongen?
2: Goed.
1: Ja?
2: Nou, man, begreep me echt totaal niet. En de juffen en de meesten zijn gewoon al dom.
0: Jules, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ja, je krijgt wel rake antwoorden uit die kinderen, hè?
3: Ja, het zijn kinderen, dus dat is ten opzichte van volwassenen het eerste wat je mag verwachten natuurlijk.
0: Ja, hey, wat voor kinderen spreek je allemaal in de podcast?
3: Nou ja, het zijn kinderen die speciaal onderwijs volgen. En het speciaal onderwijs volgen ze omdat ze bepaalde ondersteuningsbehoeften hebben. En daarbij komen er ook gedragsproblematiek.
0: Ja, hey, en wat is jouw raakvlak daarmee?
3: Ja, dat heeft zich in de jaren dat ik met ze werkte ook meer ontwikkeld. Maar ik denk omdat die kinderen gewoon zulke bijzondere verhalen bij zich dragen in hun spreekwoordelijke rugzakje.
0: Ja.
3: Is het gewoon heel interessant om deel te nemen in die belevingswereld. Hoe zij dingen ervaren en hoe ze naar de wereld kijken.
0: Ik merk ook aan jou als je in de auto zit met die gasten, dat je ook heel helder bent in hoe je praat en ook heel rustig en zo. Ik denk dat is een bewuste keuze, gok ik zo, hè?
3: Ja, zeker.
0: En wat is het meest bijzondere wat jij tot nu toe hebt meegemaakt, waarvan je denkt, nou, dit is wel, dat gaat ook gewoon bij mijn hart naar binnen?
3: Ja, ik denk in het algemeen de veerkrachtigheid die je ziet en ervaart bij die kinderen. Want waar ik zelf bijvoorbeeld echt wel een hele stabiele, fijne, veilige jeugd heb gehad, was het bij mij nooit echt zichtbaar dat er ook kinderen zijn die vanaf hele jonge leeftijd al met dingen te maken moeten hebben, zoals een uithuisplaatsing of huiselijk geweld. Of ze hebben een problematiek waarbij ze gewoon heel veel onbegrip ervaren.
0: Ja.
3: En ja, dat spreekt mij natuurlijk wel heel erg aan. Dat ik denk van, joh, weet je bent 10, 11, 6, 7 jaar. En dan zit je al met zulke ervaringen die wij misschien als volwassenen nog niet eens bij ons dragen.
0: Ja, ja. En wat ik heel tof vind om te zien in die podcastserie is dat het jou gewoon lukt om een deel van die verhalen ook boven te krijgen. Wat hoop je te bereiken met deze podcast?
3: Ja, voor de kinderen een stukje erkenning. Want het zijn toch wel de kinderen die zich onbegrepen voelen en daardoor misschien een beetje ondergesneeuwd in de maatschappij. En voor de mensen die het luisteren, begrip. Dus dat wanneer je een kind ziet in bijvoorbeeld de dierentuin die volledig uit zijn panty aan het gaan is, dat je begrijpt dat dat stuk niet een keuze is van het kind, maar dat er altijd een reden achter zit waarom hij of zij zich zo voelt.
0: Ja, dat is eigenlijk ook bij volwassenen zo, hè. Er zit altijd een verhaal achter, maar in dit geval misschien wel een heel bijzonder verhaal waar we ook wel eens anders naar mogen kijken. Ik vind het echt prachtig dat je dit doet. Kan je een tipje van de sluier oplichten van de volgende aflevering?
3: Ja, zeker. Ik ben op dit moment bezig met een nieuw seizoen en daarbij zijn in principe alle kinderen welkom die zich op een bepaalde manier wat minder begrepen worden door de maatschappij.
0: Ja.
3: Dus dat hoeft niet per se te zijn vanwege speciaal, of dat ze speciaal onderwijs volgen. Dat kan ook een handicap zijn, een bijzonder hobby of misschien volgens helemaal geen onderwijs.
0: Ja. Dus, nou, we gaan gewoon lekker luisteren naar die afleveringen. Ze zijn te vinden op Spotify. Hè. Moeten we even zoeken op Meester Jules Brengt Thuis. En dan vind je ze vanzelf. Dankjewel, Jules Campo.
3: Ja, graag gedaan. Fijne uitzending nog.

0: uit 1981. The Rolling Stones en Start Me Up. En daarvoor Avicii. Hey Brother.
1: De After Dinner.
0: Heb je lekker gegeten of ben je nog aan het eten? Die maandagavond, is het dan zo'n avond dat je extra je best doet of dat je het even simpel en makkelijk had voor jezelf? Ja, ik heb geen idee wat je op hebt. Misschien wel een orzootje met paddenstoelen. Zo'n lekkere maaltijd die dan wel als een kleine bonk op je maag kan vallen. Dan moet je gewoon even lekker kunnen chillen en daar heb ik een liedje voor. Dus ik zou zeggen, ga even lekker liggen, ga even lekker uitbuiken. Misschien wel horizontaal, mag gewoon, hè. Is jouw leven. Ik heb er eentje voor je. Het is echt super knap wat hier gebeurt. Oude jaren 60 en 70 soul wordt gecombineerd met R&B. En dan krijg je dus Erykah Badu. En oh, wat is dit fijn. Ik zou zeggen, trek die bovenste van je broek maar open, dat knoopje. En ga maar lekker liggen.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.

0: mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
2: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf 32.000 euro en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
3: Pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
4: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
3: NRV.
4: Waar vraag je dat?
3: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
4: Wij?
3: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
5: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
7: Ja, geweldig, hè?
6: Met een nieuw seizoen van Ramons Buitenkeuken.
7: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
6: Het nieuwe seizoen van Ramons Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
7: Aan tafel!
5: NRV.
3: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
8: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
9: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
10: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
11: Rij veilig met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
12: Dames en heren, de daluren beginnen.
13: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flexstal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
14: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
15: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
14: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
16: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Dit is NPO Radio 2.
17: 7 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De 3 inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. 1 drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
18: It shows, I think, again, that Russia is growing increasingly reckless. as it continues its terrible war against Ukraine, including evidence yesterday again targeting the infrastructure upon which Ukraine depends.
17: Bij de droneaanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn 3 drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. De arrestaties volgen op een onderschepte vracht cocaïne in Frankrijk. Eerder was ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wil prijst de actie van de Ghanese autoriteiten en zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er 2 concerten in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Chris Bellebruin, dankjewel. Zometeen het vervolg van het Overloopblad hier op NPO Radio 2. Ik heb een hele fijne voor je. Drinking in L.A. van Bren Van 3000.
20: Ster. Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n vries. Ontdek het op friesland.nl.
21: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
20: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
22: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit aanstaande donderdagmiddag om 5 uur.
23: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Trulies met Genke.
26: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
25: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
26: Precies wat we nodig hadden.
25: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
27: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nina Aldi wordt deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
28: Fans van voordeel.
27: Aldi.
25: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
27: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
28: Fans van voordeel,
27: Aldi.
29: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
30: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijk.

0: moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
1: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost, autotaalglas.
7: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
8: Het oor wil ook wat.

James Di Salvio. Dus 19 jaar, directeur bij propagandafilms in Los Angeles. Toen hij dit nummer over zichzelf schreef. Een filmmaker die eigenlijk aan het werk had gemoeten, maar verliefd werd op die magische Hollywoodnachten. Love it. Brand Fan 3000 en Drinking in L.A. Goedenavond allemaal, dit is het oor. Wil ook wat op NPO Radio 2. Ik heet je welkom en natuurlijk ook die fijne oren van je. Die ongetwijfeld wel zin hebben in wat lekkers, een beetje ear candy. Heb jij nou een hele fijne live plaat die je wil horen? Geef die dan even aan me door, want daar gaan we zo meteen lekker van genieten dan. Mag iets zijn van een concert waar je bij was, of een concert waar je bij had willen zijn. Of die alleen kent van YouTube. Het mag, zoals oma Flodder het vroeger zei, alles kan als het maar leuk is. Zo is het ook. De NPO-luisterapp staat voor je open. De Liever Live komt er zo meteen aan. Maar eerst deze van Daryl Hall en John Oates. Wij gaan in touch, hè, samen. Maar zij gaan eventjes diametraal de andere kant op.

0: Martin Garrix en U2 en nog niet zo lang geleden op Tomorrowland stond Martin Garrix te draaien en kwam in één keer die Edge op het podium meespelen gewoon. Het werd een hele mooie samenwerking en deze is ook heel erg mooi samen met U2, dus Fireflies was dat.
1: Soms krijgt muziek pas vleugels op het podium. Wat hoor je liever live?
0: Ja, muziek is natuurlijk iets wat wij helemaal in ons hart hebben zitten. Laat staan live muziek. Het is ook een van de favoriete onderdelen van dit programma. Dat weet ik ook van eerdere invalbeurten. Elke maandagavond worden we overladen met lieve reacties en fijne suggesties voor in de rubriek Lieve Live. En vandaag heb ik iets heel smakelijks meegenomen. Dat is dan even mijn inzet van vanavond. Het is namelijk een hele fijne samenwerking tussen twee generaties. Olivia Rodrigo van 23 jaar en Robert Smith van The Cure van 67 jaar. Bijna drie keer zo oud. De een is, ik kan wel zeggen, best wel gestileerd en helemaal van nu. En die andere, Robert Smith, die moet je je echt voorstellen met getoupeerd punkhaar en punk make-up. Maar afgelopen zomer, 6 juni, zongen ze Olivia's liedje What's Wrong With Me voor het eerst samen op het Spaanse festival Primavera Sound. Het is inmiddels een nummer wat ook opgenomen is, What's Wrong With Me, samen in een studio, Robert Smith op gitaar, piano en bas. Maar deze live versie, hoe die stemmen samen gaan, dat is echt weergeloos. Luister maar eens.

En dat na na na na na was eigenlijk de lorem ipsum, hè? Gewoon de placeholder van de muziek, wat ik eigenlijk best wel grappig vind. Want ja, er was nog geen tekst verzonnen, maar dat hebben ze maar gewoon gehouden. En het werd een mega hit natuurlijk voor ze. En dan...

De Look. En dat na was eigenlijk de lorem ipsum, hè? Gewoon de placeholder van de muziek, wat ik eigenlijk best wel grappig vind. Want ja, er was nog geen tekst verzonnen, maar dat hebben ze maar gewoon gehouden. En het werd een mega hit natuurlijk voor ze. En daarvoor Live Alive, Olivia Rodrigo samen met Robert Smith. Er komen allerlei appjes binnen via de NPO Luister app. Fred zegt, nou, ik vond het zeker apart, maar niet per se positief. Jammer. Johanna zegt, Hardy, Robert blijft lekker. Robert, niet snaarstrak, maar wel heel erg mooi. Bert zegt, wow, dit is zo prachtig. Twee werelden, twee generaties. Samen is het echt ongelooflijk mooi. En Benny stuurt nog even door, tjonge Klaas, ik vind Roxette normaal gesproken heel mooi, maar nu valt het gewoon tegen naar die prachtige Live Alive van Olivia en Robert. Goed, Benny, nou dankjewel voor het doorgeven. Dat is de inzet van vanavond. Ik ben heel erg benieuwd waar jij zin in hebt. Welke plaats zou jij het liefst even live willen horen? Die kan je nu doorgeven via de NPO Luister app. Mag alles.

0: Deze track had zo 10 minuten kunnen duren en dan gaat hij nog steeds lekker erin. Crazy van Seal en daarvoor Jamie Lydell uit 2006 Multiply.
1: Soms krijgt muziek pas vleugels op het podium. Wat hoor je liever live?
0: Marianne, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
0: Zo, jij kwam er met eentje, dan moesten we wel even zoeken, maar we hebben hem gevonden.
2: Ja.
0: Welke wil je liever live horen?
2: Dat is de combinatie 39 met Let Your Heart Rule Your Head, ja, van Brian May.
0: Ja.
2: En dat speelde hij op het live concert Live at the Brixton Academy.
0: En hoe ben je achter die versie gekomen dan?
2: Nou, ik had in de eerste instantie het eerste album van Brian May na het overlijden van Freddie Mercury had ik gekregen.
0: Uh-huh.
2: Dat was Back to the Light. En daar stond dat nummer ook al op. En op een gegeven moment ga je eens eventjes een beetje verder zoeken, want ik was fan van Queen en van Brian May.
0: Ja.
2: En toen kwam ik, en dat, toen had je nog geen YouTube, maar nee, dat deed je dan via die peer-to-peer. Dan kon je dus de mp3's downloaden.
0: Heb jij illegaal lopen downloaden, Marianne?
2: Ja.
0: Maar goed, het resultaat mocht er zijn.
2: Het resultaat mocht er zijn. En toen kwam ik dus deze versie die kwam ik tegen. En toen ben ik ook eens gaan luisteren. En sindsdien hangt dat ding dus ook in mijn playlist rond.
0: Ja.
2: En ja, je hoort hem nooit op de radio. Maar toen kwam het, dat 39, dat wist ik niet. Ik denk, dat intro, dat was zo ontzettend mooi. Maar ik denk, dat moet ergens vandaan komen. Want uit wat ze gespeeld hebben.
0: Ja, het moet al bestaan, zeg maar.
2: Ja, dat moet al bestaan. En op een gegeven moment, toen hoorde ik hem in de top 2000, hoorde ik 39 voorbij komen. Ik denk, verhip.
0: En zo kwamen die werelden bij elkaar. Het is eigenlijk best wel een uniek plaatje wat je ons cadeau doet vanavond, zeg.
2: Ja, dat is het ook. Dat zijn echt dingen die hoor je anders gewoon nooit.
0: Nee. Nou, zal ik hem draaien voor je?
2: Ja, heel graag.
0: Queen, hoe zal ik het dan aankondigen? Het is Queen, Brian May, alles bij elkaar?
2: Nee, het is Brian May.
0: Oké, Brian May, 39 en Let Your Heart Rule Your Head. Hier is die speciaal voor jou.
2: Oké, dankjewel.

Ed Sheeran en Celestial op maandagavond. NPO Radio 2, de reacties stromen binnen. Mensen zijn ontzettend blij met wat ze zojuist gehoord hebben, deze Lieve Live. En ik heb zometeen nog wel ruimte voor een Lieve Live. Dus als je nog een suggestie hebt, laat het maar even weten. Dan kan je hem doorsturen via de NPO Luisterapp. En dan kan ik hem misschien zometeen wel voor je draaien en aan iedereen laten horen. Zoals ik ook graag deze even aan je wil laten horen. Het is nieuwe muziek. Ze komt uit Amerika, California, is muziekschrijver, zangeres. Ze bracht ooit een album uit, dat heet Moral of the Story. En dat was eigenlijk een heel dramatische plaat, omdat zij uit een huwelijk kwam waar geweld en zo in voorkwam. Dat was heel verdrietig. Is gescheiden en toen schreef ze eigenlijk over de verkeerde liefde. Maar volgende maand komt er een nieuwe plaat uit van haar, The Girl of Your Dreams. En daarin schrijft ze over de liefde die wel bleef, want ze is opnieuw getrouwd. Nou, een van die tracks van dat album heet Funeral. Het gaat over iemand vinden die niet alleen bij die grote momenten hoort, maar juist ook bij die gewone dingen, heel dichtbij, om uiteindelijk ook iets zinnigs te kunnen zeggen als jij er niet meer bent. Ik heb het over Ash. Dit is Funeral.

plaat die je zeker vaker gaat horen op NPO Radio 2. De nieuwe van SM Funeral. Er kwamen ook heel veel suggesties binnen voor live muziek. Niet alles kunnen we helaas draaien. Maar denk niet van, oh, dan is mijn appje helemaal verloren. Integendeel, we bewaren ze zorgvuldig en proberen dan misschien komende maandag nog een liedje van jou te draaien. Deze is voor Monique. Een favorietje. Elvis Presley.

Live Alive, Elvis Presley. I just can't help believing. Dankjewel voor deze aanvraag. Dit was het Oor wil ook wat. En wij zijn er natuurlijk morgen weer. Althans dan is Eveline, want dan ben ik zelf even aan het genieten van live muziek. Ben ik er woensdag weer. En zometeen natuurlijk de koperstem van Morat. Nu wel zin in. Laat je achter met die Arctic Monkeys. Dit is Fluorescent Adolescent.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
3: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Wissel eens grillworst voor gegrilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
7: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
10: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
11: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
10: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
11: Maar die prachtige kleding dan?
10: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
0: Dit is NPO Radio 2.
12: 8 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media en dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
13: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
12: De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
14: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
12: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd opgericht in 1991. De twee hadden jarenlang ruzie en daarom stopte Oasis in 2009. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
16: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
4: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Oasis is terug, live on tour in 2027, 16 en 17 juli, Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit aanstaande donderdagmiddag om 5 uur.
7: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
8: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Met Morad.
10: Right now, somewhere the last light is slipping into shadow. And somewhere else, the first stars wake. No lines left out there tonight. Only contrast, folding into something whole. Right on that edge, your radio friend is already waiting. Cross it with me. Welcome to NPO Radio 2.

14 september. Goed dat je erbij bent met Morad op je radio. En ik mag je tot 10 uur weer verwennen met hele lekkere, fijne tunes. Hoe was je maandag? Heb je een beetje een goed weekend gehad ook? Zit je er goed in? Ben je weer helemaal druk bezig met je werk? Hoe dan ook, ik wil even checken hoe scherp je vandaag bent op deze maandag. Want je weet hoe het werkt. Op maandag hebben we altijd de mashup maandag. Dan is het zeg maar tijd voor dat muzikale puzzeltje. Je krijgt van mij een audiofragment. Twee platen zijn zo perfect in elkaar gemixt. Aan jou de opdracht om allebei de titels en allebei de artiesten voor me eruit te trekken.

denk ik 4 van de 5 sterren. Best wel moeilijk en dat heeft te maken met het feit dat het een hele korte is. 6 seconden mashup. Uit die 6 seconden moet jij dus allebei de artiesten trekken. En allebei de titels. Alright. Volledige focus. Dit is de mashup van vandaag. Yeah! Oh my, oh my, oh my. 6 seconden mashup. Deze moet ik toch misschien nog wel even nog 1 keertje als extraatje laten horen. Zodat je hem nog 1 keer eventjes goed kan laten vallen. Alright, komt-ie. Dit is de mashup van vandaag. Yeah! Alright, meer dan dit krijg je van mij niet. Als je allebei de artiesten en allebei de titels weet te appen via de NPO Luister-app, dan mag je ook meteen bepalen welke van de 2 ik voor je ga draaien hier op NPO.

blijkbaar een 5 van de 5 sterren qua moeilijkheidsgraad. Ik krijg als antwoord Alex binnen, Falco, Rock Me Amadeus, gemixt met Queen, We Will Rock You. Maar het antwoord is fout. Ik laat hem hier nog één keer horen. Dit is de mashup. Yeah! Maar welke twee gigantische artiesten zijn dit door elkaar gemixt? Ik laat hem nog een keer horen. Hij is wel echt heel moeilijk. Twee artiesten, twee titels, komt hij nog één keer.

0: telefoon ondertussen Kimmy.
1: Hallo Mora.
0: Hi Kimmy, goedenavond. Jij had me een DM gestuurd op Instagram.
1: Dat klopt.
0: Of ik je kon helpen.
1: Ja, inderdaad.
0: Vertel, wat is er aan de hand?
1: Nou, ik heb sinds ik 10 jaar oud ben epilepsie. En omdat het een verschrikkelijke aandoening is, halen we hier elk jaar geld voor op met de epilepsieloop. Mm-hmm. Dit is de 5e editie. En ik doe ook al voor de 5e keer mee. En we zijn nog op zoek naar sponsors die ons willen helpen.
0: Oké, okay, en voor de volledigheid, zeg maar, vanaf je 10e heb je last van epilepsie. Je bent nu hoe oud?
1: Ik ben nu 18 jaar.
0: 18 jaar, dus je leeft al 8 jaar lang met epilepsie. Dat betekent dus dat je af en toe zo'n aanval krijgt. Waar wordt dat door getriggerd?
1: Ja, dat is bij mij dus volledig onbekend. Net als met een heel groot deel van de mensen die epilepsie hebben. Kijk, bij veel mensen heeft het met licht te maken. Maar ook, ja, zoals ik al zei, met veel mensen is het volledig onbekend.
0: Ja, want je krijgt wel eens inderdaad bijvoorbeeld op Netflix bij bepaalde series de waarschuwing van hey, let op, lichtflitsen, mensen met epilepsie uitkijken. Maar bij jou is het dus gewoon totaal niet duidelijk waardoor je in zo'n aanval terechtkomt.
1: Nee, dat is volledig onbekend. Dat kan elk moment gebeuren.
0: En, dan en het geld wat wordt opgezameld is dus blijkbaar voor onderzoek.
1: Ja, klopt. Omdat het ook bij veel mensen niet bekend is waar de epilepsie vandaan komt, is er gewoon heel veel onderzoek nodig.
0: Ja.
1: En daar halen wij met de epilepsieloop, wat van Epilepsie NL is, halen wij proberen zoveel mogelijk geld op te halen.
0: Oké. Okay. Wat verwacht je van de mensen? Waar moeten ze naartoe?
1: Nou, jullie kunnen naar epilepsieloop.nl en daar kun je zoeken naar Kimmy's team tegen epilepsie. En als jullie ons daar willen steunen, dan zou dat super fijn zijn. Elk bedrag telt, groot of klein. Alles helpt om epilepsie de wereld uit te helpen.
0: Oké, dus epilepsieloop.nl.
1: Ja.
0: En daar zoeken naar Kimmy's team.
1: Ja, inderdaad. Kimmy's team tegen epilepsie.
0: Oké, Kimmy, ik wens je heel veel succes met de loop.
1: Dankjewel, Morat. En bedankt voor het belletje.
0: Hoi, hoi. Doei, doei. Hoi. Nog één keer even de mashup tussendoor. Oké, let op. Welke twee artiesten en welke twee titels hoor je hier? Yeah! Oh, ongelooflijk moeilijk, denk ik. Kijken wat er binnenkomt via de NPO Luisterapp. Zometeen Supertramp. The Logical Song ga ik voor je draaien. Naar Guus Meeuwis. Dit is Brabant.

0: Goed, André die zegt alleen maar We Will Rock You, we hebben meer nodig. Ik laat hem je nog even een keertje horen. Yeah. Karin uit Purmerend.
1: Goedenavond.
0: Jij gaat ons helpen aan het goede antwoord.
1: Nou, ik hoop het.
0: Noem ze.
1: We Will Rock You van Queen.
0: Ja.
1: En AC/DC Black. All in Black.
0: Back in Black. Ja, ik reken hem goed. Is lastig. Yo. Welke van de twee mag ik instarten?
1: AC/DC graag.

0: vanavond. Je ziet er wel eens iemand van wie je denkt, zo, die heeft het best wel goed voor elkaar, zeg. Een mooie huis, een gezinnetje, een zorgeloos leven, alles erop en eraan. Daar zou je eigenlijk best wel mee willen ruilen. Maar het gras lijkt natuurlijk altijd groener aan de overkant. Toch hebben we allemaal wel eens dat verlangen om te ontsnappen. Om even helemaal ergens anders te zijn. Iemand anders zijn leven te kunnen leiden. Nou, dat gevoel, dat was een inspiratiebron voor het nieuwe album van Fontaines D.C. En het is ook nog eens de NPO Radio 2 Topsong.
1: NPO Radio 2 Topsong.
2: Deze week is Marianne van Fontaines D.C. NPO Radio 2.

lekkere soundtrack van je maandagavond. De NPO Radio 2 met Morad. En zometeen mag jij je zelfs bemoeien met de muziek. De ballen van Morad, de ballenmachine staat hier klaar achter mij. Staat alvast een klein beetje warm te draaien. Die schiet er zometeen een bal uit. En die bal bepaalt de categorie waarbinnen jij je favoriete plaat mag aanvragen. Nick Kershaw ook onderweg en dit is Rondé.

0: 2. En dan, ladies and gentlemen, is het tijd voor...
1: De ballen van Morad.
0: En de ballen schieten alle kanten op. We hebben nog 53 balletjes over in het apparaat. Maar welke bal komt er vandaag naar boven? Even kijken wat het balletje eruit schiet. Het is balletje 24. En dan kijk ik even op het lijstje bij 24 is... Ah, we zijn op zoek naar je favoriete duo. Wat is nou dat ene duo waarvan je denkt van... maar dat is toch een legendarische? Die moet je gaan draaien zometeen op NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in het daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
9: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
10: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
9: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
12: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
11: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de Straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.
13: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurd, ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek waar het ook gebeurde, zijn bloemen neergelegd.
11: Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: 18 plus, speel bewust. Ja. Echt serieus?
15: 7777.
16: Oh,
14: wat een geld.
16: 80.000, potverdikke me.
17: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
17: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
19: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
20: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
21: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
22: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
23: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
22: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
24: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
25: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit aanstaande donderdagmiddag om 5 uur.
26: De ballen van Morat.
27: Ja, we trokken een balletje en die vertelde ons: ga op zoek naar het allerbeste duo ooit. Kijken wat er binnenkomt in de NPO Luister-app.

0: Lady Gaga, die binnenkort door het leven gaat. Of nu al eigenlijk als Lady Mama. Want ze heeft sinds kort namelijk een babytje. Opeens vanuit het helemaal niks. Geslacht nog onbekend, naam nog onbekend. Dat gaat allemaal nog volgen. Oké, ik ben op zoek naar het allerbeste duo ooit. En ik kom ze natuurlijk tegen. Hall & Oates, Simon & Garfunkel. Ik zie het allemaal staan. Maar Ferns, jij mag het zeggen.
1: Hoi Morad, met Ferns uit Gelderop. Ik denk Mel & Kim. Dat is al zo lang geleden dat ik die gehoord heb. Dus misschien iets in een of ander nummer van Mel & Kim. Oké, groetjes. Doei.

Alex Warren. Op NPO Radio 2. Als je 17 bent, dan denk je vaak dat de hele wereld aan je voeten ligt. Je maakt wilde plannen, droomt over later en hebt eigenlijk nog geen flauw idee. Totdat het leven ineens een hele andere afslag neemt en je in één klap opeens volwassen moet worden. Dat gebeurde bij Ginny, de zus van Bruce Springsteen. Ze raakte namelijk op haar 17e ongepland zwanger, trouwde hals over kop met haar vriendje, begon een gezinnetje. En toen haar man even later ook nog zijn baan in de bouw kwijtraakte, zag Bruce van dichtbij hoe ze iedere maand vochten om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat is hoe soms dat leven kan lopen. Hij kroop achter zijn gitaar en schreef het allemaal van zich af. Want muziek is een soort therapie. Bruce Springsteen met The River hoor je nu op NPO Radio 2. En zometeen Madonna.

over de legendarische Madonna, toch? Kan niet meer zingen, maar zulke fantastische platen uitgebracht. Beautiful Stranger hoorde je hier op NPO Radio 2. Nog een half uurtje te gaan. En

0: Hunting High and Low. Is dit waar je blij van wordt? Is dit de eerste optie waar je op stemt? Ook Amy Winehouse werd op deze dag geboren. Zij is vandaag 43 jaar geworden. En als we het hebben over Amy Winehouse, dan heb ik deze voor je. You should be stronger. Welke van deze twee gaat jou gelukkig maken aan het einde van deze show? Welk liedje is je favoriet? Dat mag je me nu laten weten door te stemmen via de poll. Daarvoor open je nu de NPO Luister-app. Ga je naar Radio 2, klik daar op Richt en de poll verschijnt automatisch op je telefoon. Hoef je alleen nog maar te klikken op AHA of op Amy Winehouse. Kom maar door.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is...

Marvin Gaye, Ain't No Mountain High Enough op NPO Radio 2. Even kijken wat er gebeurt in de NPO luisterapp als ik kijk naar de poll. Morals Most Wanted, AH tegenover Amy Winehouse. Oh, maar dit is wel een hele interessante. Ik kan je in ieder geval vertellen dat de ene plaat heeft nu op dit moment 49% van de stemmen. De andere plaat 51% van de stemmen. Dit lijkt op een soort van gelijkspelletje, net niet. Als je nog niet hebt gestemd, dan is dit wel het moment om je stem te laten gelden. Hey. Amy Winehouse, Stronger Than Me tegenover AH, High and Low. Jij bepaalt welke van deze twee platen in de laatste minuten van de show wordt gedraaid. Door te stemmen via de poll. Ga naar de NPO Luister-app, klik daar op Radio 2, klik op bericht. En breng je stem uit. De Red Hot Chili Peppers hoor je zometeen met Under the Bridge naar Moby.

het gevoel dat je zometeen de uitslag krijgt van Morad's Most Wanted. Welke van de twee platen heeft gewonnen? Je hoort het zometeen. Nu deze James Bond vibes op naam van Georgia Smith. Price of it all.

de geboortedag. Ze zijn allebei jarig op dezelfde datum. De zanger van AHA, Hunting High and Low had ik. En er tegenover zet ik Amy Winehouse met Stronger Than Me. Kijken wat er binnenkomt aan appjes. Wat zeggen de mensen? James die zegt Always Amy. En even een shout-out om Stronger Than Me in de top 2000 te krijgen. Hierbij gedaan, James. Antoine die gaat voor AHA met een beetje jeugdsentiment. Als je dan kijkt naar de uiteindelijke eindstand. Die stond bijna gelijk. Totdat jullie hier lieten horen. AHA, 67% van de stem. En Amy Winehouse die krijgt een 33. More as most wanted is High and Low.

0: Als more als most wanted dus, AHA hunting high and low. Amy Winehouse heeft het gewoon verloren van AHA. Voel je die, Tim?
1: Die voel ik wel.
0: Ja, als in van, daar ben je het mee eens.
1: Nee. Nee.
0: Amy Winehouse was een grotere legende geweest.
1: Ja, dat is niet te vergelijken, joh.
0: Oké.
1: Ja, prima.
0: Dat is gewoon hoe het werkt.

0: oordeel.
1: Aha, maar als ik daar tegenover zet. Oh. Wat een gigantische knaller van een plaat.
2: Ja, dit is wel echt goed. Maar ga toch voor Aha nog even.
1: Ja, ja, het gaat om Alpha Viool, inderdaad. Maar Aha is dan toch wel de grote winnaar. Oké, okay, ja. Aha of.
2: Tears for Fears.
3: Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
5: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
8: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
9: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
10: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Wolle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro, groot in genieten.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
15: Sta je in de file en spot je ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Dit is NPO Radio 2.
18: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de staat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan Belgische drugsbaron Floor Pressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
19: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun coke aan het vergiftigen, klonk het fors.
18: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
20: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stond. Maar dat durfde ze nog niet aan en daar zijn wij natuurlijk stiekem wel blij mee.
18: Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt, is dat een teken van stress. Dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon, het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dank u wel. De kroonluchters zijn gepoest, de balzaal is netjes aangeveegd. Een nieuwe week staat op het punt van beginnen in Tim's avondslot. Jij bent van harte welkom bij het meest bourgondische programma van de Nederlandse radio. De vogels op de kantelen van het avondslot. Avondslot? Het gaat even helemaal fout. Even een griffier van het avondslot. Wat,
21: hey Tim,
0: wat zei ik nou?
21: Het avondslot, zei jij.
0: De kroonluchters zijn gepoetst en de balzaal is netjes aangeveegd. Een nieuwe week staat op het punt van beginnen in Tim's avondslot. Jij bent van harte welkom bij het meest bourgondische programma van de Nederlandse radio. De vogels op de kantelen van het avondslot laten dikke tranen. En dat heeft alles te maken met de poortwachter van vanavond. Wie het is? Oh, zo meteen.
22: Ster. Wat laat je na? Een erfenis? Een aandelenportefeuille? Een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
23: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
24: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
25: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
26: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
27: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
26: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
28: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
29: Heijn. Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
30: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
29: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
30: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
29: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
31: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.

0: avondslot. Maar dat is niet zo gek hoor, met de Golden Earrings. Altijd een feestje. In de Polonaise, voorop Barry A. Het is ook bijzonder koddigheid. Johnny Make Believe. Oh, sorry hoor.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geklutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Hey, hey. Goeie avond, zeg ik ook tegen de griffier van het avondslot. Griffier, goeie avond.
2: Goedenavond, Tim.
0: Stel nou eens voor dat je opeens de stem hoort van iemand die je al je hele leven kent, maar nog nooit hebt gezien.
2: Oeh, ik zit even te denken wie dat dan zou moeten zijn.
0: En ik heb niks gebruikt. Dat wil ik ook even van tevoren zeggen. Dat is echt
2: een voice-over of zo.
0: Ja, nee, een stem die echt de hele leven met je meedraagt, maar die je nog nooit hebt gezien. In één keer staat hij naast je. Dat gebeurde mij vandaag. Ik stond bij de metrohalte in Amsterdam. En een wat oudere meneer stond naast me. Nou, niks aan de hand, zou je zeggen. Totdat hij opeens tegen mij zegt, mag ik wat vragen? Gaat deze tram zo meteen naar het Centraal Station? En ik dacht, nee. Is het dit echt? Is het Bert? Ja. Hij deed nog net niet, maar het was gewoon Paul Hanen. Ja, wat doe je dan, hè? Wat doe je dan als zo'n stem in één keer naast je staat?
2: Die neemt dus gewoon de trein.
0: Ja, precies. Ja, neemt gewoon de trein.
2: Zo normaal gebleven.
0: Heel normaal gebleven. Die Bert is heel normaal gebleven. Ondanks die gekke wenkbrauwen, die ene lange streep, weet je wel, helemaal gebleven. Maar wat doe je dan? Ja, niks. Ik heb geen banaan in mijn oren gestopt of zo. Ik bedoel, dat lijkt me ook wat. Ja, misschien wel. Ik heb hem alleen maar geobserveerd. Hè. Daar stond dus Bert in een lange, vale groene jas, gewoon een beetje Paul Hanen te wezen. En die hele rit zat hij naast me in de metro op weg naar Centraal Station. En echt alles schoot door mijn hoofd. Liedjes van Bert en Andy natuurlijk, sketches. Dingen die ik als kind heel veel heb gehoord. En toen bedacht ik me hoe bijzonder het eigenlijk is. Hè? Een stem die jaren onderdeel is van je leven, urenlang naar heb geluisterd. En nu zat de man achter die stem gewoon naast me in de metro. Oud geworden in een vale groene jas. Niet Bert, maar gewoon Paul Hanen. En net toen ik iets wilde zeggen, want ik stond wel echt op het punt om hem te bedanken voor al het leuks wat hij mij heeft gegeven in mijn kinderjaren, weet je wel. Toen stapte hij uit, zoals altijd. Ja, daar ging Bert de wijde wereld in. En ik heb misschien in een kleine Ernie-imitatie gezegd, dag vriendje Bert, dag.

0: Lekker hoor deze van Eddie Money. En Baby Hold On. Iedere zondag. Dan worden weer de belangrijkste tracks van dit moment uitgeserveerd door Leo Blokhuis in de verrukkelijke 15. Tussen 6 en 7 uur 's avonds. De hitlijst die jij samenstelt door te stemmen via nporadio2.nl/v15. En het is tevens een lijst waar je ook een hoop nieuwe muziek ontdekt. Iedere maandag pak ik de top 5 er even bij. Wat staat er allemaal in? Nou, deze keer op.
1: Wow.
0: Direct, My Friends. Ik heb de tekst er eens even bijgenomen. Het gaat over het een zien van een vriend die het duidelijk moeilijk heeft met van alles en nog wat. En ja, dat je een beetje hulpeloos staat toe te kijken, maar dat je dat wel helemaal kan voelen. Prachtig nummer van Direct, My Friend.
2: 4.
0: Niet meer op nummer 1. En dan wordt dat niet verveeld op de een of andere manier. Ik vind het knap. Feline de Mel en Remember Us.
2: 3.
0: Lenny Monsoon, jonge gast uit een hele muzikale familie. Zijn pa bijvoorbeeld, die zat in The Time Bandits. Ken je die nog? Drummer van The Time Bandits?
2: Nee.
0: Dan de man die het wil maken in Amerika. Ja, er zijn al 1.000.000.000 country-artiesten. Dus, ja. Ga nog wat voor lukken. Douwe Bob, note zelf. Ja. Ik weet nog heel goed toen ik dit nummer voor het eerst hoorde. Marianne van Fontaine's DC. Meteen verkocht. Het voelt eigenlijk als een soort favoriet Italiaans restaurantliedje. Waar ik gewoon stevast de cannoli neem als toetje. Meteen verkocht en meteen verslavend. Heerlijk. Als maar terug naar die plaat als ik dit hoor. Toch ga ik die niet draaien, want die is topsong geworden deze week. Jee, NPO Radio 2. Nee, een liedje waar je dus op kunt stemmen om hem gewoon in de lijst te houden. Omdat ik hem nog steeds zo goed vind.
3: Ladies and gentlemen.
4: At this time I have the honor to present to you...
5: De verrukkelijke 15.
0: You're on the air.
5: NPO Radio 2.
0: Feline de Mel. Dit is Remember Us nog een keer.

0: Heerlijk zo op de late avond, deze plaat van George Michael. Al wil ik eigenlijk niet weten wat je aan het doen was. Hoewel. Fast Love voor je van George Michael. Ik heb even een belangrijke mededeling aangaande Themis avondslot. En daarvoor moeten we even naar het griffier van het avondslot. Beste griffier.
1: Goedenavond.
0: Hoe zit het met. Goedenavond. Hoe zit het met de aanmeldingen voor wat betreft de karaktertrek? En ik wil graag een eerlijk antwoord van u, griffier.
1: Nou ja, wat had ik in jouw draaiboek gezet, hè? Oproep je karaktertrek AUB.
0: Dat klinkt je streng.
1: Nee, we hadden een hele stapel aanmeldingen.
0: Ja.
1: Maar beginnen we een klein beetje doorheen te raken. Dus ik zou het wel weer leuk vinden als er nieuwe mensen zich aanmelden voor de karaktertrek.
0: Maar wat is het eigenlijk, griffier, de karaktertrek?
1: Nou.
0: Zal ik het vertellen?
1: Vertel jij.
0: Het leuke is, ik heb gewoon een gesprek met iemand op de radio. Dat is het hele idee. Dus jij meldt je aan met de NPO Luisterapp. Dan hebben wij een gesprek op de radio. En dan komt, als het goed is, als ik de juiste vragen stel, je karakter een beetje naar voren. En daar koppel ik een plaat aan. Dus dan draai ik een liedje speciaal voor jou. En je hebt geen idee welk liedje het is. Dat ligt een beetje aan ons gesprek. En dat liedje mag je hele leven meenemen. Dat is gewoon gratis even niks. Maar je krijgt ook nog eens een keer Tim's avondslot sleutelhanger cadeau. En het leuke is, we krijgen de laatste tijd heel veel post van mensen die het liedje dan nog eens een dag later nog een keer gingen luisteren. En die vinden dat dan echt heel frappant dat we dan juist dat nummer hebben gekozen.
1: Ja, ik krijg veel appjes, bijvoorbeeld de dag daarna.
0: Ja.
1: Van ik heb het liedje nog eens geluisterd en nog eens goed de tekst gelezen. En het is zo treffend. Ja. En nou ja, vaak bedank je mensen die gewoon heel positief reageren. Of een hele mooie foto van die sleutelhanger sturen.
0: Ja, nee, want daar zijn ze ook heel blij mee. Ja. Dat is zeker weten. Nou, vind je het leuk om een keer mee te doen? Wij vinden het tenminste echt te gek. Laat het dan nu even weten met de NPO Luisteren. Het enige wat je hoeft te doen is in te tikken.

0: The Smiths en This Charming Man. Tijd voor de karaktertrek. Griffier van het avondslot, moet ik wat weten. Wie hebben we aan de lijn?
1: We hebben een interessant karakter aan de lijn. Oh? Zijn naam is Jacob en hij heeft geen vrienden.
0: Wat? Geen vrienden?
2: Tim's karaktertrek. Luister naar de echo van je ziel.
0: Nou ja, Jacob, hoe kan dat nou?
3: Nou, ik heb in het verleden van mijn carrière nogal wat keuzes gemaakt die het sociale leven nogal beïnvloeden, om zo te zeggen.
0: Oh, en mag ik vragen wat jouw vorige beroep dan was?
3: Ik ben begonnen als touringcarchauffeur.
0: Oké. Okay. Maar wat heeft... Ja?
3: Dat betekende voor mij dat ik meerdaags reizen maakte door Europa heen.
0: Mm-hmm.
3: En dat ik dan op zondagavond thuis kwam en maandagmorgens weer wegging. En donderdagavond thuis kwam en vrijdagochtend weer terugkwam.
0: Jeetje, joh. Wegging. Maar dat betekent dus dat je echt helemaal dus geen contacten kon onderhouden. Want daar had je simpelweg geen tijd voor. Je was maar gewoon...

0: aan het werk. Je zat maar gewoon op die bak te rijden. Ja. Maar oké, dus inmiddels nog steeds niet zoveel vrienden, of zelfs misschien helemaal geen vrienden. Ben je ander werk gaan doen?
1: Ik rijd momenteel op de vrachtwagen.
0: Oh. Nou, dat is bijna hetzelfde qua werktijden, toch, vrees ik?
1: Qua werktijden heb ik ze nou voor uitgezocht. Ja. Ik werk alleen 's avonds en 's nachts. En ik krijg geen commentaar van degene wat achterin zit.
0: Nee, wauw. Oh ja, oh, maar dat had je ook mee te maken natuurlijk in een touringcar, hè?
1: Ja.
0: Oh, ik hoor een hele diepe frustratie naar boven komen. Je bent een beetje klaar met de mensheid. Kan dat?
1: Nee, op zich geen frustratie.
0: Oké, gelukkig.
1: Het is een heel mooi beroep, alleen je moet jong en vrijgezel zijn.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar ik vind het wel interessant dat je zegt van ik heb geen vrienden, niet zoveel mensen om me heen. Maar toch klink jij, beste Jacob, en ik hoop dat we wel een beetje vrienden zijn want, van de radio, maar je klinkt wel heel opgewekt, heel vrolijk.
1: Ja.
0: Dus
1: ik heb wat dat betreft geen moeite dat ik, om het zo te zeggen, helemaal alleen ervoor sta.
0: Ja. Is er nooit een moment geweest waarop je dacht, ik had nu toch echt gewoon een paar mensen om me heen willen hebben die me konden helpen met het een of het ander?
1: Nou ja, ik kan altijd een beetje terugvallen op mijn kinderen, mm-hmm. die ik wel heb. En ook nog wel terugvallen op wat collega's die nog wel in staat zijn om mij te kunnen helpen als het moet.
0: Ja, maar liever zit jij gewoon in die vrachtwagen, niemand om je heen, geen gezeur aan je hoofd.
1: Ja.
0: Wat ben je stil, wat denk je aan dat je dat in elk geval niet steeds hoeft te horen?
1: Nee, dat niet alleen, maar ik kan inderdaad bepalen wat ik zelf wil.
0: Ja. En op vakantie gaan dan bijvoorbeeld? Ga je wel op vakantie of ben je continu alleen maar aan het werken? Ben je alleen maar op de weg aan het rijden?
1: Nee hoor, mijn vakantie begint 5 oktober.
0: Oh.
1: Komende oktober.
0: Ja.
1: Dan ga ik een weekje naar Luxemburg, naar het Müllertal.
0: Met een groepsreis?
1: Nee, alleen.
0: Oké, lekker alleen. Ja.
1: Lekker alleen. Want ik ga daar in 6 dagen tijd 120 kilometer lopen.
0: Zo, hoppakee. Wat goed. En wat, ja, waarom die kick? Wat is daar mooi aan voor jou?
1: Nou, ik ben natuurliefhebber, ja. Om het zo te zeggen. En Müllertal wordt ook wel omschreven als Klein Zwitserland.
0: Mm-hmm.
1: Het is heuvelachtig gebied, dus ja...
0: Ik vind het bijzonder, Jacob. Ik vind het heel mooi. Ik gedij heel goed bij heel veel mensen om me heen, merk ik. Jij bent het tegenovergesteld, dus ik probeer me echt een beetje in jou te verplaatsen. Ik vind het echt fascinerend. Je zegt, ik heb kinderen. Mag ik dan zo vrij zijn om te vragen, ben je dan gescheiden? Of?
1: Ik ben tot nu toe 2 keer gescheiden.
0: Oké, goed zo. Oh ja, goed zo. Helemaal niet goed zo. Maar goed zo slaat eigenlijk op de keuze van de plaats. Die klopt dan helemaal namelijk. Want beste Jacob, ik heb volgens mij echt jouw karakter gevonden. Of jouw karaktertrek gevonden. Ga er even goed voor zitten. Geniet mee. En ik hoor zo meteen wel van je of je wat vindt.

0: en laat mij maar alleen. Speciaal voor Jacob in Tim's karaktertrek. Jacob, die heeft niet echt heel erg veel vrienden, eigenlijk helemaal geen. Hij vindt het helemaal niet erg. Hij is lekker op zichzelf, zit het liefste gewoon dag en nacht in zijn vrachtwagen te werken. Rijdt gewoon over Serenswegen, gaat alleen op vakantie. En vindt het helemaal prima. Dus ik zocht eigenlijk een vrolijk liedje over eenzaamheid, dat er helemaal niks mis mee is. En ik kwam uit bij Klein Orkest en de vraag is alleen, Jacob, vind je deze plaat bij jou passen? Ja of nee?
1: Qua tekst wel.
0: Ja?
1: Oh. Alleen ik ben niet van de Nederlandstalige muziek.
0: Oh, hebben we het daar helaas net misgegokken. Kende je het wel eigenlijk? Heb je er ooit van gehoord? Klein Orkest?
1: Jawel. Ik ken het wel. Ik heb wel in de auto heb ik altijd de radio aanstaan. Dus,
0: ja. Nou ja, bekend van Over de Muur natuurlijk. Hè, en de cabaretier, ja. Harry Jekkers en zo. Maar goed, qua tekst vond ik het wel heel erg bij jou passen, beste Jacob.
1: Ja, dat klopt.
0: Dus nou, fijn dat je dat in elk geval omarmd hebt. Je krijgt niet alleen dit liedje van mijn cadeau, maar ook nog eens een keer Tim's avondslot sleutelhanger.
1: Dan zal ik hem aan mijn sleutel hangen.
0: Dat zou ik heel fijn vinden. En dan wens ik jou een ongelooflijke fijne vakantie toe in elk geval.
1: Dankjewel.
0: Maak er eens mooi van.
2: Tim's karaktertrack.
0: Wil jij ook een keer meedoen? Gewoon je zielen roerselen vertellen op de radio. Mag ook iets minder, wat jij wil. Ik koppel er in elk geval een leuke plaat aan vast. Laat het weten met de NPO. Luister hebben door even in te tikken. Karaktertrack.

Miley Cyrus en Mark Ronson. Nothing Breaks Like a Heart. Daarvoor dat liedje voor Jacob. Die dan niet van Nederlandstalig houdt, maar de tekst heel goed vond. Ik reken het goed. Zeg Billy Joel, dat is ook eigenlijk een soort Bart Arends, hè? Ja. Ja, ik weet niet of je het ooit hebt meegemaakt, maar als Billy Joel live speelt, dan mixt hij ook allerlei liedjes door elkaar. Dat is echt, net als Bart Arends dat ook doet tijdens de Top 2000. Zo mixt Billy Joel het nummer, of het nummer, het stuk, beter gezegd, Ode to Joy, oftewel de negende van Beethoven, live altijd vast aan zijn grote hit My Life. Moet je eens luisteren. Je ziet Bart Arends op de piano zitten. Op het dak van beeld en geluid. Lezers om hem heen. Dit is Billy Joel, niet Bart Arends.

0: Live. Bowie-fans, opgelet. Straks gaat het Bowie-café open. Waarin we weer een heel bijzonder nummer draaien van David Bowie. En vandaag zelfs twee keer. Hoe dat zit, hoor je straks.
1: Afro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.

0: doe.
1: Librevuurwerken.nl.
2: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
3: Ja, geweldig, hè?
2: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
3: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
2: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
3: Aan tafel!
4: Mama! Mama! Mama!
5: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
6: Mama, een kleurplaat.
5: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.

0: broodbeleg.
1: En er zijn meer dan 10 verschillende soorten.
0: Chips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
2: Mama!
3: Kijk nou, je zit naast papa.
4: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Woehoe!
8: Dit is NPO Radio 2.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de crash. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. In Rotterdam hebben honderden mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Wijkbewoners spreken van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar en won 9 keer een Emmy voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, ook opklaringen en overwegend droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
12: Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
15: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
16: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.

0: 24. Download de app en start met vinden.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Roger!
1: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Weet je wat ik zo knap vind aan dit liedje? Het lijkt alsof je het eerder hebt gehoord, weet je wel? Maar... En dat vind ik zo knap, dat je denkt, dat is zo herkenbaar, zo catchy. Stella Lefty en Basten hoorde je.
1: Welkom in de Bowie Bar.
0: Ja! Het is maandag, tijd voor de Bowie Bar. Laatst zette ik thuis echt alle platen van David Bowie eens even naast elkaar. En toen dacht ik, wat moet dit voor een krankzinnige artiest zijn geweest? Want echt op het ene album hoor je disco, op de andere weer punkachtige muziek, dan weer soul, elektronica, folk, pop. En het gekke is, bij Bowie voelde het nooit alsof hij van genre wisselt. Het lijkt wel alsof hij al die stijlen gewoon onderdeel zijn van diezelfde wereld. Alsof je een bar binnenloopt waar iedereen welkom is en alles in elkaar zo'n beetje over en in elkaar vloeit en er geen hokjes zijn. En daarom draaien we hier iedere maandag in Tim's Avondslot David Bowie, de albums op chronologische volgorde in de Bowie Bar. Deze week zijn we aangekomen bij het album Hunky Dory, zijn derde plaat, en het is bijna onmogelijk om één liedje van dat album te kiezen. Want wat een pracht en

En daarmee hoor je meteen al het verschil met het album daarvoor. The Man Who Sold The World. Dat was veel zwaarder, steviger rock. Bijna hard rock eigenlijk. En Hunky Dory is wat kunstzinniger, zou je willen zeggen. Wat speelser. En dat heeft ook mee te maken hoe Bowie de nummers schreef in deze periode. Veel van de liedjes ontstonden namelijk achter de piano in plaats van op de gitaar. En zo werden de liedjes wat lieflijker, wat melodieuzer ook. En uiteindelijk heeft hij de liedjes allemaal laten horen aan, ja, toch wel de meesterpianist Rick Wakeman. Was toen studiomuzikant, zou later bekend worden met de band Yes. En Rick Wakeman is een waanzinnige pianist. En die hoorde dat materiaal van David Bowie. En die zei, ik wil op jouw nieuwe plaat Hunky Dory de pianostukken spelen. Zo gezegd, zo gedaan. Een tijdje geleden was Rick Wakeman in Nederland. Ik mocht hem zien in Haarlem. En toen speelde hij ook Live on Mars op zijn piano. Ik werd echt inderdaad ook naar Mars gecatapulteerd. Het was zo mooi alsof ik zelf loskwam van de grot. Je hoort zo meteen Rick Wakeman Live on Mars in een piano solo versie. En daarna David Bowie Live on Mars van het fantastische album Hunky Dory.

En dan gaat de piano nog even door, terwijl de telefoon gaat. Telefoon, hoor je hem? Oh, even opnemen. David Bowie en Live on Mars met op piano inderdaad Rick Wakeman. Doortje die zegt, is dit echt? Ja, dit is echt. Hij speelt echt prachtig. En Stefan die zegt, prachtig pianospel van Rick Wakeman. Ik zou willen dat men dit vaker speelt op treinstation piano's. Waar je louter en alleen dat deuntje uit Amelie hoort. Van Jan Tiersen, ja dat is waar, ja. Overigens, Rick Wakeman speelde ook op dit nummer. Echt een bepaald steltje. Heel erg virtuoos, heel romantisch. Morning Has Broken van Cat Stevens. Maar je hoort hem dus op David Bowie's Live on Mars. Volgende week, The Rise and Fall of Ziggy.

Magda en de Munnik hier op NPO Radio 2. Tim's Avondslot. En ken je dat? Dat is zo'n liedje dat je in geen eeuwigheid meer hebt gehoord. Dat je dan één keer op de radio hoort en dat je binnen twee tellen alles weer mee kunt zingen. Dat is toch echt fantastisch. Het zijn zo van die liedjes die door het avondslot zweven. Zo laat op de avond. Ongrijpbaar. Soms even van de radar verdwenen nadat ze de ether even hebben aangetikt. Maar wij zetten het zoeklicht aan. Vinden ze terug en schieten ze weer de juiste frequentie in. En soms zit er achter zo'n vergeten liedje ook nog eens een keer een heel bijzonder verhaal. Want het was niemand minder dan Bono van U2 die zijn grote muzikale held Roy Orbison nog één keer een liedje schonk. Bono was een enorme fan van Orbison. Met name zijn stem vond hij fantastisch. Hij noemde hem zelfs de Caruso van de rock. Caruso was een bekende operazanger. En die invloed die hoor je misschien ook wel bij U2. Bijvoorbeeld in het liedje With or Without You. Die hele lange theatrale uithalen. Dat deed Roy Orbison ook altijd. En jaren later mocht Bono iets teruggeven aan zijn held. Samen met The Edge, de gitarist, werkte hij aan een nummer dat verscheen op Roy Orbison's album Mystery Girl, dat kort na zijn overlijden uitkwam. Sterker nog, Bono en The Edge spelen ook op dit nummer. Je zou eigenlijk bijna kunnen zeggen dat dit een verloren U2-nummer is, gezongen door Roy Orbison. Dit is het prachtige She's a... Normaal aankondigen, Tim. Sorry. She's a Mystery.

Ken je dat? Dat zo'n liedje dat je in geen eeuwigheid meer hebt gehoord. Dat je dan één keer op de radio hoort en dat je binnen twee tellen alles weer mee kunt zingen. Dat is toch echt fantastisch. Het zijn zo van die liedjes die door het avondslot zweven. Zo laat op de avond. Ongrijpbaar. Soms even van de radar verdwenen nadat ze de ether even hebben aangetikt. Maar wij zetten het zoeklicht aan. Vinden ze terug en schieten ze weer de juiste frequentie in. En soms zit er achter zo'n vergeten liedje ook nog eens een keer een heel bijzonder verhaal. Want er was niemand minder dan Bono van U2 die zijn grote muzikale held Roy Orbison nog één keer een liedje schonk. Bono was enorme fan van Orbison. Met name zijn stem vond hij fantastisch. Hij noemde hem zelfs de Caruso van de rock. Caruso was een bekende operazanger. En die invloed die hoor je misschien ook wel bij U2. Bijvoorbeeld in het liedje With or Without You. Die hele lange theatrale uithalen. Dat deed Roy Orbison ook altijd. En jaren later mocht Bono iets teruggeven aan zijn held. Samen met The Edge, de gitarist, werkte hij aan een nummer dat verscheen op Roy Orbison's album Mystery Girl, dat kort na zijn overlijden uitkwam. Sterker nog, Bono en The Edge spelen ook op dit nummer. Je zou eigenlijk bijna kunnen zeggen dat dit een verloren U2-nummer is, gezongen door Roy Orbison. Dit is het prachtige. Season. Normaal aankondigen, Tim. Sorry. Season.

0: Misschien ook wel bij YouTube. Bijvoorbeeld in het liedje With or Without You. Die hele lange theatrale uithalen. Dat deed Roy Orbison ook altijd. En jaren later mocht Bono iets teruggeven aan zijn held. Samen met The Edge, de gitarist, werkte hij aan een nummer dat verscheen op Roy Orbison's album Mystery Girl, dat kort na zijn overlijden uitkwam. Sterker nog, Bono en The Edge spelen ook op dit nummer. Je zou eigenlijk bijna kunnen zeggen dat dit een verloren U2-nummer is, gezongen door Roy Orbison. Dit is het prachtige.
1: She's a...
0: Normaal aankondigen, Tim. Sorry. She's a...

0: Hij weet wel echt een hype van te maken, hè? Onze Harry. In heel veel grote steden hingen grote posters met een smiley en een datum. En er waren fans die dachten dat One Direction weer bij elkaar zou komen. Maar nee, hij breidt zijn tour verder uit. Dat had hij best kunnen mailen, toch? Ja. Het is echt wel heftig geworden de laatste tijd met al die tease-dingetjes. Oasis deed het ook. En ik snap echt wel dat het commercieel interessant is. Maar zeg gewoon waar je bent en ik koop het hele dure kaartje wel. Dat is geen enkel probleem. Heb jij eigenlijk over Oasis griffier van de avondslot kaarten?
1: Ja, ik ben bang dat ik ben perfecte target voor dit soort marketingtoestanden. Want ik denk, ja, laat ik me voor de zekerheid dan toch maar pre-registreren. Ja. Terwijl ik wist helemaal niet dat ik hierheen wilde, maar ik heb me toch maar geregistreerd.
0: Ongelooflijk hoe
1: want
0: dat
1: ik
0: gaat.
1: Voel dan toch een soort druk van, oh, dat moet ik dan wel voor bepaalde tijd doen. En dan is het zaadje toch al geplant in mijn hoofd van, je zou zo'n kaartje kunnen kopen, hè?
0: Het is een soort Black Friday-achtig
1: iets.
0: Ja,
1: en als ik nu word uitgeloot, of ingeloot, hoe noem je dat? Mm-hmm. Dat ik zo'n kaartje zou mogen kopen, dan voelt dat ook wel heel exclusief.
0: Oh ja, en dan ga je hem ook kopen, 250, want het was iets van 250 euro voor Oasis. Ja. Oh, ik heb ook geregistreerd. Ja, ik heb het ook gedaan. Hoi.
2: Oh jee, nu heb je hem wakker gemaakt.
3: Hoi.
2: Het verzoekie monster.
0: Ja. Nou goed, ken je de term hangry? Dat is een samentrekking van hungry en angry. Honger en boos. En dat is exact de kant die het op gaat met de gemoedstoestand van het verzoekie monster. Tenzij je hem voor middernacht nog een muzikale snack geeft. Oftewel, welk liedje zou je graag willen horen? Welk verzoekie wil je het verzoekie monster voeren? Laat het nu weten met de NPO Luisterhebben en dan bellen we je terug. Gaan we hand in hand naar verzoekie monster toe. Rom, rom, rom. We gaan hem samen voeren, komt helemaal goed. It's the same old show on my radio. Ik dacht er niet, selector. Ha! On my radio op 2.

0: Hallo?
1: Goedenavond.
0: Is het de politie?
1: Ja, correct. Ja.
0: Fijn, gelukkig. Rogier van de politie met pet op achter de telefoon bij een bureau. Of waar ben je ergens?
1: Ik zit nu in het bureau, dus lekker de radio aan.
0: Goed zo. En hoeveel mensen zijn al binnengebracht vandaag?
1: Nou, er komt er toevallig net eentje binnen. Oh. Dus, maar de dienst is net begonnen.
0: Oh. Maar is hij gewoon boeiend? Kunnen we hem spreken meteen? Nee, natuurlijk.
1: Nou, dat gaat niet lukken.
0: Nee, dat begrijp ik. Waar zit je ergens, als ik vraag mag?
1: In Amsterdam, in een mooie hoofdstad.
0: Oh, kijk eens aan. Nou, dat zal wel druk zijn dan.
1: Ja, dat meestal wel, ja.
0: Wat houdt jouw werk in? Je zit achter dat bureau dus natuurlijk. Moet je mensen begeleiden naar hunzelf voor een nachtje of zo? Of wat is jouw job?
1: Nou, ik ben, dat heet OPCO, operationeel coördinator. Dus ik leid de dienst, zeg maar. Dus mensen zijn buiten en bij grote incidenten kom ik te plaatsen.
0: Oh ja. Heb je ook een snor?
1: Ik heb geen snor.
0: Ah, oké. Nee, maar dat heb je wel vaak, hè? Politieagent hebben zo'n heel indrukwekkende snor.
1: Ja, geen bromsnor.
0: Ja, precies. Heb je wel een knuppel bij je?
1: Ja, die heb ik wel.
0: Cool. Zeg, Rogier, wat zou je graag willen horen?
1: Ik zat te denken aan Peter Cetera en Amy Grant, The Next Time I Fall.
0: Maar echt even, ik vind dat zo'n fascinerend idee. Jij zit gewoon op je bureau, er werd net toevallig iemand naar binnen gebracht. En dan denk jij op dat moment aan dat nummer, aan die gigantische powerballet die je eigenlijk zelden meer op de radio hoort. Hoe gaat dat in jouw brein? Help ons.
1: Ja, ik zat alvast een beetje tijdens de uitzendingen even mee te denken, wat wil ik horen?
0: Ah.
1: Dus toevallig valt alles tegelijkertijd samen.
0: Ja, wat goed zeg. Nou, ik ga hem draaien voor je tenminste. We gaan hem voeren aan het Verzoekje Monster, maar die is zeer onder de indruk van een politieagent. Dus hoppakee, die reed er meteen op. Ik wens jou een hele fijne dienst. Zet hem lekker hard, dat iedereen hem kan horen daar. En ik ga hem voor je draaien.
1: Super, dankjewel.

blijf het zeggen, gewoon met je blote knieën in een plas met water vallen, dan je shirt open trekken. Dat gevoel krijg ik bij dit nummer, gewoon bij Power Ballads. Peter Cetera hoorde je van de band Chicago samen met Amy Grant. Samen noemen ze het prachtige nummer Next Time If I Fall. Aangevraagd de Rogier, werkzaam bij The Potted Thigh. En dit is Jimmy.

van maandag 14 september is in zicht. En dan vallen we straks in die mooie armen van dinsdag 15 september. Kijk je een beetje uit, op weg naar de uitgang. Struikel niet over allerlei artiesten. We hebben er nog één namelijk voor je.

0: NPO Radio 2.
1: Deze week in de bonus. AHA rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.

0: doneer.
1: Hey Francis, ben je er klaar voor?
2: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
1: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
2: Ja, magisch.
3: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Middernacht, het begin van dinsdag 15 september. Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers trokken naar het politiebureau Zuidplein. Dat werd bekogeld, er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de meers naar buiten kwamen werden ze bekogeld, 1 persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man aanwezig. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De 3 mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn 2 mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Dat stelt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op de energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat ook zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de uitspraken van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Maar hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp. Hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog, vannacht kans op wat nevel of mist. Koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gulu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. De 3 doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers die zijn 2 mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft 2 onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. Volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. En in Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie die doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren de golven van wel 3 meter hoog. De boot die zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer dan nog, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken, in de middag op veel plaatsen zon. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. Gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd er brand gesticht. Eén persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. En hij wil de ontwikkelingen daarom dus niet vertragen, zoals de topmannen voorstelden. Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat bijvoorbeeld een teken van stress. De missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten nemen CO2 op om te groeien. De wetenschappers willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.